0: projectielen, vermoedelijk drones. Op satellietbeelden zijn rookwolken te zien. Er zouden ook verschillende gewonden zijn. Volgens de Saoedische autoriteiten kwamen die drones vanuit Irak. Mogelijk zitten milities die banden hebben met Iran achter de aanval. Eerder deze week al hebben Houthi-rebellen in Jemen steden en energieinfrastructuur in Saoedi-Arabië aangevallen. Ook zij krijgen de steun van Iran. In Toronto, Canada, is Le Faux Soir, de nieuwe film van Michael R. Roskam, in première gegaan. Het waargebeurde verhaal gaat over de krant Le Soir tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die was in handen van de Duitse bezetter, maar het verzet is er toen in geslaagd om een clandestine versie te drukken waarin ander nieuws stond en waarin werd gespot met de Duitsers. Ook nu nog is dat verhaal relevant, zegt regisseur Michael Roskam.
1: Je voelde ook dat daar straks bij de screening de reacties ook van de mensen, dat ze het echt een heel eigentijds verhaal vonden, dat het heel actueel aanvoelde. Iedereen heeft de mond vol van fake news en gemanipuleerd nieuws. En dat was in die periode ook zo. Met het enige verschil dat je toen je leven riskeerde als je je mening gaf en dat die niet overeenkwam met wat de bezetter wou horen.
0: De film Le Faux Soir komt bij ons begin december in de zalen, maar is dus nu al voorgesteld in Toronto, Canada. Op de US Open Tennis heeft de Duitser Alexander Zverev zich geplaatst voor de finale. Hij versloeg de Rus Karen Khachanov in 3 sets. De andere halve finale tussen Ben Shelton en Francis Tiafoe is daarnet begonnen. En in het voetbal heeft Anderlecht met 0-1 gewonnen gisteravond op het veld van KV Mechelen. Ben Tayeb scoorde het enige doelpunt net voor de rust. Anderlecht-doelman Colin Kozemans is tevreden met die overwinning.
2: Ik denk goede eerste helft gespeeld. Terecht doelpunt gemaakt net voor rust. Eerlijkheidshalve, de tweede helft was iets minder academisch. Mechelen ging ook opportunistischer spelen en... Ja, zoals gezegd, 3 punten het belangrijkste.
0: In het klassement springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen blijft 15e. Vannacht is het droog met opklaringen en later ook kans op nevel en mist. Minimaal rond 12 graden. Straks begint de dag grijs, opnieuw met nevel of mist. En mogelijk ook wat motregen, maar uiteindelijk wordt het wel droog en krijgen we zon en wolken. En maximaal tot 23 graden. Zondag zwaar bewolkt met regen en 21 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
3: Studio Brussel. The party never stops.

0: Brussel.
1: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Normandië is gisteravond een trein ontspoord op de verbinding tussen Rouen en Caen. 1 wagon is gekanteld, 4 wagons gingen uit de sporen. Volgens de Franse minister van Transport zijn daarbij 44 mensen gewond geraakt. Er zaten in totaal zowat 180 passagiers in de trein. De hulpdiensten waren massaal ter plaatse. Volgens de Franse media zou de trein mogelijk een object op de sporen hebben geraakt. In Toronto, Canada, is Le Faux Soir, de nieuwe film van Michael R. Roskam, in première gegaan. Het waar gebeurde verhaal gaat over de krant Le Soir tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die was toen in handen van de Duitse bezetter, maar het verzet is erin geslaagd om een clandestine versie te drukken in 1943, waarin andere nieuws stond en waarin werd gespot met de Duitsers. Ook nu nog is dat verzetsverhaal relevant, zegt regisseur Michael R. Roskam.
2: Je voelde ook dat daar straks bij de screening de reacties ook van de mensen, dat ze het echt een heel eigen tijdsverhaal vonden, dat het heel actueel aanvoelde. Iedereen heeft de mond vol van fake news en gemanipuleerd nieuws. En dat was in die periode ook zo. Met het enige verschil dat je toen je leven riskeerde als je je mening gaf en dat die niet overeenkwam met wat de bezetter wou horen.
1: De film komt bij ons begin december in de zalen. In het voetbal heeft Anderlecht met 0-1 gewonnen op het veld van KV Mechelen. Ben Dayeb scoorde het enige doelpunt net voor de rust. In het klassement springt Anderlecht zo voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen blijft 15e met maar 2 punten. Toch heeft de ploeg nog vertrouwen in trainer Fred van der Biest, zegt KV Mechelen-speler Myron van Brederode.
3: Tuurlijk, hij heeft ook veel vertrouwen in ons. En we hebben het vorig jaar heel goed gedaan. We kunnen blijven praten over vorig jaar. Het gaat nu om dit jaar in ieder geval. Het is dit jaar minder, maar zodra we een keer 3 punten gaan pakken, gaat de sfeer beter erin zitten en gaan we als team denk ik ook beter voetballen.
1: Het weer nog. Het is droog vannacht met opklaringen en ook hier en daar kans op nevel en mist. Minima rond 12 graden. De dag begint straks grijs met nevel of mist en mogelijk ook wat motregen. Maar later krijgen we dan toch ook zon en wolken en blijft het dan voor de rest van de dag droog met maxima tot 23 graden. Zondag zwaar bewolkt met regen en buien en temperaturen tot 21 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Brussel.
1: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het aantal ebola-besmettingen in Oost-Congo is gestegen tot meer dan 7000. Er zijn ook al meer dan 3300 mensen overleden aan het virus. De uitbraak is de dodelijkste ooit in het land. Er is geen vaccin tegen de variant van ebola die er nu circuleert. En het is ook bijzonder moeilijk om de verspreiding van het virus onder controle te krijgen in de regio. Intussen zijn er al in 7 provincies in Congo gevallen gemeld van ebola. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse zee. Dat gebeurde vanaf de oostkust en ze zouden zo'n 250 kilometer hebben afgelegd volgens het Zuid-Koreaanse leger. Zuid-Korea roept Noord-Korea op om onmiddellijk te stoppen met die lanceringen. Het is de 3de keer in korte tijd dat Noord-Korea projectielen richting de zee afvuurt. Begin augustus voerde Noord-Korea ook al ballistische raketproeven uit. Op de US Open Tennis heeft de Duitser Alexander Zverev zich geplaatst voor de finale. Hij versloeg de Rus Karin Khachanov in 3 sets. Op dit moment spelen Ben Shelton en Francis Tiafoe een halve finale. Tiafoe won de eerste set, Shelton de tweede en de derde. En in het voetbal heeft Anderlecht gisteren met 0-1 gewonnen op het veld van KV Mechelen. Pentajeb scoorde het enige doelpunt net voor de rust. Anderlecht-doelman Colin Kozemans is tevreden met de overwinning en met de punten.
2: Ik denk goede eerste helft gespeeld. Terecht doelpunt gemaakt net voor rust. Eerlijkheidshalve, de tweede helft was iets minder academisch. Mechelen ging ook opportunistischer spelen en... zoals gezegd, 3 punten het belangrijkste.
1: In het klassement springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen blijft 15e. Droog met opklaringen, maar wel kans op nevel en mist. En minima rond 12 graden de komende uren. Straks begint de dag grijs met ook nog wat nevel of mist. En hier en daar ook wat motregen. Maar later wordt het droog en krijgen we zon en wolken. En maximaal tot 23 graden. Zondag wat minder, dan zwaar bewolkt met regen en buien. En maximaal tot 21 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd.

0: Het is 5:00, een heel goeiemorgen, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Parijs is het brein achter de gewelddadige homejacking bij voormalig PSG-doelman Donnarumma veroordeeld tot 9 jaar cel. Bij die homejacking in 2023 in de Franse hoofdstad werden Donnarumma en zijn vriendin gegijzeld en mishandeld. De man die verantwoordelijk was voor die homejacking zat toen in de cel en had alles van daaruit georganiseerd. Een van de mededaders kreeg 5 jaar cel. Het aantal ebola-besmettingen in Oost-Congo is gestegen tot meer dan 7000 bevestigde gevallen. Er zijn ook al meer dan 3300 mensen overleden aan het virus. De uitbraak is de dodelijkste ooit in het land. Er is geen vaccin tegen de variant van ebola die nu circuleert. En het is bijzonder moeilijk om de verspreiding van het virus onder controle te krijgen in de regio. Intussen zijn er al in 7 provincies in Congo gevallen van ebola. En op de US Open Tennis hebben Ben Shelton en Francis Tiafoe daarnet een halve finale gespeeld. Die werd gewonnen door Ben Shelton. Hij won 3 sets. Tiafoe kon 1 set binnenhalen. Enkel de eerste set. Eerder plaatste ook de Duitser Alexander Zverev zich al voor de finale. Hij versloeg de Rus Karin Khachanov in 3 sets. Het weer nog vannacht droog met opklaringen. Kans op nevel en mist tegen de ochtend en minima rond 12 graden de komende uren. De dag begint dan ook grijs met nog wat nevel of mist en dan mogelijk ook wat motregen. Later krijgen we dan wel droog weer met zon en wolken en maximaal tot 23 graden. Zondag zwaar bewolkt met regen en buien en dan tot 21 graden. Ik wens je nog een fijne ochtend en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: 6 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Bedrijven met grote zonnepaneelinstallaties zullen minder subsidies krijgen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Via die subsidies stimuleerde de overheid in het verleden zonne-energie. Maar nu is er net vaak een overaanbod aan elektriciteit omdat zonnepanelen zo populair zijn. Op die momenten van overaanbod zullen de bedrijven geen subsidies meer krijgen. Het geld dat de overheid daarmee bespaart, gebruikt ze om de energiefactuur met een paar euro per jaar te verlagen, zegt Vlaams minister van Energie, Melissa de Prater.
2: Wel, vroeger kregen die bedrijven een subsidie. En die subsidie werd doorgerekend in de energiefactuur van iedereen. Ja, die kost halen we eruit, dat is 178 miljoen. En dat zorgt voor een kleine verlaging, ongeveer 5, 6 euro per gezin. En ook voor de bedrijven is er een verlaging voorzien. Maar natuurlijk, de winst zit er vooral ook in dat er minder negatieve tarieven zullen zijn. En dat er dus voor zorgt dat mensen met zonnepanelen een betere energiefactuur zullen hebben.
1: Er waren de voorbije zomer opvallend minder bestuivende insecten. Dat blijkt uit waarnemingen van Natuurpunt. De natte juni maand en daarna de lange periode van droogte waren niet gunstig voor de diertjes. Zo waren er bijvoorbeeld veel minder zweefvliegen die belangrijk zijn voor het bestuiven van fruitbomen. Maar ook wespen waren er minder. Heel wat mensen vinden wespen hinderlijk. Maar ook zij zijn belangrijk, zegt Wim Verachtert van Natuurpunt.
3: Minder wespen, dat lijkt op het eerste zicht leuk, maar is het eigenlijk toch niet, want die wespen die jagen ook op andere insecten. Die verorberen bijvoorbeeld in de lente ook heel veel bladluizen. En bladluizen vinden we ook niet leuk. En die dragen ook bij aan de bestuiving van planten. Dus wespen hebben wel degelijk hun nut.
1: Het meest waargenomen insect deze zomer was de Atalanta of de admiraalvlinder. Sport. Remco Evenepoel heeft in Canada de grote prijs van Quebec gewonnen. In een sprint met twee haalde Evenepoel het van de Italiaan Ciccone. Voor Evenepoel is het een uitstekend begin van zijn Canadese trip, die eindigt met het WK-wielrennen over 2 weken.
4: Het was moeilijk om in te schatten of ik echt goed was of niet. Uiteindelijk win ik, dus ik kan niet klagen, maar ik denk dat er wel nog wat bij moet richting het WK. Maar ik ben tevreden dat ik heb kunnen winnen. En uiteindelijk wist ik ook dat ik niet per se alleen moest binnenkomen. Heb ik ook vooraf gezegd, een sprint met een kleine groep zou ideaal zijn. Het was ook heel hard wind tegen op de laatste 1,5 kilometer. Dus dat was ook een beetje nadelig. Maar uiteindelijk, winnen is het belangrijkste. Dus het is heel tevreden.
1: En tennis op de US Open heeft de Amerikaan Ben Shelton zich geplaatst voor de finale. Hij versloeg zijn landgenoot Francis Tiafoe in de halve finale in 4 sets. Eerder plaatste de Duitser Alexander Zverev zich al voor de finale. Hij versloeg de Rus Karen Khachanov in 3 sets. Het weer. Vandaag droog. Eerst op de meeste plaatsen grijs met mist of lage bewolking. In de namiddag zon en wolken en temperaturen rond de 22 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen en buien bij maxima tot 21 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
5: Ik heb 5 seconden om mijn tennisschoenen te vinden.
6: Komt goed, Camille, met je vestiaire op maat van Camber.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
7: Life is music.

0: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
1: Nog even, alles goed.
0: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
2: Come on.
0: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
5: Vandaag iets met pit?
4: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
5: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Bebad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
7: Goh.
6: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
7: Check.
6: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
8: Bebad.
6: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
9: Dit is Studio Brussel.
10: Studio Brussel.
9: Life is music.
10: Life is music.
9: Studio Brussel.
11: 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Bedrijven met grote zonnepaneelinstallaties zullen minder subsidies krijgen, dat heeft de Vlaamse regering beslist. Via die subsidies stimuleerde de overheid in het verleden zonne-energie, maar tegenwoordig is er vaak een overaanbod aan stroom omdat zonnepanelen net zo populair zijn. Op zulke momenten van overaanbod zullen de bedrijven geen subsidies meer krijgen. Zij zullen waarschijnlijk hun zonnepanelen dan vaker afschakelen of de energie opslaan. En dat is voordelig voor de gezinnen, zegt Vlaams minister van Energie Melissa de Prater.
12: Er is een heel grote oneerlijkheid vandaag. Op het moment dat er veel zon is, is er ook veel elektriciteit en betalen zonnepaneel-eigenaars eigenlijk geld om hun extra energie op het net te zetten. Op datzelfde moment krijgen heel wat bedrijven daar een subsidie voor om hun energie op het net te zetten. Ja, dat is natuurlijk niet rechtvaardig, niet eerlijk, dus die subsidie wordt gestopt. Elke Vlaming zal een kleine korting op de factuur daardoor merken, maar vooral mensen met zonnepanelen, ja, die zullen veel minder negatieve tarieven betalen en dat is natuurlijk wel een heel grote winst.
11: In het noordwesten van Frankrijk is gisteravond een trein ontspoord. Daarbij zijn 44 gewonden gevallen. Een meisje van 18 verkeert in kritieke toestand. De trein tussen de Normandische steden Caen en Rouen ontspoorde rond 7:45. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. Het aantal ebola-besmettingen in Oost-Congo is gestegen tot bijna 7000. Meer dan 3300 van die patiënten zijn intussen overleden aan het virus. De uitbraak is de dodelijkste ooit in het land. Er is geen vaccin tegen de variant die nu circuleert en het is bijzonder moeilijk om de verspreiding van het virus onder controle te krijgen in de regio. Sport Remco Evenepoel heeft in Canada de grote prijs van Quebec gewonnen. In een sprint met 2 haalde hij het van de Italiaan Ciccone. Voor Evenepoel is het een uitstekend begin van zijn Canadese trip die over 2 weken eindigt met het WK wielrennen.
13: Het was moeilijk om in te schatten of ik echt goed was of niet. Uiteindelijk win ik, dus ik kan niet klagen, maar ik denk dat er wel nog wat bij moet richting het WK. Maar uiteindelijk winnen is het belangrijkste, dus het is heel tevreden.
11: In het voetbal heeft Anderlecht met 0-1 gewonnen op het veld van KV Mechelen. In het klassement springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen blijft 15e met slechts 2 punten, maar de ploeg heeft nog altijd vertrouwen in trainer Fred van der Biest. Dat zegt KV Mechelen-speler Myron van Brederode.
14: Tuurlijk, hij heeft ook veel vertrouwen in ons en we hebben het vorig jaar heel goed gedaan. We kunnen blijven praten over vorig jaar. Het gaat nu om dit jaar in ieder geval. Het is dit jaar minder, maar zodra we een keer 3 punten gaan pakken, gaat de sfeer beter erin zitten en gaan we als team denk ik ook beter voetballen.
11: Tennis. Op de US Open heeft de Amerikaan Ben Shelton zich geplaatst voor de finale. Hij versloeg zijn landgenoot Francis Tiafo in 4 sets. Shelton neemt het in de finale op tegen de Duitser Alexander Zverev. En op het EK basketbal 3-3 hebben de Belgische vrouwen zich geplaatst voor de kwartfinales in hun groepswedstrijd. Of in hun tweede groepswedstrijd versloegen ze Polen met 15-18. Het weer vandaag droog. Eerst op de meeste plaatsen grijs met mist of lage bewolking. In de namiddag zon en en wolken en temperaturen rond de 22 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen en buien bij maximaal tot 21 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
2: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
7: Ga van...
8: kijkvullen.
7: Naar...
10: ah, serieke kijkers, hè.
7: Met de trein.
15: Studio Brussel.
16: De tijdloze op zaterdag.
15: Dave Peters.
17: Een bijzonder goedemorgen ook in Anderlecht, daar in mijn appbox. Er is interesse voor koeien. Misschien ga ik er straks op in.
18: Je luistert naar Studio Brussel.
15: Life is music.

duw even de pauzeknop in. Beseffen jullie wel hoe goed dit is? Ja? Oké dan. Oh! En dan begint het niet meer opnieuw. Ongelooflijk. Ja, experiment. Ja, dat gaat niet goed. Dan gaan we het opnieuw moeten proberen. Hè. Zou dat lukken of niet? Ja, ongelooflijk. Kijk, ik wou het eens uittesten. Als je dan gewoon pauze duwt en dan weer play, schiet het dan terug in gang? Maar nee dus. Ja, hij straft onmiddellijk, hè. Die man daarboven. Maar wel voordeel, want nu hebben we het nog eens opnieuw. Goedemorgen zeg.

Abarman. Alles kapot. Zal ze dan ook 1,2 keer Sabam krijgen? Ik hoop het wel. Alles voor de belpop niet. Drinken wij een glaasje melk in de bar van de Clockwork Orange? Zouden we dat durven? Die clip doet dat heel erg aan dit denken hier. Leg ze maar eens naast elkaar van Universal en Blur. Oh, wat een goede muziek vandaag, zeg. Dankjewel. Maximize.

als je een collega al wakker zijnd specimen bent, gooi dat dan maar in de app via VRT Max. Misschien kan ik wel iets voor je doen. Stevie Wonder op tournee. Amsterdam, Parijs en zo'n Songs in the Key of Life. Dat geweldige album gaat die jongen spelen. Dit staat daarop.

Hij gaat al de classics spelen van dat album uit 1976. Op 18 keer gaat hij dat doen. Onder andere dus in Amsterdam en in Parijs. Daar zou je eigenlijk wel bij moeten zijn, niet? Ja. Ja, maar voor de verandering toch even nog eens een andere. Met dat baslijntje, hè? Ken je het? Je voelt het al komen natuurlijk, hè? Hier gaat die Stevie Wonder Superstition.

0: Goedemorgen, broer Steven. Goedemorgen, Bert. De groeten aan de hond. Ook dag, Mark. Wie nog allemaal? Goh, Michael, Marleen. Goeiemorgen.
1: De zee, slagader van deze planeet. Speeltuin van de surfers. Maar ook de grootste afvalberg ter wereld. Studio Brussel en Eneco strijden samen met 18 Belgische en Nederlandse surfclubs tegen de steeds groter wordende golfplastic. Morgen ruimen Studio Brussel en Eneco samen met de surfers het strand op. Doe mee in Oostuinkerke of in een van de 18 andere deelnemende locaties. Schrijf je in via enecocleanbeachcup.be. Samen houden we onze stranden proper.
2: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
4: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
5: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI-vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
6: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV, tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
7: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
8: Attention, this is Kurt from Nirvana. This is

0: Ik heb even een filmpje online gezet, story op mijn Instagram, om eens te laten zien wat voor een zooi die nog is. Want die legend, Dries Leenaerts, heeft het overleefd. De wekker, je kan op VRT Max het herbeleven. Wat was het? Geweldig. En hij is al wakker. Ik heb dat gecheckt.
1: Studio Brussel. Goedemorgen. De tijdloze op zaterdag.
0: Maar ik ga hem niet bellen. Nee, ik kan gewoon lekker laten soezen. Driesje, als je hem hoort, dikke zoen. Want heb je dat heel, heel, heel, heel goed gedaan. Broer Steven, goedemorgen.
2: Hey Dave, goedemorgen.
0: Oh, je staat weer bij je vrienden, hoor ik.
2: Ja. Dat is altijd.
0: Ja, hoe was het gisteravond? Welk horeca-etablissement heb je bezocht?
2: Wel, hier bij ons in de buurt is er een zomerbar. De Poolbar noemde dat. Het was gisteravond. De laatste avond. Het was sluiting daarna en het was eigenlijk echt wel gezellig.
0: Ja, heb ik nu gehoord dat jij daar in een zwembad bent beland?
2: Nee, het is niet pool met twee O's, het is OE van pool. Ja, poolbar.
0: Wacht, OE, ja. Poolbar, OE.
2: Ja, maar daar vlakbij is de poolberg. En dat is daarna vernoemd.
0: Ik snap er niks van. Oké, nu snap ik het. Het heeft te maken met relief in ons land.
2: Ja, oké, zit er recht op.
0: Steven, er is fanmail voor jou.
2: Ja?
0: Ja, er zijn mensen die willen dingen weten over de agriculturele sector. Wacht, ik haal er even iemand bij.
2: Ja?
3: Hallo?
0: Hallo, Michael?
3: Ja?
0: Ja, je hebt een vraag voor boer Steven. Ik zou zeggen, vuur je vraag af.
3: Ja? Oké, goedemorgen boer Steven. Ik dacht aan een minder serieuze en een serieuzere vraag, maar laten we serieus blijven en niet vragen waarom een os altijd met één oog open slaapt. De vraag zal zijn, in uw sector, we weten allemaal in de lente het kalveren en zo, maar wat verandert er nu eigenlijk, nu dat we van de zomer naar de herfst gaan voor jullie?
2: Bedoel ik qua werk?
3: Ja.
0: Goeie vraag.
2: Wat verandert er voor ons? Bijvoorbeeld al de vruchten moeten van het land moeten geoogst worden. Eind oktober, begin november komen al de koeien die ver weg van de boerderij op de weide lopen, die komen naar huis. Die komen overwinteren terug in de stal, dus hebben wij in de winter wel meer werk dan in de zomer.
0: Ja.
2: Ja.
0: Goed antwoord. Heb je nog een korte vraag, Michael? Dat kan nog een hele korte.
3: Dan was het. Waarom slaapt een os altijd met één oog open?
0: Ja, Steven, leg dat nu eens uit.
2: Ja, ze hebben ooit van zijn leven één keer bij zijn pietje gehad en die zag waarschijnlijk geen twee keer.
0: geweldig. Michael en boer Steven, ik wil jullie een prachtige zaterdag toewensen. Brengt die zaterdag nog iets spannend? Michael, ik begin bij jou, of niet?
3: Dat wordt dansles, voetbal voor de kinderen en bibliotheek. Reuze.
0: Alright. Zeg, mag ik jullie ook bedanken dat jullie mee opstaan voor de radio? Want het is voor mij zo plezant dat er zoveel reactie komt. En dat komt onder andere dankzij jullie. Het is veel plezanter. Dan kunnen we het samen maken, het programma.
2: Tuurlijk.
3: Dat is geweldig.
0: Voilà. Maak er een mooi weekend van. Heren allebei. En tot zeer spoedig.
2: Ja,

0: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
3: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Huh? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaak, op conference peren en op nog zoveel meer.
2: Oh, Lidl, met mijn hand.
3: Lidl, dat kan tellen.
4: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
5: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
4: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
6: Dat ben ik.
7: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
8: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
9: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
8: Ja.
9: Wauw.
8: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
9: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
8: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
9: Om de 6 seconden?
8: Nee, 1 keer per maand.
9: Ah.
8: Meer info op luminus.be.
10: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
11: Nog even, alles goed.
10: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
12: Come on.
10: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij defensie, meer dan een job. Een

0: Marilyn Monroe van haar tijd, hè? Nina Parathon. Denk je dat niet? Ik vind het eigenlijk wel. The Cardigans. Hey, Beck brengt een nieuwe plaat uit. Ja. En voor de twee mensen op de planeet die nu denken dat het over Annelies Beck gaat en poëzie. Toch heel even 10 seconden. Wat poëzie op de radio van Annelies Beck.
1: Oh Rose, thou art sick. The invisible worm that howls through the night will find out thy bed of crimson joy.
0: Voor de anderen die dachten dat het gewoon over Beck Hansen ging, inderdaad, Ride Lonesome. De 18e komt die uit.

0: heb een duivelse haarsnit in mijn brein, in mijn gedachten. Je moet er maar opkomen, hè. Beck Hansen, nieuw werk komt er dus aan.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze
1: op zaterdag.
2: Dave Peters.
0: Ozak Henry, Birthmarks. Geweldige plaat, 25 jaar jong geworden. Rick de Bruyker, de onaanvolgbare Rick de Bruyker. In Decibel heeft gebeld met Ozark helemaal zelf, met Piet. Want dat was eigenlijk de laatste kans op zijn label toen hij die plaat ging maken. Piet zei er dit over.
3: De eerste twee had ik wel wat steun van het label had eigenlijk. En dan toch niet echt een succes. Dus dat wil zeggen dat die plaat vooral veel kost voor een label en iets opbrengt. En ik dacht dat eigenlijk met mijn derde plaat niet anders zou zijn. Dus ik dacht, ik ga vooral een plaat maken waarbij ik de steun van de label goed kan gebruiken. Eigenlijk. En misschien het ding gaat doen dat ik later, als ik echt alleen aan mijn plaat wil werken, eigenlijk, niet meer kan doen. Dus ik wil met Pieters en Bel, dus ik wil ook echt strekers opnemen. Ik wil meer dan de platen ervoor eigenlijk met blazers werken, met stem werken, vooral veel dingen live opnemen in de studio.
0: Ja, en dat kwam eigenlijk op een heel bijzonder moment, die plaat. Hè? Want plots was daar dan 9-11. En ja, wat doe je dan als muzikant? Dat is allemaal niet simpel, hè?
3: Die plaat komt uit op 9-11. Dus toen dacht ik ook van, oké, die kan al gewoon de vulbak erin eigenlijk. Want wie zal daar nou mee bezig zijn dat er een plaat is van mij is uit te komen eigenlijk?
0: Maar ja.

0: Goed gedaan, hè. Ozark Henry, zeg. Piet Godard. Legend. Birthmarks. Een plaat, 25 jaar jong geworden. Sweet Instigator. Veel verzoekjes komen er binnen. Voor dit onder andere. Zou te maken kunnen hebben met Billy Corgan, die natuurlijk helemaal symphonic on your ass ging. In onder andere de Elisabethzaal was dat zeker. Ook in Bozar, dacht ik. Ik ben niet helemaal zeker, maar hij kwam wel af met een heel groot orkest erachter. Dit wordt ook gevraagd. Veel Pumpkins. Maar dat is het ook niet geworden. Wat is het dan wel geworden op dit moment? En als je nog iets anders wil, straks gooi het nu in de app. Wat wil jij horen? Eerst de ultieme Smashing Pumpkins van vandaag. Breed gekozen door jullie allemaal, door heel veel mensen, is deze...
1: Studio Brussel.
2: Life is music.
0: Ja, dat is een van de hoogtepunten op Siamese Dreams natuurlijk. Hè. Met This Arm, wat staat er nog allemaal op? Ja, deze onder andere. Today, een hele goede morgen. Welkom bij de Tijdloze.

0: vanavond op VRT1.
1: En ik kwam aan mijn werk, ik zet de motor af. Maar die motor die schoot altijd weer in gang. Die wou niet stoppen. En een beetje verder was er zo'n groentewinkel. En ik ben daar één patat gaan kopen. Ik heb die in de uitlaatbuis gepropt.
0: Op VRT1 vertelt Urbanus zijn strafste verhalen in Urbanus van Binnen. Op VRT Canvas begint het nieuwste seizoen van Irvin Welsh's Crime. Of kijk op VRT Max naar de volledige misdaadserie Cooper & Fry. Veel kijkplezier.
2: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met Ergosleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. Ergosleep, exclusief bij Sleep Life.
3: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
4: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
3: Sorry meneer.
5: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
6: Scheren, 8 minuten. Deo, 4 seconden links. 5 seconden rechts. Koffie en toast, 7 minuten. Alles samen 15 minuten. Precies genoeg tijd om uw ochtendroutine echt te laten renderen. Door te luisteren naar De 7, de podcast van De Tijd. Elke ochtend om 7 uur het nieuws dat ertoe doet in 7 punten. De Tijd, neem voorsprong.
7: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor een van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
8: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
9: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocados voor €3.
10: 3 avocados voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
9: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: Studio Brussel nodigt je uit voor de avant-première van Heart of the Beast. Met Brad Pitt als Special Forces officier.
12: We're not gonna die out here.
11: Na een vliegtuigcrash proberen hij en zijn trouwe hond Odin samen te overleven in de wildernis van Alaska. Ontdek de film als eerste. Op maandag 21 september in Kinepolis Brussel. Maak kans op tickets via VRT Max.
13: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
14: If you got a problem.
15: Ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
13: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
16: Dit is Studio Brussel.
17: Studio Brussel.
18: Een uur of 8, goedemorgen.
19: VRT Nieuws.
18: Sophie Verbrugge.
20: Remco Evenepoel lijkt klaar voor het wereldkampioenschap wielrennen. Onze landgenoot heeft in Canada de grote prijs van Quebec gewonnen. In een sprint met 2 haalde hij het van de Italiaan Ciccone. Voor Evenepoel is het een uitstekende start met het oog op het WK-wielrennen dat over 2 weken start.
21: Het was moeilijk om in te schatten of ik echt goed was of niet. Uiteindelijk win ik, dus ik kan niet klagen, maar ik denk dat er wel nog wat bij moet richting het WK. Maar uiteindelijk winnen is belangrijk, dus heel tevreden.
20: Bedrijven met grote zonnepaneelinstallaties zullen minder subsidies krijgen, dat heeft de Vlaamse regering beslist. Die subsidies waren er om bedrijven te motiveren om zonnepanelen te plaatsen. Maar nu is er net vaak te veel elektriciteit omdat zonnepanelen zo populair zijn geworden. En daarom verdwijnen de subsidies. Het geld dat de overheid bespaart wordt gebruikt om de energiefactuur met een paar euro per jaar te verlagen, zegt Vlaams minister van Energie Melissa de Prater.
22: Wel, vroeger kregen die bedrijven een subsidie en die subsidie werd doorgerekend in de energiefactuur van iedereen, ja, die kost halen we eruit. Dat is 178 miljoen. En dat zorgt voor een kleine verlaging, ongeveer 5, 6 euro per gezin. En ook voor de bedrijven is er een verlaging voorzien. Maar natuurlijk, de winst zit er vooral ook in dat er minder negatieve tarieven zullen zijn. En dat er dus voor zorgt dat mensen met zonnepanelen een betere energiefactuur zullen hebben.
20: 1 op de 10 mensen die tijdens het woon-werkverkeer een ongeval hebben met een speedlek of elektrische step, is blijvend arbeidsongeschikt. Dat meldt de Federatie van Verzekeraars Assuralia. Er gebeurden vorig jaar bijna 12.000 ongevallen met snelle elektrische fietsen of elektrische steps. En dat is een stijging van 10%. In totaal gebeuren nu al bijna de helft van alle ongevallen op weg naar het werk met fietsen of steps. In Normandië in Noord-Frankrijk zitten we dan, is gisteravond een trein ontspoord. één wagon kantelde en daardoor gingen 4 wagons uit de sporen. Volgens de Franse minister van Transport zijn daarbij 44 mensen gewond geraakt en er zaten in totaal zo'n 180 passagiers in de trein. Die trein zou mogelijk iets hebben geraakt dat op de sporen lag. Op het Europees kampioenschap basketbal 3-3 in Antwerpen hebben de Belgische vrouwen zich geplaatst voor de kwartfinales. In hun tweede groepswedstrijd versloegen ze Polen met 15-18. Zondag staan de kwartfinales op het programma. En in het voetbal heeft Anderlecht met 0-1 gewonnen op het veld van KV Mechelen. Het enige doelpunt viel net voor de rust. Anderlecht doelman Colin Kozemans is tevreden met de overwinning.
12: Ik denk goede eerste helft gespeeld. Terecht doelpunt gemaakt net voor rust. Eerlijkheidshalve, de tweede helft was iets minder academisch. Mechelen ging ook opportunistischer spelen. Drie punten het belangrijkste.
20: In het klassement springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen blijft 15e. De dag start grijs met lokaal ook wat mist. Daarna droog en in de namiddag ook zonnig bij temperaturen tot 22 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen en lokaal ook echt felle buien. Dan halen we nog 21 graden.
18: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be.
19: Altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
23: De tijdloze op zaterdag.
24: Dave Peters.
25: Als je Radiohead mid jaren 90 in een mistig landhuis in Bath iets laat opnemen om 3 uur 's nachts, dan komt er dit uit.
23: Je luistert naar Studio Brussel.
26: Life is music.

Ik denk dat wij samen dit gevoeld hebben. Hè? Daarom is radio zo top. Hè? Radiohead, Let Down. Je voelt bijna hoe ze daar stonden. 3 uur 's nachts, zoek het even op. St. Catherine's Court, daar hebben ze het opgenomen. In Bath, geweldig dorpstadje onder Bristol. Moet je zeker eens checken. 3 uur 's nachts met je band, dat delen. Liefde op OK Computer. Ongelooflijk eigenlijk. Chaka Khan, die mag ook nog eens voorbij komen. Die brengt trouwens volgende week een nieuwe plaat uit. Dat wordt heel spannend. Zal het nog goed zijn? Natuurlijk, dat kan bijna niet anders. Hè? Goedemorgen.

0: Jacques Zilla. Volgende vrijdag komt het jullie richting uit. Chaka Khan hier met Rufus. En Ain't Nobody.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze op zaterdag.
0: Mijn favoriete, hypergetalenteerde, hoogblonde collega from High Street The City. Die wil de boel even kapen hier. Doe maar, jongeman.
3: Hey Dave, Thibaut Christiansen hier. Mogen we heel even terug in de tijd gaan, alsjeblieft. Naar 12 september 2006, om precies te zijn. Dat is exact 20 jaar geleden vandaag. Ja, toen kwam er een nummer uit dat ik voor het eerst hoorde en ook zag met de bijhorende videoclip op GymTV of TMF, denk ik. Het waren 5 gasten in het zwart gekleed op een praalwagen in een Tim Burton-achtige setting, een beetje zoals Edward Scissorhands. En die 5 gasten die waren aan het rocken. En de frontman met echt spierwit haar die zingt When I Was a Young Boy. En de rest is geschiedenis. Want vanaf dan was ik op slag verliefd op My Chemical Romance, die met Welcome to the Black Parade een emo punk rock anthem hadden gemaakt. Het was ook de eerste single van het conceptalbum The Black Parade en daarmee hebben ze de wereld veroverd. En, ja, en niet alleen de wereld, maar ook mijn muziekhartje. Want ik moest en zou het brengen tijdens de playbackshow op sportklasse op mijn school. Ik heb dat toen ook gedaan. Ja, we zullen het een klein succes

0: de oude metal fans. Ik zie dat de law nog gebroken moet worden straks, maar dat ook de, ja, de hele stembanden van Lauryn Hill, die staan eerst klaar.
1: De zee, slagader van deze planeet. Speeltuin van de surfers. Maar ook de grootste afvalberg ter wereld. Studio Brussel en Eneco strijden samen met 18 Belgische en Nederlandse surfclubs tegen de steeds groter wordende golfplastic. Morgen ruimen Studio Brussel en Eneco samen met de surfers het strand op. Doe mee in Oostuinkerken of in een van de 18 andere deelnemende locaties. Schrijf je in via enecocleanbeachcup.be. Samen houden we onze stranden proper. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
3: Ah, dat kan.
2: Ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
3: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
2: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
4: Kia.
5: Movement that inspires.
2: Voorwaarden op kia.be.
6: Zie het.
7: Grootser!
6: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.

0: En dan mogen jullie mee kiezen wat daarin komt. Hè. Goedemorgen, Tom.
1: Hey, goedemorgen, Dave.
0: Ja, vaste klant, maar dat is al een tijdje geleden. Hè. Waar zat je?
1: Vooral thuis, maar de vakantie, vakantie zit er zo wat tussen. En ik wist niet eens dat jij om 7 uur ging beginnen tot 10 uur. Dat is volledig uit mijn ritme.
0: Ja, het is allemaal een beetje veranderd. Inderdaad.
1: Ja, blijkbaar.
0: Ongelooflijk. Mm-hmm. De smaak weer helemaal te pakken. Ja, verliefd op gewoon deze ochtenduren. Dat piekt af en toe, hè. Dat je denkt, oh, vrijdagavond, een beetje voetbal zien zo. Maar nou, toch maar gaan slapen. Maar dan kom je hier toe, 2 bakken koffie erbij. Tom, dan die eerste plaat op, die berichten die meteen binnenkomen. En dan weet je, dit is mijn favoriete vak aller tijden. Zelfs geen vakbetaalde hobby.
1: Mooi, dat is mooi. Als je dat kan doen, we worden een dagje ouder. En als je kunt dit blijven zeggen over je job, is dat toch fantastisch.
0: Dat is toch zalig. En jullie keuzes die er altijd binnenkomen. Want ik zie dat Mark, die wil ook Heart of Gold van Neil Young. Dat gaan we zeker nog eens doen. Maar jij had ook een geweldige keuze. Een band die niet meer top of mind is, maar die we zo vaak gedraaid hebben. Met, het is echt muziek, hè? Vol een bak. Ja. Wat daar allemaal in zit. Die basgitaren, die zanglijnen. Zeg de band nog eens.
1: Soul Coughing. En dat is een groepje die tussen geslopen is bij mij in de tijd van G-Love en Special Sauce, ja. Morphine. Ja. Zo in die vibe, hè. En er zijn zo'n paar groepen, niet echt veel bekende nummers uitgebracht. Het zijn er maar 1 of 2 nummers die zo blijven hangen zijn. Ik weet zelfs de titel niet, want ik heb het gezegd tegen jou. Ja, Soul Coughing, maar vraag me niet hoe dat nummer noemt.
0: En dan die schrijfwijze.
1: Ja, voilà. Ook is het is moeilijk makerij. Maar ze combineren een soort van, ja, is dat jazz, blues. Maar het is vooral die hip-hop die er zo wat in geslopen is, die voor mij interessant.
0: Ja, absoluut. En in 2024 geloof ik dat ze nog eens samengekomen zijn, terug een reunitour. Dan gingen ze bij Jimmy Kimmel ook live spelen. Maar we hebben dit op Studio Brussel echt zot gedraaid. Heel veel mensen gaan zometeen iets hebben van, ah ja, damn, goed. En even achter de schermen wat backstage info. Wij waren net aan het babbelen, hè, zo voordat we op de radio gingen. En ik heb hier zo'n toetsenbord. Dat is echt zo van, ik ben van die MacBook-toestanden gewoon met zo heel zachte toets aan druk. En dit zijn van die dikke knoppen. Daar zitten je vingers dan in de weg. Het is dan nog AZERTY. En ik heb thuis QWERTY en dat zijn voor mij, jongen, dat is mental fucked up. Ik word er zot van. Vraag mij...
1: Dave, zou je niet kunnen vragen aan je baas, omdat je toch zo heel veel voor een deftig toetsenbord. Ik denk dat met veel plezier zal geschonken worden aan jou.
0: Maar het is een heel goed toetsenbord, denk ik, hoor. Maar het is gewoon niet mijn toetsenbord.
1: En dan, het ligt aan jou.
0: Ja, dus iedereen die van mij op de app antwoorden krijgt vol schrijffouten. Ik zit dat constant te corrigeren. Maar als er toch ergens een, als ik het type en er zit haha ET tussen, vergeef me dan. Goed, we gaan Soul Coughing op de mensheid afvuren. Laat weten in de app wat je daarvan vindt, of het bij jou ook zo lang geleden is en of ik het misschien mee moet draaien. Tom, maak er een geweldig weekend van.
1: Elde Dave, tot de volgende.
0: Yo!

Is Chicago is not Chicago van Saul Coffin. Ik had jullie Judas Priest ook beloofd. En Belofte maakt schuld. Die werden op MTV heel lang geleden altijd wel eens aangekondigd door deze fijne mannetjes. Studio Saul. Ik denk dat er heel veel oude metalfans nu heel tevreden zijn. Want Judas Priest komt niet elke dag voorbij. Breaking the Law. Goedemorgen.

0: Judas Priest.
1: Je hoeft niet te wachten op onze crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot 16.000 euro voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
2: Opperste concentratie, het is Rob of eronder. Nee, het is ertussen. Een taco, kijk eens aan, wie had dat zien aankomen?
3: Rob, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
4: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
5: Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
6: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
7: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
8: Oh, daar liggen die protozen nu weer.
9: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
10: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
7: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
6: Volkswagen.
11: Studio Brussel.

Ellen in de app is heel blij met Kate Bush. Wel, Ellen, we worden allemaal blij, denk ik, van Kate Bush. Arnold, die haalt herinneringen op in Opwijk in de Nijdrop. Goh, uit de bol gaan op R.E.M. Nick, die vond Soul Coffin zalig om dat nog eens te horen. Goed, wat is er nog al een tijdje geleden? 15 jaar geworden ondertussen. Paradise, ja, inderdaad. Van Chris en zijn fijne vrienden van Coldplay. Die gaan ten dans spelen om jouw zaterdagochtend wat op te vrolijken. Als je net uit de douche komt, pas op, hè. Pas op voor dat rode washandje, hè. Dat hebben de andere gezinsleden al gebruikt voor wat anders te reinigen. Pas daarmee op. Welkom allemaal.

0: liefde in de app voor de Waterboys. Ricardo Severino, die wordt gecatapulteerd naar de 10-jarige Tim. Die heeft goud in de mond, althans tot de ochtend stond. Even op de fiets, geniet ervan. Morgen is hij er terug bij. En nog heel wat andere mensen die fijne dingen sturen over de Waterboys. Goed, ik heb er in dit uur nog eentje. En dat is eigenlijk voor mezelf een hele speciale, want het is een your favorite band from Scotland. Ja, die brengen binnenkort, binnen een kleine maand, een nieuw album uit. En daar ben ik altijd een beetje huiverig van. Wat gaat het zijn? Ken je ze niet? Niet zo bekend?
1: Studio Brussel. Life is music.
0: Maar hopelijk duik je eens in de back catalog van deze fijne mannen from Scotland. Teenage Fan Club, Sparky's Dream.

0: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Camille, zo slim ingericht jouw woonkamer.
2: Mm-hmm. Kijk, zelfs mijn bureau zit hierin weggewerkt.
1: Oh, het is mooi en multifunctioneel.
2: Ja, echt wat ik nodig heb voor een goede start.
3: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber. More space for your place.
4: Leontis. Welke steun is er voor zelfstandigen?
5: Mijn steun heb je.
4: Oh, zeg.
6: Liever mensentaal? Leontis helpt je gerust starten met ondernemen.
4: Zie het.
7: Gratis!
8: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
9: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
10: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
9: Ja.
10: Wauw.
9: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
10: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
9: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
10: Om de 6 seconden?
9: Nee, 1 keer per maand.
10: Ah.
9: Meer info op luminus.be.
11: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
12: Ja, ons broodje is gebakken.
13: Zwijg, kieken.
11: Koop een FC De Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in en maak kans op een set van 8 strips... met nooit verfilmde afleveringen van FC De Kampioenen.
12: Ja, ons broodje is gebakken.
13: Verdomme, kieken, hou op met die flabbergap.
11: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
12: Likken we van die spijkerzucht.
14: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament? Oei, wacht. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
15: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
6: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
10: Ah, dat kan.
6: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
10: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
6: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september. Ben je Kia-verdeler?
16: Kia. Movement that inspires.
6: Voorwaarden op kia.be.
17: Dit is Studio Brussel.
18: Studio Brussel.
19: Goedemorgen, een uur of 9.
20: VRT Nieuws.
19: Tot ziens, Verbrugge.
21: De elektriciteitsfactuur wordt per jaar een paar euro goedkoper. Bedrijven met grote zonnepaneelinstallaties zullen minder subsidies krijgen, dat heeft de Vlaamse regering beslist. Die subsidies waren er om bedrijven te motiveren om zonnepanelen te plaatsen, maar nu is er net vaak te veel stroom omdat zonnepanelen zo populair zijn geworden. En daarom verdwijnen de subsidies bijna volledig. Het geld dat de overheid bespaart wordt gebruikt om de factuur voor iedereen met een paar euro per jaar te verlagen, zegt Vlaams minister van Energie Melissa de Pratere.
22: Wel, vroeger kregen die bedrijven een subsidie en die subsidie werd doorgerekend in de energiefactuur van iedereen. Ja, die kost halen we eruit. Dat is 178 miljoen. En dat zorgt voor een kleine verlaging. Dat is ongeveer 5, 6 euro per gezin. En ook voor de bedrijven is er een verlaging voorzien. Maar natuurlijk, de winst zit er vooral ook in dat er minder negatieve tarieven zullen zijn. En dat er dus voor zorgt dat mensen met zonnepanelen een betere energiefactuur zullen hebben.
21: 1 op de 10 mensen die tijdens het woon-werkverkeer een ongeval heeft met speedilek of elektrische step, is blijvend arbeidsongeschikt. Dat meldt de Federatie van Verzekeraars Assuralia. Er gebeurden vorig jaar bijna 12.000 ongevallen met snelle elektrische fietsen of elektrische steps. En dat is een stijging van 10%. In totaal gebeuren nu al bijna de helft van alle ongevallen op weg naar het werk met fietsen of steps. In Normandië, in het noordwesten van Frankrijk, is gisteravond een trein ontspoord. Daarbij zijn 44 gewonden gevallen en een meisje van 18 verkeert in kritieke toestand. 130 brandweerlui kwamen ter plaatse om de passagiers uit de trein te bevrijden. De oorzaak van het ongeval is nog niet duidelijk. Volgens Franse kranten wordt er bekeken of er misschien iets op de sporen lag. In het wielrennen heeft Remco Evenepoel de grote prijs van Quebec in Canada gewonnen. In een sprint met 2 haalde onze landgenoot het van de Italiaan Ciccone. Voor Evenepoel is het een uitstekende start met oog op het WK wielrennen dat over 2 weken begint.
23: Het was moeilijk om in te schatten of ik echt goed was.
5: was of niet. Uiteindelijk win ik, dus ik kan niet klagen. Maar ik denk dat er wel nog wat bij moet richting het WK. Maar uiteindelijk winnen is belangrijk, dus heel tevreden.
21: Op het Europees kampioenschap basketbal 3-3 in Antwerpen hebben de Belgische vrouwen zich geplaatst voor de kwartfinales. In hun tweede groepswedstrijd versloegen ze Polen met 15-18. En in het voetbal heeft Anderlecht met 0-1 gewonnen van KV Mechelen. Het enige doelpunt viel net voor de rust. In het klassement springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen blijft 15e met slechts 2 punten. Mechelen-trainer Fred van der Biest blijft in zijn ploeg geloven, zegt KV Mechelen-speler Mairon van Brederode.
7: Tuurlijk, hij heeft ook veel vertrouwen in ons. En we hebben het vorig jaar heel goed gedaan. We kunnen blijven praten over vorig jaar. Het gaat nu om dit jaar in ieder geval. Het is dit jaar minder, maar zodra we een keer 3 punten gaan pakken, gaat de sfeer beter erin zitten. En gaan we als team denk ik ook beter voetballen.
21: De dag start grijs met lokaal ook wat mist. Het blijft wel droog met in de namiddag ook zon bij temperaturen tot 22 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen en lokaal ook buien. Dan halen we nog 21 graden.
18: Ik heb 5 seconden om mijn tennisschoenen te vinden.
23: Komt goed, Camille, met je vestiaire op maat van Camber.
24: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
25: De tijdloze op zaterdag.
26: Dave Peters.
27: Bijzonder goedemorgen, de Wekker XL. Dat was Endre Scholtens gisteren. Onze Wekker XL en deze tijdloze is Ian Curtis. Sta je er klaar voor? Ik denk wel, hè?
28: Je luistert naar Studio Brussel.
29: Life is music.

ben eens op een hele vochtige avond, ik denk dat het in de Wisley Poesley was, naast de kathedraal in Antwerpen, is in gesprek geraakt met een man. Ik denk dat hij vroeger in een platenzaak werkte. Was het de Bilbo de Brabo? Ik weet het niet, maar die heeft ooit nog Ian Curtis gewoon in de living gewoon op een matje laten slapen, want die had dan opgetreden. Was dat in de Pacific of zo? Ik ken de details niet meer, maar bijzondere verhalen. Wat een man. Veel te kort geleefd natuurlijk. Ian Curtis, Joy Division. En dan... Dat is mooi aan muziek. Dan moet ik meteen toch ook even denken aan Mark Lanegan. Want die heeft dat ooit nog gecoverd, dacht ik net. Ik heb het even teruggevonden. Doen we samen een klein stukje. Mark Lanegan, Love Will Tear Us Apart op Rock Werchter. Kort stukje.

0: Zalig wel. Dankjewel, Mark.
1: Life is music.
2: Studio Brussel.
0: Ik moet even plaatsmaken voor een fijne dame die met een witte vlag komt wapperen. Want ze maakt haar comeback in 2027 met een nieuwe plaat, jawel, en een tournee, deze Dido.

0: Peters.
1: Deze die film, Don't Look Back in Anger, natuurlijk over de concertreeks van Oasis, niet te missen. Thibaut Christiaens is ook een hele grote fan. En toen hij die trailer zag, ja, Hek van de Dam natuurlijk, hè.
2: Ja, toen ik gisteren de trailer van de film over Oasis, hun reunie van zo'n dik jaar geleden, zag, dan was dat met een open muilje, een acuut geval van kiekeboebels en vooral met een soort van fonkeling in de ogen. Want die reunie was live echt zo hard de moeite en misschien wel het beste concert dat ik ooit live heb mogen meemaken. En ik denk dat die film de dichtste in de buurt van die ervaring gaat komen. Het is de reunie van de twee broers. Ik denk ook het eerste interview van hem met zijn tweeën samen. Dus, as we speak, heb ik nu ook de kaartjes gekocht voor 9 september in de cinema in IMAX. En dat gaat sowieso de moeite zijn.
1: Thibaut, ik ben helemaal overtuigd. Ik voel het in de onderbuik. Ik moet gaan. En liefst 10 keer na elkaar, want ik ga dat nooit beu worden. Je mag er nog wat wervende woorden aan toevoegen eigenlijk. En die mag je starten met nog eens iets.
2: Nog iets. Ja, de Odyssey van Christopher Nolan en Spider-Man. Hè, dat is allemaal wel de moeite in de cinema. Maar Oasis in de cinema, wat gaat dat geven, jong? Dat wordt niet normaal, hè? Biblical, zoals Liam Gallagher het zelf zou zeggen. Speel dan maar wat muziek, dan komen we in de mood.

0: Hoi, Lien uit Mechelen, die app van Stubru. Je moet gewoon vanaf nu naar VRT Max. Dat kan je gewoon bij kanalen Stubru vinden. Kan je hetzelfde allemaal doen. Ga maar eens op zoektocht. Ik moet je even waarschuwen. Binnen 51 seconden gaat er iets geweldig donkers gebeuren op de radio. Maar het is van zo'n ongekende schoonheid dat ik je aanraad om nu 50 seconden hele happy gedachten als soort van countereffect in je hoofd te pompen. Dan kan je dat aan wat er op je afkomt. Het is... Oh, kippenvel.
1: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
2: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
1: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
2: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch Hartland.
1: Oh, maar kijk eens aan. Kijk eens aan.
3: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €9.000 exclusief BTW. Ontdekken bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
4: De dag dat onze hond mijn huiswerk wiskunde op had.
5: Oh nee!
4: En ik besefte dat ik beesten goed was in dieren verzorgen.
5: Oh Bassie.
4: Is de dag dat ik wist dat mijn toekomst bij dieren lag. Nu ben ik dierenarts en mijn agenda zit vol met kwispelende klanten.
6: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op Asser.

0: dan trekken ze stil. Aan de schuif dicht. Dankjewel, Beth Gibbons. Portishead, niet ver van Bristol. Ga er eens naartoe.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
1: De tijdloze op zaterdag.
2: Dave Peters.
0: Savannah, Gil, moet je wat Kleenex hebben?
3: Ja, ik heb
0: het
3: toch wel een paar gebruikt.
0: Ja, stel je voor dat je dit hoort op een zondagavond. Je bent aan het mijmeren, in gedachten verzonken. Regen op het raam, je kijkt naar buiten en dan dit erbij. Ja, dat is wel heel gevoelige muziek dan, hè?
3: Ja, daar loopt je hartje van vol.
0: Amai, amai. Ben jij ook zo'n emo-dier of niet?
3: Ja, absoluut, toch wel. Ja.
0: Ja, want jij hebt mij hier getriggerd, hè. Jij stuurt een bericht in de app dat Kasabian op Krammerok iets gebruikt heeft, een liedje. Wat hebben ze gedaan in de set?
3: Gevelen hadden ze gebruikt, dat heb je daarnet gedraaid. En dat hebben ze even in een set gebruikt. Was echt een vies. Ik had Kasabian nog nooit gezien. Echt zalig.
0: Ja, Kasabian, weet je, in mijn herinnering is dat zo'n band, dat is niemand zijn... Echt, ja, voor sommigen natuurlijk wel een favoriete band, maar voor veel mensen is dat zo die leuke band on the side die we toevallig meepikken en dan toch heel goed vinden, maar ook heel vuil, hè, die groep.
3: Ja, zeker, zeker. Je beschrijft absoluut wat mijn idee was. Zo van ja, hé, leuk, we pikken het even mee, maar ze hebben mij echt helemaal overtuigd en helemaal meegenomen. De zanger heeft echt een energie. Je kan niet anders dan gewoon meedoen met hem. Hij neemt je mee, hij overtuigt je. Ook al ken je de liedjes niet, je doet gewoon mee. Ja, fantastisch.
0: In mijn herinnering heb ik die ooit eens gezien dat hij een slangenleren broek aan had of zo. Kan ook gewoon de boots of dat de gitarist het was, ik weet niet. En ik vraag me dan altijd af, zo'n leren broek, als je dat draagt. Ja, je draagt dat 5 keer of zo in de zomer. Dan is het 83 graden in de Bermude-driehoek daar beneden. Dat water begint naar beneden te gutsen. Oh man, na een paar dagen, die geur, dat moet ongelooflijk zijn, Jill. Hoe lossen we dat op?
3: Ja, deze keer had hij een groot pak aan, zo met ruitjesachtig. Maar zijn jas is niet lang aangebleven. Die heeft hij gelukkig uitgedaan.
0: Ja. Goed, ik ga Fire voor jou spelen. Dat mensen, dat begint dan, die het niet kennen, denken van, oh, wat is dat? En dan komt dat gitaartje in dat refrein en dan ga je toch wel denken, ah ja, dat ken ik. Dat gaat stilaan wel het brein in. Jill, wat mag ik jou nog toewensen? Wat komt er nog vandaag voor jou?
3: Een voetbalmatch voor onze zoon vanmiddag. En morgen gaan we zoals altijd naar de tweede match van Club Brugge kijken.
0: Ah, ben je een Brugge fan?
3: Zeker, zeker.
0: Waar zit je? Want ik ga er ook naartoe. Ik ga werken voor met Imke Courtois, gaan het zijn, denk ik, morgen. Tegen Antwerpen.
3: Ik zal eens zwaaien. Ik zit in de Noord.
0: In de Noord, oké. Okay. Is dat, wacht, als ik aan de hoofdtribune zit, is dat dan rechts of links?
3: Links.
0: Dat is links, hè. Zit je beneden bij de harde kern of boven?
3: Vroeger wel, maar met mijn zoon ben ik dan verhuisd en nu zit je nog even boven, omdat hij daar een beter overzicht heeft ook.
0: Oké, we gaan zwaaien. Ik weet niet of we elkaar gaan zien, maar ik ga wel zwaaien. Goed, Jill, speciaal voor jou en voor heel veel andere mensen, Kasabian. Maak er een mooie zaterdag van. Tot ziens, hè.
3: Merci.

0: Beetje toepasselijk vandaag, dat mag er wel eens bij. Hè? De La Soul en a roller skating jam named Saturday. Als je fan bent van somber, let dan goed op.
1: Werelds favoriete homewrecker komt naar België. Somber, You Are The Reason Tour. Op zondag 16 mei in de AFAS Dome in Antwerpen. Tickets en info, livenation.be. Somber Live, samen met Studio Brussel.
2: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6.500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
3: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolliesnoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
5: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfsgehakt.
6: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Het zijn de laatste dagen van de Re5 Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer nog snel je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Alle E5 boutiques zijn nu zondag open. E5, jouw verhaal in stijl.
8: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
9: Ah, dat kan.
8: Ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
9: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
8: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
10: Kia. Movement that inspires.
8: Voorwaarden op kia.be.
1: Studio Brussel. Live is music.

Ja, als je er zoveel werk in steekt, dan dacht ik dat de laatste seconde. Hè. Die formidabele van Stromae, de Jacques Brel van deze tijd, dat kan niet genoeg gezegd worden. Tennisraket voor de spiegelmoment dan. Even denken dat je Gavin Rossdale bent. Of Robin Goodrich, die is 60 geworden. Het was de drummer van Bush.

geloof nogal in de wederzijdse toestemming. Dus ik heb een klein verzoek voor jullie, een klein vraagje. Er staat je een beetje ertussen gevallen. Theme for Great Cities van Simple Minds. 45 jaar oud, jong misschien wel. Moeten we toch vieren, hè? Zou dat er nog ingooien naar Chic of niet? Theme from Great Cities. Zijn er nog Simple Minds fans in the house? Laat je nu dan horen.

0: heb jij dan toch gezegd, hè, want heel veel mensen willen dat absoluut nog eens horen voorbij komen. Simple Minds, het is zaterdagochtend. Dat betekent ook een afrekening in het milieu zo meteen. En dat zal gebeuren met Thaïs, met een trema op de i, heel belangrijk, van Burm. Wie stond er vorige week op 1, Thaïs?
1: Dat was Phoebe Bridgers. We gaan zien of dat zo blijft.
0: Of dat zo blijft, dat heb jij mee bepaald eigenlijk. Hè? De Billy wil ook nog iets zeggen. Goedemorgen allemaal. Love you all. Zometeen Thaïs. Studio

0: got another thing coming. Want Judas Priest komt naar ons land. Op vrijdag 18 september in Fort Nationaal Brussel. De legendarische metalband brengt hun grootste klassiekers live. Tickets en info, livenation.be. Judas Priest live, samen met Studio Brussel.
1: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
2: Wij komen voor de dubbele overname training.
1: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
3: Dat ben ik.
0: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be. Leontis.
4: Welke formaliteiten als starter?
5: Formeel mag altijd.
6: Liever mensentaal? Leontis helpt je gerust starten met ondernemen.
7: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
8: Maar Bokstal, ligt je stil of nee?
7: Sorry meneer.
9: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
10: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
11: Wauw, ja!
12: Maar ja...
10: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
9: Ja. Maar ja.
10: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt. Oh la la.
9: Ja.
12: Maar ja.
10: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
0: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Outfit kiezen. Oh. 3 minuten.
13: Ja.
10: Rechterkous aantrekken. Ja. 1 minuut.
13: En nu?
10: Linkerkous zoeken. 11 minuten. Alles samen 15 minuten. Precies genoeg tijd om uw ochtendroutine echt te laten renderen. Door te luisteren naar De 7, de podcast van De Tijd. Elke ochtend om 7 uur het nieuws dat ertoe doet in 7 punten. De Tijd. Neem voorsprong.
14: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
15: Studio Brussel.
16: Het is 10:00, een hele goede morgen.
17: VRT Nieuws.
16: Met Sophie Verbrugge.
18: De elektriciteitsfactuur wordt per jaar een paar euro goedkoper. Bedrijven met grote zonnepaneelinstallaties zullen minder subsidies krijgen van de Vlaamse regering. De elektriciteitsfactuur wordt zo voor iedereen een paar euro per jaar goedkoper. Vlaams minister van Energie, Melissa de Prater, legt uit wat er is beslist.
19: Op het moment dat er veel zon is, is er ook veel elektriciteit en betalen zonnepaneel-eigenaars eigenlijk geld om hun extra energie op het net te zetten. Op datzelfde moment krijgen heel wat bedrijven daar een subsidie voor om hun energie op het net te zetten. Ja, dat is natuurlijk niet rechtvaardig, niet eerlijk, dus die subsidie wordt gestopt. Elke Vlaming zal een kleine korting op de factuur daardoor merken, maar vooral mensen met zonnepanelen, ja, die zullen veel minder negatieve tarieven betalen.
18: In Antwerpen zijn vannacht 5 mensen naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook ingeademd hadden bij een brand in hun woning. Een deel heeft het ziekenhuis wel alweer mogen verlaten. De brand brak uit op de eerste verdieping en was vrij hevig. De brandweer moest de bewoners bevrijden met ladders. Het gebouw is tijdelijk onbewoonbaar. In het wielrennen heeft Remco Evenepoel de grote prijs van Quebec in Canada gewonnen. In een sprint met 2 haalde onze landgenoot het van de Italiaan Ciccone. Evenepoel heeft vertrouwen voor het WK-wielrennen dat over 2 weken start.
8: Het was moeilijk om in te schatten of ik echt goed was of niet. Uiteindelijk win ik, dus ik kan niet klagen, maar ik denk dat er wel nog wat bij moet richting het WK. Maar uiteindelijk winnen is belangrijk, dus heel tevreden.
18: En nog in Canada, in Toronto, was de film Le Fossoir, de nieuwste film van Michael Roskam, voor het eerst te zien. Het waargebeurde verhaal gaat over de Waalse krant Le Soir tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die was toen in handen van de Duitse bezetter, maar het verzet slaagde erin om een geheime versie te drukken waarin werd gelachen met de Duitse bezetters. En ook nu is dat verhaal zeker nog relevant, zegt de regisseur.
1: Je voelde ook dat daar straks bij de screening de reacties ook van de mensen, dat ze het echt een heel
3: eigen tijdsverhaal vonden, dat het heel actueel aanvoelde. Iedereen heeft de mond vol van fake news en gemanipuleerd nieuws. En dat was in die periode ook zo. Met het enige verschil dat je toen je leven riskeerde als je je mening gaf en dat die niet overeenkwam met wat de bezetter wou horen.
18: De film komt in ons land begin december in de bioscopen. Het is droog en zonnig bij temperaturen tot 22 graden. Morgen start met veel wolken, daarna volgt regen en lokaal ook buien. We halen dan 21 graden.
11: Maak van je file-tijd treintijd. Dankzij je werkgever.
13: Studio Brussel.
17: De afrekening.
13: Thaïs van Beurum.
20: Goedemorgen. We mogen weer samen ontdekken hoe je die mooie lijst zich deze week opnieuw heeft ontplooit. Wie klimt er naar de top? Wie tuimelt uit die top 30? En wie heeft zich er nog net in weten te wormen? Dat heb jij bepaald. Dat Green Day op plaats 30 met I'm Never Gonna R.I.P.
13: Je luistert naar
17: Studio Brussel. Life is music. What?

0: kijken naar achter. Houdt Green Day nog net in de afrekening? Benieuwd wie er deze week naar de top klimt. Maar hoe zag die top 3 er vorige week nu ook weer uit?
1: De afrekening.

0: blijven deze sterkhouders een plekje verdedigen? Ook deze week, dat gaan we ontdekken hier de komende twee uren. Slater, die tuimelt van plek 20 naar 29. Vind ik persoonlijk wel jammer. Dus als jij ze volgende week nog steeds in de afrekening wil horen, dan kan je dat doen door te stemmen op VRT Max. Dit is Dance op plek 29 dus.
1: De afrekening.
2: Studio

opgevallen? Dat is ook die Edge of the Earth van de Beaches. Maar dat wil ook zeggen dat er plekjes vrijgekomen zijn voor nieuwkomers die jou wel kunnen smaken. Zoals op plek 27, daar heb jij onze twee prinsessen naartoe gestemd. Angèle en Amélie Lens. Ze vierden een samenwerking samen op de trappen van het KMSKA vorige week. Want daar heeft Amélie Lens haar debuutplaat Aura voorgesteld aan zo'n 14.000 fans. En onze Angèle die was daar dus ook bij voor Run op plek 27 deze week in de afrekening.

0: De zee, slagader van deze planeet. Speeltuin van de surfers. Maar ook de grootste afvalberg ter wereld. Studio Brussel en Eneco strijden samen met 18 Belgische en Nederlandse surfclubs tegen de steeds groter wordende golfplastic. Morgen ruimen Studio Brussel en Eneco samen met de surfers het strand op. Doe mee in Oost-Tuinkerken of in een van de 18 andere deelnemende locaties. Schrijf je in via enecocleanbeachcup.be. Samen houden we onze stranden proper.
1: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Ramen, deuren, verandas.
3: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
4: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
5: Peugeot.
6: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij, oké?
7: Draai een keer in het rond.
6: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
7: Oké,
6: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
8: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
9: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
10: Krevel. Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
11: Krevel, leef beter.
12: Studio Brussel.

7 plaats achteruit en nu op 26. Dat is voor Sorry van Ila. Op 9 oktober komt die plaat Motherland uit trouwens. Op 28 november stellen ze dat ook voor in de AB. Nu een van de sterkhouders in de afrekening, want deze staat er al 10 weken in. De Londense broers Kio van Kio met That's Me. Maandag stellen ze een plaat voor in ons land in de Ringo in Gent. Put on a Smile for Me zal die heten, die plaat, en komt eind deze maand uit. Daar staat deze That's Me dus ook op. Hier staat hij op plek 25.

tijdsgeest van IJsland. Die kruipt verder omhoog in de afrekening. Van 28 naar 24. En we hebben nog een nieuwkomer. En als je wil raden, kan ik je als tip geven dat ze afgelopen vrijdag een nieuwe plaat hebben uitgebracht, waar deze single ook op staat. Vorige week kon je ze nog zien op Kramrock. Dit is Kasabian met Nothing Better Than This op 23.

0: zijn die kaarten deze week geschud in de afrekening?
1: Studio Brussel.
2: De afrekening.
0: Dat is iets wat jij elke week opnieuw bepaalt door te stemmen op VRT Max natuurlijk. En Jay Bernard blijft als een van de enigen al zo lang in de lijst staan. Al 12 weken in de afrekening. Dat is die 4 in the morning van Jay Bernard. Dat belooft voor zijn plaat Wild Swim, die op 13 november uitkomt.
2: De afrekening.
1: Studio
2: Brussel.

0: Sweet Buns. Want Best Friend stijgt met 4 plekken naar 21. Laat ons dan nog eens horen hoe die lijst er al uitzag tot nu toe.
1: De afrekening 30. 29.

0: 26. 26. 25.
1: That's me in the corner. That's me.
0: 24.
2: That's good.

0: brengt ons in de top 20 nu. En die 20ste plek die is voor onze hoogste nieuwkomer. En dat is heel terecht, want het is een nummer om u tegen te zeggen. And Then I Woke Up is het, van Dressed Like Boys. Dat ongelooflijke soloproject van Jelle den Turk. Het leidt meteen ook een ander belletje, namelijk dat er een nieuwe plaat aankomt volgend jaar. Die je voorstelt aan ons in de AB en in de Roma in maart volgend jaar. En die Then I Woke Up, die is ook onze hotshot deze week. En ook jullie zijn dus grote fans, want Dressed Like Boys komt nieuw binnen. Op 20 dus.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.

0: Dressed Like Boys. And Then I Woke Up.
1: Hey, Jelle hier van Dressed Like Boys. Ik ben bijzonder blij, want mijn nieuwe single And Then I Woke Up is deze week de hotshot bij Studio Brussel.

0: the heart may bring despair.
1: En Then I Woke Up van Dressed Like Boys, onze hotshot deze week. En plek 19, die is voor Young Yellow deze week met zijn koppigaard.

0: 10 die is voor Olivia Rodrigo en Robert Smith. Laten we even horen hoe die 7 in de plek klinkt in de afrekening. Die is voor Dikke en Kaat van Stralen met Masker af deze week.
1: Wat is de straf van een pedofiel? Wat is de straf van een moordenaar? Wat is de straf voor een genocide? Wat als ik zelf de code kraak? Wat als ik niet meer de bruine ben? Wat hebben mannen aan vrouwen haat? Waarom gaan dealers de bias in? Doen toch alleen wat de klanten vragen? Wat is de

As voltas extra foram pedophile. Voltas extra foram ordenar. Voltas extra foram genocida. Voltas exile of the code crack. Voltas she caked in the speaker and eindelijk ziet dat je leeft in een masquerade.

0: dames en heren van de jury. Dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
1: Wat heb je gedaan, wat heb je gedaan?
2: En achter één van de bekentenissen...
3: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
2: ...ligt een wereld vol leugens.
4: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
2: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
5: Dit is mijn bullshit.
6: Wij zijn gewone mensen die in een megaproces gesmeten worden.
2: De 12, de botoxmoorden. Nu volledig op VRT Max.
7: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot 9000 euro voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
8: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
9: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
8: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
9: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
8: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
9: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
8: Ramen, deuren, veranda's.
10: Reinaars Aluminium.
9: Vind je vakman op reinaars.be.
11: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
12: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
13: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
14: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
15: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
16: Renault.
17: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
18: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
19: B-Bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
20: Oh.
19: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
20: Check.
19: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
18: B-Bad.
19: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
21: Studio Brussel.
22: 6:11, goedemorgen.
23: VRT Nieuws.
22: Met Sophie Verbrugge.
24: De Vlaamse regering start met de grootste besparingsoefening ooit. De Vlaamse regering probeert de komende 2 weken 2 miljard euro aan besparingen te vinden om haar begroting op orde te krijgen. Minister van Begroting Ben Weitz wil zeker de vele subsidies die Vlaanderen geeft herbekijken om Vlaanderen financieel weer helemaal gezond te maken.
25: Ik denk dat als je ervoor wilt zorgen dat de rekeningen op orde worden gezet, dat we ook moeten kijken naar die subsidiestroom. En die is doorgeslagen in Vlaanderen. En daarom ook heb ik verschillende maatregelen op het oog om ervoor te zorgen dat we die subsidiestroom aanzienlijk gaan inperken. Je kan ook niet anders. Als je staat voor zulke grote begrotingsinspanning, ja, dan moeten we ook in eerste instantie kijken naar de uitgaven van die overheid en dus ook naar die subsidies.
24: De Vlaamse regering heeft ook beslist dat het Hilton Hotel op de Groenplaats in Antwerpen 4 extra verdiepingen mag krijgen. Het hotel kan zo 137 extra hotelkamers voorzien. Nu, er was heel veel protest tegen de uitbreidingsplannen, vooral van ondernemer Fernand Huts. Die vreest dat de extra bouwlagen het uitzicht op zijn boerentoren zullen belemmeren. Maar daar werd rekening mee gehouden, zegt Vlaams minister van Omgeving Jo Broens.
0: Door die optopping toch wel te doen op een manier dat ze maximaal ook respect heeft voor de omgeving, mogelijk visuele beperkingen zou opleveren. Ik denk dat de historische skyline van de Boerentoren, dat die maximaal kan behouden worden, bewaard blijven, in combinatie met dit project. Ik denk dat het allemaal belangrijke ontwikkelingen zijn die we maximaal moeten faciliteren voor Antwerpen.
24: Nog in Antwerpen zijn vannacht 5 mensen naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook ingeademd hadden bij een brand in hun woning. Een deel van hen is wel al opnieuw thuis. De brand brak uit op de eerste verdieping en was vrij hevig. Het gebouw is tijdelijk onbewoonbaar. En in het Midden-Oosten heeft Saoedi-Arabië een belangrijke oliepijpleiding gesloten. Die is geraakt door drones. Mogelijk zit achter die drone-aanval een gewapende groep die banden heeft met Iran. Op satellietbeelden zijn grote rookwolken te zien en er zouden ook verschillende gewonden zijn. Houthi-rebellen uit buurland Jemen die hebben ook een belangrijke zeestraat bezet die naar de Rode Zee leidt. En daardoor lijkt de oliebevoorrading verder in de problemen te komen. Want ook de zeestraat van Hormuz is nog altijd moeilijk bevaarbaar door de nieuwe aanvallen tussen Iran en de Verenigde Staten. En de olieprijzen zullen waarschijnlijk door dit alles opnieuw stijgen. Het is droog en zonnig bij temperaturen tot 22 graden. Morgen start met veel wolken. Daarna volgt regen en lokaal ook buien. We halen dan 21 graden.
1: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be.
5: De afrekening.
16: Thaïs van Beurum.
20: We zijn net over halfweg in die afrekening en ik kan je al verklappen dat er geen nieuwkomers meer zijn in jouw top 14, maar er verschuift wel het een en het ander, zoals dat de Strokes 9 plekken dalen van plek 5 naar 14 met een Lonely in the Future.
23: Je luistert naar
5: Studio Brussel. Life is music.

0: blijven deze drie status quo of niet, dat ontdek je snel genoeg. En onderweg naar boven komen we Turnstile tegen met onze grote vriend Elton John. Dat is meteen een heel impressionante stijger, want een versie van Seeing Stars die stijgt 11 plekken. Van 24 naar 13 dus. En die vind je op die plaat Never Enough Versions, die trouwens mega de moeite is, mocht je die nog niet gecheckt hebben.
1: Stem voor jouw favorieten bij Studio Brussel op VRT Max.
2: De afrekening.
1: Studio Brussel.

Brigada op 12 dus. De 11e plek die is voor onze lieve landgenoot Lenny Lenny. A.k.a. het soloproject van Lennart Korevits van Compact Disc Dummies. Stijgt 2 plekjes van 13 naar 11. She Only Loves You in the Summertime.

0: Wait a minute, het begint spannend te worden, want straks beginnen we aan onze top 10. Maar laten we eerst eens kijken wat er op plekjes 20 tot en met 11 stond.
1: De afrekening 20.

0: dat gooit wel wat dingen om in die top 10. En ik kan je al zeggen wie die top 10 opent. Dat is nummer 11 van vorige week.
1: Ramen, deuren, verandas.
2: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
3: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
5: Goh, waar liggen die propdozen nu weer?
6: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
7: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
4: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
8: Volkswagen. Het zijn de laatste dagen van de Refive Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer nog snel je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Alle E5 boutiques zijn nu zondag open. E5. Jouw verhaal in stijl.

George Homme en Cole hoorden zich net in die top 10. Met Easy Street. En deze van Power Trio, Seb, Faisal en Bazaar, staat al 8 weken in de afrekening. Die blijft ook deze week in de top 10 staan. Ooit komt er een dag, is dit op de 9e plek. Benieuwd of er ook een 9e show zal aangekondigd worden voor Bazaar in de Roma. Want ze zitten al aan een 8e ondertussen, alsjeblieft. Zouden ze voor 10 gaan? Voor hun 10e verjaardag? Wie zal het zeggen?

ik deze hoor, schiet die adrenaline in mijn lijf omhoog. Dat is bij jou misschien ook het geval. Marianne van Fontaines DC, dat was jouw cue om tickets te winnen enkele weken geleden voor die exclusieve showcase hier op Studio Brussel van die enorm charismatische Ieren. Schiet al in een tweede week in de afrekening van plek 16 naar 7 recht die top 10 binnen. En op 16 oktober komt dan ook die nieuwe plaat Dopamine Chamber uit van Fontaines DC. De zonneschijn van Jungle die blijft sterk stralen op de 6e plek ondertussen. Someday, somewhere. Live van te genieten op 31 oktober in Vorst Nationaal.

0: Somber, die moet tevreden zijn met zijn vijfde plek deze week, want zijn vierde plek moet hij afgeven aan de mannen van Royal Blood. Ze stijgen vier plaatsen met 10 over 10.
1: Hello Belgium, this is Royal Blood and you're listening to Studio Brussels.
2: Studio Brussels.
1: Life is music.

0: 10 over 10, maar wel 11:45. Dat wil zeggen dat de top 3 longt, jongens. Blijft die stand houden deze week met Phoebe Bridgers op 1, Steve Lacy op 2 en Ed Durs op 3. Dan ontdek je sneller dan je denkt. Eerst nog even kijken hoe die top 10 er tot nu toe al uitzag.
1: De

0: Die derde plek, die blijft niet voor dezelfde artiest, dat kan ik je zeggen. Want Editors maakt plaats voor Steve Lacy. Die zakt een plekje van 2 naar 3 met Oh Yeah. Nog steeds een mooie podiumplek.
1: Studio Brussel.
2: De afrekening.
1: Stem voor jouw favorieten bij Studio Brussel op VRT Max.

en houdt Phoebe Bridgers stand op 1. Jazeker, want de Editors staan op 2 in de afrekening deze week met The Rush. Live is music. Studio Brussel.

0: Search van Editors op 2. En dus, die ongelooflijke Phoebe Bridgers die blijft staan op nummer 1 in de afrekening voor de 6e week op rij met Lost Boys.
1: Dit is de opdracht van...
2: Dit is de nummer 1 in de afrekening.
3: Stem voor jouw favorieten
2: bij Studio Brussel

0: Dit is de opdracht van mijn dromen.
1: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
2: Ik voel me juist zo alsof ik echt iets heel illegaal aan het doen ben.
1: Deze week zijn dat Mohsin Abbas.
3: Wat de?
1: Ward Lemmelijn.
2: Amai, is officieel.
1: En Fien Germijns.
4: Ik ga er niet van over.
1: Een pak geheime uitdagingen.
5: Is dat goed als ik in de douche?
1: En één vraag. Is gelukt? Morgen op VRT1 en op VRT Max.
6: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolliesnoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
8: OVO van Cirque du Soleil komt naar Brussel. Duik in de fascinerende, spectaculaire en kleurrijke insectenwereld verborgen onder onze voeten. Een spektakelshow vol kleur, emotie en adembenemende acrobatiek voor het hele gezin. Van 30 september tot 4 oktober in de ING Arena in Brussel. Boek nu je plaatsen op cirquedusoleil.com/OVO. Samen met Radio 2.
9: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
10: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
9: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
10: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd, hè.
9: Ja, tuurlijk.
11: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
12: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
13: Van Bokstal, ligt je stil onder?
12: Sorry meneer.
14: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
15: Je opwinden in de file.
14: Allee, rechts. Rechts. Allee, ik moet naar rechts.
15: Of een nieuw lief swipen op de trein.
14: Oh, ik wou naar rechts. Waarom ik nu naar links geswiped? Oh, tjie, dat was zo'n knappe.
15: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
16: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
17: Want we gaan weer terug naar school en het werk.

0: goed als nieuw.
1: Krevel.
2: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
1: Krevel. Leef beter.
3: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel drugs.
4: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
5: Dit is Studio Brussel.
6: Studio Brussel.
7: Het is 12 uur, een heel goedemiddag.
8: VRT Nieuws.
7: Met Sophie Verbrugge.
9: De Vlaamse regering start met de grootste besparingsoefening ooit. De Vlaamse regering probeert de komende weken 2 miljard euro aan besparingen te vinden om de begroting in orde te krijgen. Minister van Begroting Ben Weitz zegt dat er niet alleen naar volgend jaar gekeken wordt, maar ook naar de jaren daarna.
10: Ik denk dat dat onze verantwoordelijkheid moet zijn, dat we verder kijken dan een begroting in evenwicht in 2027, maar ook 28, 2029 en 2030 moeten gaan voor een begroting in evenwicht, als enige deelstaat trouwens. Maar daarbovenop ook dat we investeren in wat we essentieel vinden. In onderwijs, in welzijn en mobiliteit. Dus dat we en komaf moeten maken met 6 jaar van begrotingstekorten. En ook perspectief bieden.
9: Ook de topministers van de federale regering zaten vandaag samen over hun begroting. Zij moeten op zoek naar 10 miljard euro. In het onderzoek naar de valse bommelding van gisteren op een provinciale school in Gent wordt vandaag een tweede minderjarige verhoord, omdat die mogelijk heeft meegedaan of meer weet over de valse melding. De school werd vrijdagochtend na dreigberichten ontruimd. Er werd niets verdachts gevonden. Een andere verdachte van 15, een leerling van de school, werd gisteren al opgepakt voor verhoor. Nog in Gent opent het stadsfestival Eau de Gaon met een opvallend kunstproject. Er zijn kopieën gemaakt van een historische trapgevel van de Vrijdagmarkt en een gevel van een smal arbeidershuisje. Die kopieën wisselen op dit moment van plaats en 800 mensen brengen ze in stoet naar hun nieuwe plaats. Regisseur Thomas Verstraeten wil met dit project Gentenaars doen nadenken over de leefbaarheid van hun stad.
11: Die historische centra worden meer en meer tot een soort van monocultureel braakland van souvenirshops, neuzekes, winkels en Airbnbs. En die dynamiek verdrijft eigenlijk de echte mensen die daar in de stad wonen en die elke dag stad maken. En dus het project probeert daar een speelse, toch kritische kanttekening bij te maken.
9: In het Midden-Oosten heeft Saudi-Arabië een belangrijke oliepijpleiding gesloten. Die is geraakt door drones. Mogelijk zit achter die droneaanval een gewapende groep die banden heeft met Iran. Op satellietbeelden zijn grote rookwolken te zien en er zouden ook verschillende gewonden zijn. Houthi-rebellen uit buurland Jemen hebben ook een belangrijke zeestraat bezet die naar de Rode Zee leidt. En daardoor lijkt de oliebevoorrading verder in de problemen te komen. Want ook de zeestraat van Hormuz is nog altijd moeilijk bevaarbaar door de nieuwe aanvallen tussen Iran en de Verenigde Staten. De olieprijzen zullen waarschijnlijk door dit alles opnieuw stijgen. En onze landgenoot Justine Gekiere kan dan toch niet deelnemen aan het WK wielrennen in Canada volgende week door een blessure. Gekiere zat in de selectie, maar viel eergisteren in een Franse rittenkoers. Ze liep daarbij een kleine breuk op in haar knieschijf en daardoor zit haar seizoen er al op. Voor Gekiere is het al de tweede keer dat ze een WK moet missen na een val. 2 jaar geleden in Zurich werd ze nog 7e en hielp ze Lotte Kopecky mee aan de wereldtitel. Het blijft droog en zonnig deze namiddag bij temperaturen tot 23 graden. Morgen wordt bewolkt met regen en soms ook felle buien. Lokaal kan dat ook een onweer zijn bij temperaturen tot 21 graden.
12: Altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
5: Studio Brussel.
1: Dit is het weekend van Studio Brussel.
5: Marie Neefs.
7: Nationale Cafédag vandaag. Ik hoop dat je dus aan het luisteren bent terwijl je aan een of andere toog hangt. Goedemiddag en santé.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

0: We hebben zo'n schone hotshot deze week, jongens. De engelenstem van Jelle van Dressed Like Boys. Die gaat je nu 5 minuten op een engelenbedje leggen.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.

0: Dressed Like Boys. And Then I Woke Up.
1: Hey, Jelle hier van Dressed Like Boys. Ik ben bijzonder blij, want mijn nieuwe single And Then I Woke Up is deze week de hotshot bij Studio Brussel.
2: Zo

Zo schoon, onze hotshot van Dressed Like Boys deze week en Then I Woke Up. Wat doet 56 uur lang aan een stuk radio maken met jou?

0: is een vraag die Dries Leenaerts vanaf nu gewoon kan beantwoorden, want hij heeft het gedaan. Hoe zot is dat? Die man, die is knettergek, die heeft hier 56 uur radio gemaakt op Studio Brussel, op zoek naar de wekker XL. En ja, uiteindelijk is hij dan gisteravond toch te boven gekomen. Na 56 uur heeft hij ontdekt dat...
1: Ender Scholtens?
0: De wekker XL was. Wist jij het? Ik zat echt op een totaal ander spoor. Ik was er 100% van overtuigd dat Berre de wekker was. Totaal niet dus. Hè. Ender Scholtens, dat is de man die ook zot genoeg was om hier 56 uur in die wekker te kruipen. Dus ook amper te slapen. Crazy, je mag zeker ook via onze socials, via Instagram, zijn vlog daarover checken. Dan volg je hoe dat avontuur voor hem is gelopen. En dan is er natuurlijk ook nog luisteraar Gulzara. Zij kon die €8.700 aan maaltijdboxen verzilveren. Want zij wist het uiteindelijk dat Ender Scholtens de wekker XL was. Het zijn maffe dagen geweest. Ondertussen kan hier de rust een klein beetje terugkeren. Al denk ik dat onze Dries toch nog een paar dagen zeer intense dromen gaat hebben.

0: wat het zegt. Ik ben zo meteen op zoek naar cafébazen na Alice May.
1: Ramen, deuren, verandas.
2: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
3: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid.

0: vrijheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
1: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
2: Hallo, ik ben Alice May en je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: jij heel toevallig een cafébaas?
1: Dit is het weekend.
2: Het weekend van Studio Brussel.
0: Dat heb ik je nodig, want het is vandaag de Nationale Cafédag van Kroegtijgers. En daarom draaien we hier de hele namiddag verzoekplaatjes voor de leukste cafébazen. Ik mag wel hopen dat dan Studio Brussel in jouw café opstaat. Dat is toch een kleine voorwaarde, hè? Pas stuur maar in welk café jij de baas bent en welk plaatje het mag zijn.
2: Het weekend van Studio Brussel.
0: Ondertussen krijg je deze camera van Charlie XCX. Ze heeft een nieuwe tour aangekondigd, Music Fashion Film. Maar ze passeert voorlopig niet in België. Amsterdam en Parijs en Londen, die staan wel op de planning. Misschien daar eens gaan kijken.

0: Dan moeten die eerste weken na de zomervakantie toch echt meteen draaglijker worden, hè? Heerlijk! Earth, Wind and Fire, September. Studio Brussel. Goedemiddag, dag Koen.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Jij bent de cafébaas in de Cube in Mechelen. Dat is in het prachtige Mechelen. Ook een heel leuk café. Kom er zelf af en toe wel eens graag. Hoe is het daar vandaag?
1: Vandaag zit het goed vol. We hebben de seizoensopening van de maand, dat is een theatervoorstelling, is vlak naast ons. Dus het loopt hier vol met kindjes, heel plezant.
0: Leuk, klinkt goed. Het is natuurlijk de Nationale Cafédag vandaag van Kroegtijgers. Hebben jullie daar speciale activiteiten voor voorzien vandaag?
1: Ja, straks als de maand gedaan heeft om 6:00, dan schakelen wij helemaal over naar het volwassenen concert. En dan komt er de draaierij draaien, allemaal vinylplaten. En dan geef ik 2 gratis vaten kuubier.
0: Aha, kuubier, hoe smaakt dat?
1: Dat is een lekker blonde edelpils, om het zo te zeggen.
0: Klinkt zeer goed. Om hoe laat kunnen we dat vat komen proeven?
1: Vanaf 6:00.
0: Vanaf 6:00, Cuub Mechelen, dat moet je weten. Jullie gaan daar nog de hele nacht door om de Nationale Cafédag te vieren?
1: Toch wel eventjes, ja.
0: Toch wel eventjes, dat klinkt nog vaag. Het kan nog alle kanten uit dan.
1: Voilà, dat is inderdaad.
0: Jij mag ook een plaat kiezen. Wat kies je, Koen?
1: Ik had gedacht, aangezien dat ik 2 vaten kuubier geef, dat ik AC/DC Have a Drink on Me gekozen.
0: Toepasselijker kan eigenlijk bijna niet. Ik leg die heel graag voor jou op. Have a Drink on Me daar, Koen. Zeer graag. En dat de klanten dan om 6:00 een drink on jou mogen hebben. Hè. Veel plezier daar vandaag.
1: Oké. Perfect, tot dan.

0: Op in Mol. Dan zit het weer nog goed mee, hè? Heerlijk. Belangrijk op een cafédag als deze. Deze boys die gaan echt iets cool doen volgende week zaterdag. Nothing but Thieves. Die gaan iets zots doen. Zometeen meer daarover.
1: Je hoeft niet te wachten op onze crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot 16.000 euro voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
2: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
3: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
4: Goh, waar liggen die broodlozen nu weer?
5: Mama, snap jij iets van die passé composé?
6: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
3: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf 19.990 euro. Ontdek meer op volkswagen.be.
7: Volkswagen. Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjes freak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
8: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
9: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel. Leontis.
10: Heb ik een vergunning nodig voor mijn zaak?
11: Ik gun je zeker een eigen zaak.
12: Liever mensentaal? Leontis helpt je gerust starten met ondernemen.

0: shows in 3 verschillende landen op 1 dag tijd. I remember you was conflicted. Misusing your influence. Dat is het plan van Nothing But Thieves. Studio Brussel. Ticket
1: Tuesday. Ticket Tuesday. Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
0: Nothing But Thieves, die hebben een nieuwe plaat uit en ze wilden eens iets speciaals doen om die in de verf te zetten. Dus ze kwamen met het volgende maffe idee. We beginnen in Utrecht, 's morgens. Dan gaan we naar Brussel en we eindigen met een show in Londen. Hoe zot is dat? Het gaan 3 exclusieve mini-shows zijn. Bij ons in Brussel staan ze in de AB Club. Dat is dus niet de grote zaal van de AB, maar die kleine gezellige zaal boven. Daar ga je dus echt bijna de mannen van Nothing But Thieves kunnen aanraken. Je gaat ze zeker kunnen ruiken. Dus maf om zo'n grote band in zo'n kleine ruimte te mogen zien. Mocht je er nog bij willen zijn, het is niet gemakkelijk via de reguliere weg, want je moest een plaat pre-orderen. Dan kreeg je een wachtwoord waar je dan mee binnen kon op de ticketsites om tickets te bemachtigen. Heel moeilijk dus, maar gelukkig zijn wij er nog. Want komende dinsdag zorgen wij ervoor dat jij er toch nog bij kan zijn als je al die stappen niet ondernomen hebt. En je kan hier de hele dag tickets winnen dan voor Nothing But Thieves in de AB Club. Het enige wat jij moet doen als je wil winnen is luisteren naar Studio Brussel.
2: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
1: Studio Brussel
2: is Ticket Tuesday.
1: Luister,
2: speel mee
1: en win jouw ticket.
2: Studio Brussel.

0: Florence and the Machine, Hunger. Luisteraar Jeroen, die komt nog even hierop terug. Nee, niet hierop. Op Nothing But Thieves wou ik laten horen. Maakt niet uit. Nothing But Thieves dus. Die gaan...
1: Dit is het weekend.
2: Het weekend van Studio Brussel.
0: Een zeer zotte show spelen in de AB Club. Dat gaan ze volgend weekend doen. En ik heb je daar juist verteld hoe je daarbij kan zijn. Maar Jeroen heeft dat niet helemaal meegekregen. Hij vraagt hoe kan ik een ticket winnen. Hij is naar Faro gevlogen voor de CD-release van hun eerste album. Dus hij is best wel fan. Jeroen, het enige wat jij moet doen is dinsdag op Ticket Tuesday, 15 september, luisteren naar Studio Brussel om een ticket te winnen.
3: Leven we binnenkort in een narco-staat?
4: Nederland en België zijn productiehubs.
3: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Chan volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
5: Je moet nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
3: Drugskartels, corruptie, extreem geweld en het front ligt in onze eigen achtertuin.
6: Drugsdelta, elke dinsdag op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
7: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
8: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
10: Van Bokstal, ligt je stil neer?
9: Oh, sorry meneer.
11: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
12: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor een van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
13: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
12: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
14: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
15: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
16: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaak,
14: oh,
16: op conferenceperen en op nog zoveel meer.
14: Oh, Lidl, met een haal.
16: Lidl, dat kan tellen.
17: Krevel.
18: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
17: Krevel, leef beter.
19: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
20: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
21: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
20: Ja.
21: Wauw.
20: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
21: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
20: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
21: Om de 6 seconden?
20: Nee, 1 keer per maand.
21: Ah.
20: Meer info op luminus.be.
22: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
23: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
22: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
23: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
22: Aha, oké.
24: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
25: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
26: Het zijn de laatste dagen van de Refive Days bij E5 samen met Oxfam België. Doneer nog snel je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Alle E5 boutiques zijn nu zondag open. E5, jouw verhaal in stijl.
7: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
0: Studio Brussel. 1 uur, goedemiddag.
2: VRT Nieuws.
0: Met Sophie Verbrugge.
27: Justine Gekere kan niet naar het WK wielrennen.
11: Onze landgenoten zal het WK wielrennen van volgende week in Canada missen door een blessure. Gikire zat in de selectie, maar viel eergisteren in een Franse rittenkoers. En ze liep daarbij een kleine breuk op in haar knieschijf. Daardoor zit haar seizoen er ook op. Voor Gikire is het al het tweede jaar op rij dat ze door een val het WK mist. In het onderzoek naar de valse bommelding van gisteren op een provinciale school in Gent wordt vandaag een tweede minderjarige verhoord, omdat die mogelijk heeft meegedaan met de melding of er meer over weet. De school werd vrijdagochtend na dreigberichten ontruimd. Er werd niets verdachts gevonden. Een andere verdachte van 15, een leerling van de school, werd gisteren al opgepakt voor verhoor. En nog in Gent opent het stadsfestival Eau de Gans met een opvallend kunstproject. Twee volledig nagemaakte gevels van Gentse gebouwen die wisselen van plaats. En die twee gevels die trekken op dit moment met 800 mensen in een stoet door de stad. En zij zullen op hun nieuwe plaats heropgebouwd worden. Deze vrijwilligers wilden graag meewerken aan dit kunstproject.
1: Ik vind het fantastisch dat dat idee hier ontstaan is om die gevels te wisselen van de stad naar de buitenwijken. Dat is een super idee.
3: Ik zing in koor Papillon. In Evergem. En wij vonden dat wel een tof idee om zo aan een kunstproject deel te nemen.
4: Tof, hè? Van inderdaad verschillende wijken met een hele verschillende karakteristiek en zo. Een keer om te wisselen en met elkaar te verbinden ook. Want uiteindelijk daar gaat het ook over, denk ik.
11: De regisseur achter dit project wil de Gentenaars met de actie ook doen nadenken over de leefbaarheid van hun stad. En in Saoedi-Arabië in het Midden-Oosten is een belangrijke oliepijpleiding afgesloten na een grote droneaanval. En Houthi-rebellen uit buurland Jemen die hebben ook de volledige controle overgenomen over een belangrijke zeestraat die leidt naar de Rode Zee. Dat vertelt correspondent Daisy Moore.
5: Voor nu zeggen de Houthis dat de scheepvaart gewoon door kan gaan met uitzondering van Saoedische tankers. Dat is wat ze de afgelopen dagen hebben benadrukt, dat andere schepen daar gewoon doorheen kunnen. Maar het is wel een feit dat zij op deze manier een volgende nauwe zeestraat kunnen gaan saboteren en beheersen. En dat is natuurlijk iets wat Iran erg goed uitkomt.
11: Want de zeestraat van Hormuz is namelijk ook nog altijd niet veilig bevaarbaar. En door al die nieuwe ontwikkelingen komt de oliebevoorrading verder in de problemen. En dat heeft dan weer invloed op de olieprijs. Die is de afgelopen tijd al sterk gestegen door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten. Het blijft droog en zonnig deze namiddag bij temperaturen tot 23 graden. Morgen wordt bewolkt met regen en soms felle buien. En lokaal kan dat ook een onweer zijn bij temperaturen tot 21 graden.
6: Ik heb 5 seconden om mijn tennisschoenen te vinden.
8: Komt goed, Camille, met je vestiaire op maat van Camber.
2: Studio Brussel.
10: Dit is het weekend van Studio Brussel.
2: Marie Neefs.
0: Je hoort hier de hele namiddag de leukste cafébazen, want het is Nationale Cafédag van Kroegtijgers vandaag. Een beautiful day dus.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
10: Life is music.

op dit moment. Of nog beter, je hebt zelf een café. Dan mag je mij dat altijd laten weten via de VRT Max app. Stuur even een berichtje waar je zit, wat je graag wil horen. We gaan het er straks nog uitgebreid over hebben. Eerst nog heel wat anders. Muziek onder andere van deze Audrey Hubbard passeerde nog bij ons op Pukkelpop en pakte heel wat mensen daarin, denk ik, met deze hit. Dit is Sue Me. Goedemiddag.

Dat is een van de vragen waar je niet echt een antwoord op krijgt in die Oasis-documentaire Don't Look Back in Anger. Het focust op die reunieconcerten, want we mogen toch zonder al te veel te overdrijven zeggen dat het de rock'n'roll comeback was van onze tijd. Die reunieconcerten van in 2025 van Oasis. Nadine, die was erbij op 16 september in Dublin met haar oudste zoon. Gisteren met de dochter naar de film geweest, stuurt ze. Mega bangelijk om beelden te zien van het concert waar je zelf was. Mijn dochter kan niet wachten tot maandag. En hopelijk scoren we weer kaarten. Oasis, de max gewoon. Heerlijk. Het is dus zeker de moeite of je er nu bij was of niet. Niet op het concert om die film te gaan bekijken in de cinemazalen. Die loopt sinds een paar dagen. Je kan zelfs in IMAX gaan zien. Als het nog groter mag, is dat misschien nog wel een leuk idee. Maar echt antwoorden op diepe vragen, die krijg je niet. Het is vooral een indrukwekkende feel-good.

0: Believe in All en in een nieuwe tour van Oasis. Maandag komen ze met groot nieuws. Nu maandag 14 september om 5 uur. Luisteraar Nadine zit daar dus al klaar voor. Hoogstwaarschijnlijk, zeer hoogstwaarschijnlijk, gaat het om een nieuwe tour. En hopelijk kunnen wij er aan bij zijn en moeten we niet uren in een virtuele wachtlijn gaan staan. Maar kan nu iedereen die reunieconcerten van Oasis meemaken? Hoe goed zou dat zijn?
1: Full Circle Antwerp. Op 10 november. 1 ticket, 1 stad, oneindig veel sidequests. Ontdek 150 Belgische artiesten op 40 unieke locaties. Van het MAS, het schoolverdiep in het stadhuis en de Singel, tot het Centraal Station en natuurlijk de vertrouwde iconische clubs. Tickets en info, full-circle.be. Samen met Studio Brussel.
2: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleeplife.
3: De dag dat onze hond mijn huiswerk wiskunde op had.
4: Oh nee!
3: En ik besefte dat ik beestig goed was in dieren verzorgen.
4: Oh, Bassie.
3: Is de dag dat ik wist dat mijn toekomst bij dieren lag. Nu ben ik dierenarts en mijn agenda zit vol met kwispelende klanten.
5: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be. Acerta. Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar.

0: to you.
1: Je hebt de Nationale Cafédag van Kroegtijgers duidelijk in je armen gesloten.
2: Dit is het weekend van Studio Brussel.
3: Marie Neefs.
1: En wat voor een weekend. Het is vandaag de Nationale Cafédag. 1900 cafés die doen mee. En Kroegtijgers die trekt ook langs 11 steden door heel Vlaanderen om die Nationale Cafédag vandaag op 12 september te vieren. Dat meldt ook Patrick in de app. Die is onderweg met zijn hele discobar naar Ole voor de jaarmarkt daar. En uiteraard ook voor de Nationale Cafédag. Café Torp, daar gaan we ambiance maken, stuurt hij. Stefan, die stuurt dan weer, ik heb 15 jaar een café gehad in Tessenderlo. Het immens populaire Bizar. Maar dan ja, door allerlei omstandigheden heeft de huisbaas uiteindelijk beslist om het café te stoppen. Het leven zoals het is, als cafébaas stuurt hij. En Koen die gaat dan weer met Café De Bijze in Kalken ook meedoen aan de Nationale Cafédag vandaag. Om 6 uur trekken we aan de bel. Met het eerste rondje van ons, vergezeld met wat hapjes op de tonen van Iedereen is van de Wereld. Daarna neemt Ronnie Rolex het over met zijn vinylplaten. Klinkt ook als een heerlijk caféplan. Zometeen bel ik nog eens even met een cafébaas. Als jij dat toevallig bent, laat me zeker weten welk plaatje je graag wil horen. In welk café jij bent, wat er vandaag allemaal bij jou te gebeuren staat. Dan gaan we nog eens helemaal diep in die cafédag duiken. Eerst heb ik nog even de nieuwe van Angèle voor jou.
3: Het weekend van Studio Brussel.
2: Life is music.

0: cafébaas Johannes. Die ging normaal gezien even alles vertellen over de Nationale Cafédag in Café Zapooi in Mechelen. Maar volgens mij is zijn telefoon in een vat bier of zo gevallen. Zometeen nog eens proberen. En anders, als jij cafébaas bent en de Nationale Cafédag van Kroegtijgers aan het vieren bent in jouw café, dan mag je mij altijd een berichtje sturen. En dan draai ik hier heel graag een plaat voor jou naar jouw keuze.
1: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6.500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
3: Klaar?
1: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
3: Ja?
1: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
3: Nog mee?
1: Op alle SUV's een overnamebonus van €7.000 bovenop de waarde van uw wagen.
3: Gaat het nog?
1: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
3: Kortom?
1: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
3: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
1: Peugeot.
4: Zie het.
5: Grootser!
4: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
7: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score je ticket via sportza.be.

0: van zijn Together Together Tour. In 2027 zette hij gewoon verder. Hij passeert onder andere in Parijs, Berlijn, Rome, Londen en nog heel wat steden. Studio Brussel. De goede cafés die zijn blijkbaar allemaal in Mechelen te vinden. En ik zit er echt voor niks tussen, ik beloof het. Dag Johannes.
1: Hey, hallo.
0: Jij bent de baas van Café Zapoy in Mechelen.
1: Dat is correct, yes.
0: Hoe lang ben je dat al?
1: Ik ben café van 2025. Ik ben nu 6 jaar in Café Zapoy en het café bestaat bijna 11 jaar.
0: Nog maar 11 jaar?
1: Ja, het is een oud cafépand weliswaar. Daarvoor was het de kleine keizer dat al 32 jaar geschiedenis heeft kunnen schrijven in het Mechelse. Maar daarna is Café Zapoy erin gekomen voor een verse wind te geven.
0: Aha, ja, ja. Ik wilde zeggen, ik ben zelf van Mechelen. Ik kom al eens graag in de Zapoy. Maar ik heb niet gekozen dat jullie allemaal reclame mogen maken voor jullie café, beloofd. Maar ik dacht dus, ja, dat is daar al eeuwen en eeuwen. Maar dus 11 jaar nog maar. Een frisse wind die jullie vandaag ook bezegelen met heel wat leuke dingen. Op de Nationale Cafédag van Kroegtijgers. Vertel eens, wat staat er allemaal op de planning?
1: Wij geven sowieso om 18 uur een gratis vat, hè, dat we samen met heel België de bel kunnen luiden en het eigenlijk al direct leuk inzetten, hè, dat de avond goed vroeg mag beginnen. En om 18 uur starten wij ook met onze jam-sessie Wisselstroom. Deden wij vorig jaar ook al. En nu gaan we dan een beetje vroeger beginnen, heel wat artiesten uitnodigen om lekker veel lawaai te komen maken in het algemeen in de Zapoy.
0: Klinkt heel leuk. Een jam-sessie wil dan zeggen dat iedereen kan deelnemen?
1: Iedereen kan deelnemen. We hebben een drumstel klaarstaan, we hebben wat versterkers klaarstaan. Mensen kunnen met hun eigen instrumenten komen. We vragen misschien een kleine basiskennis van muziek, maar langs de andere kant, zoals dat niet zo is, kan de rest dat eigenlijk meestal goed opvangen en kan er een heel creatief nummer gecreëerd worden. Dus dat is altijd heel fijn om te horen, talent of niet.
0: Dat klinkt fantastisch. Ik ben benieuwd wat er allemaal gaat weer klinken daar vanavond. Om 6 uur dus bijna overal in heel België gratis vaten te verkrijgen. Zalig, zou ik zeggen. Ga naar je café in de buurt of ga eens naar een andere stad. Bijvoorbeeld dus naar Mechelen, naar de Zapoy. We gaan het muzikaal vieren. Jullie doen het, wij doen het hier ook op de radio. Jij mag een nummer kiezen, Johannes. Wat mag het zijn?
1: Ja, dan ga ik toch echt wel REX, Rex van de Customs kiezen.
0: Waarom die?
1: Goh, we hebben ook een grote zaal eigenlijk beneden, die al wel effectief ook van de 16e eeuw is. En daar doen wij heel veel live optredens in. En 2 jaar geleden belde de Customs ons om te vragen van zeg, we gaan een nieuwe tour lanceren, we gaan een nieuwe plaat doen. Mogen wij bij jullie eens komen try-outen? En wij stonden daar als klein VZW'tje, als klein cafeetje, wel heel even met onze mond vol tanden. Dus ja, natuurlijk, kom maar gerust bij onze show geven.
0: Amai.
1: En die hebben dat graag, maar daarna gewoon nog iets gedaan, omdat ze zeiden, ja, dat was klein, dat was allemaal donker, dat was veel te warm op elkaar, dat is heerlijk, dat willen we nog eens doen.
0: Dat is wat we willen. En hoe waren ze dan bij jullie terechtgekomen in de eerste plaats?
1: De 2 nieuwe artiesten bij Customs zitten, dat zijn ja, eigenlijk vaste huisartiesten, laten we het zo vernoemen, van de Zapoy. Dat waren de groep van de Geraldines. Die zijn helaas ondertussen gestopt, maar die zijn allemaal met verschillende muzikale projecten bezig en die waren meegeselecteerd om bij Customs te gaan spelen.
0: Zo tof zeg. Johannes, het klinkt goed, dat komt daar helemaal goed. En stel dat je een minimaal muzikaal talent hebt en je bent nu aan het luisteren naar Studio Brussel, dan moet je vanavond op de jam sessie in de Zapoy zijn. Iedereen is welkom.
1: Dat is volledig correct.
0: Veel plezier daar.
1: Dankjewel. Dag.

Sebastian Bass Johannes, Customs mit Rex. Binnen een uur hoor je hier een nieuwe cafébaas. Misschien ben jij dat wel. Je mag me altijd een berichtje sturen via VRT Max. Nu heb ik de nieuwe van Fraukje voor jou. Die gaat over hoe ze geen rem heeft soms. Misschien herkenbaar, misschien extra herkenbaar op deze Nationale Cafédag.

0: 4 AM, losing my religion. Goedemiddag. Het is Nationale Cafédag van Kroegtijgers vandaag. Yves die stuurt nog de Hanekeef in Mechelen. Echt een oud café. Heel wijs. En Robbe, die is ook 4 jaar enthousiaste eigenaar vandaag van het café in Tribunaal in Bilze. Die viert ook mee. Ben je onderweg naar Voodoo Village? Dan heb ik na het nieuws van 2 uur iets om in de moed te komen.
1: Een dubbele moord.
2: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
3: Wat heb je gedaan?
1: En achter één van de bekentenissen...
4: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
1: ...ligt een wereld vol leugens.
5: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
1: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
6: Dit is echt bullshit.
7: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
1: De 12, de botoxmoorden. Nu volledig op VRT Max.
8: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
9: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
8: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
10: Dat ben ik.
11: Kom in september met 2 of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
12: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
13: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
14: In de disco.
15: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij, oké?
16: Draai een keer in het rond.
15: Ook niet nodig. Bij elke €15 krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
16: Oké,
15: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
17: Studio Brussel nodigt je uit voor de avant-première van Heart of the Beast. Met Brad Pitt als Special Forces officier.
18: We're not gonna die out here.
17: Na een vliegtuigcrash proberen hij en zijn trouwe hond Odin samen te overleven in de wildernis van Alaska. Ontdek de film als eerste. Op maandag 21 september in Kinepolis Brussel. Maak kans op tickets via VRT Max.
19: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
20: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
19: Ja.
20: Wauw.
19: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
20: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
19: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
20: Om de 6 seconden?
19: Nee, 1 keer per maand.
20: Ah.
19: Meer info op luminus.be.
21: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
22: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
23: Leontis.
24: Hoe vraag ik een BTW-nummer aan?
25: BTW staat voor by the way.
26: Liever mensentaal? Leontis helpt je gerust starten met ondernemen.
27: Het zijn de laatste dagen van de Refive Days bij E5 samen met Oxfam België. Doneer nog snel je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Alle E5 boutiques zijn nu zondag open. E5, jouw verhaal in stijl.
28: Scheren 8 minuten. Deo 4 seconden links. 5 seconden rechts. Koffie en toast 7 minuten. Alles samen 15 minuten. Precies genoeg tijd om uw ochtendroutine echt te laten renderen. Door te luisteren naar De 7, de podcast van De Tijd. Elke ochtend om 7 uur het nieuws dat ertoe doet in 7 punten. De Tijd. Neem voorsprong.
29: Dit is Studio Brussel.
30: Studio Brussel.
0: 2 uur, goedemiddag.
30: VRT Nieuws.
0: Met Sophie Verbrugge.
31: Niet iedereen is blij dat het Hilton Hotel in Antwerpen hoger wordt. In Antwerpen mag het Hilton Hotel aan de Groenplaats 4 extra verdiepingen zetten bovenop het hotel. Zo kunnen er zo'n 137 extra kamers komen, een fitnessruimte en een openluchtzwembad. Ondernemer Ferno Huts reageert teleurgesteld. Hij vindt dat de uitbreiding het zicht van op zijn boerentoren belemmert en dat de politiek geen rekening heeft gehouden met verschillende adviezen daarover.
32: Ik vind het een ramp voor Antwerpen, want zicht vanuit de Groenplaats naar in feite een soort garage die bovenop de Hilton staat. Dat is natuurlijk niet mooi. Ja, Vlaanderen beslist dat zonder ook maar enigszins rekening te houden met ambtenarij, met commissies. Men is duidelijk meer bezig met de belangen van de real estate ontwikkelaar dan met de belangen van de Antwerpenaren.
31: Volgens Vlaams minister van Omgeving Jo Broens is er wel rekening gehouden met alle kritiek. In Gent opent het stadsfestival Eau de Gau met een opvallend kunstproject. Twee volledig nagemaakte gevels van Gentse gebouwen die wisselen van plaats. En de twee gevels zijn verwisseld met een stoet van meer dan 1000 mensen. Deze vrijwilligers wilden graag meedoen.
1: Creatief, een band tussen het centrum van de stad en de buitenbuurten.
2: Dat zal wel een andere sfeer geven. Het is wel leuk om dan andere mensen naar hier te krijgen, denk ik.
3: Ik denk dat het wel goed is dat er voor de Brugse Poort iets gebeurt.
4: Ik vind het wel cool eigenlijk dat je opeens zoveel volk is. Ik zie hier nooit superveel volk als ik hier passeer, dus dit is iets anders om te zien.
31: Langs het parcours stonden ook honderden mensen. De regisseur achter dit project wil de Gentenaars met de actie doen nadenken over de leefbaarheid van hun stad. In de Indische hoofdstad New Delhi is de top begonnen van de BRICS-landen. Dat zijn Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. En ook Iran en de Verenigde Arabische Emiraten nemen deel aan deze vergadering. Een belangrijk thema op de agenda is de oorlog in Iran en de gevolgen voor de olieprijs. Die heeft gevolgen voor de economie en de energievoorziening in de hele wereld. En Sandrine Tas zal Justine Gekiere vervangen op het WK wielrennen in Canada dat volgende week start. Justine Gekiere zat in de Belgische selectie, maar viel eergisteren in een Franse rittenkoers. En ze liep daarbij een kleine breuk op in haar knieschijf. Voor Gekiere is het al het tweede jaar op rij dat ze door een val het WK moet missen. Het is droog en zonnig bij temperaturen tot 23 graden. Morgen wordt bewolkt met regen en soms felle buien. Lokaal kan er ook een onweer bij zijn bij temperaturen tot 21 graden.
5: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
6: Studio Brussel.
7: Dit is het weekend van Studio Brussel.
6: Marie Neefs.
8: What you say van nog een laatste festivalke kan met Leffingeleuren of Voodoo Village vandaag. En daar speelt straks Young Marco.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
7: Life is music. What you say.

Dat wordt Fiber daar straks om 8:30. Met deze Young Marco op Voodoo Village. Jay Bernard, die is oceaan overgestoken om nieuwe muziek te maken. Hij trok solo naar L.A., schreef daar heel wat nummers. Het is een gitaarnummer, maar hij schreef het op een oude piano. En hij zei erover terwijl hij zich bekeken voelde door de sterren. Ik weet niet of het dan sterren uit de lucht, dat het daarover gaat, of sterren uit L.A. Love is on my mind.

0: vullen.
1: Jij bent toch ook nog altijd aan het nagenieten van dit.
2: Studio Brussel.
3: Hi, this is Fontaine's DC.
4: De Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
1: Of je er nu bij was of niet, je hebt mogen proeven van de exclusieve passage van Fontaine's DC bij ons. Ze kwamen voor The Lucky Few nieuwe muziek live spelen hier bij Studio Brussel. En verschillende van hun hits natuurlijk ook. En omdat we niet graag uitsluiten, blijven we die live tracks heel graag met jou delen. En dat kan ook met beeld, want je kan op VRT Max het volledige concert herbeleven. Dan lijkt het gewoon alsof je erbij was. Ik heb Favorite voor jou klaargezet, live van op die exclusieve showcase.
4: De Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
2: Herbeleef de hoogtepunten bij Studio Brussel op VRT Max.

Luisteraar Charlotte is uw favorite band van deze editie hier live. September is echt om na te zomeren. Hè. Kan vandaag op Leffingen-Leuren of Voodoo Village. Dan kijk je misschien ook niet zo uit naar die donkere herfstmaanden. Maar laat er een lichtpuntje zijn. Eind november sowieso al. Want dan is het Listen Festival. En die vieren hun 10e verjaardag met een hele nieuwe formule. 24 uur lang. 1 ticket waar je op 15 unieke locaties kan gaan feesten. De 4 grote stations in Brussel zijn dat. Fuse, Seduce en topartiesten. Want deze Tiga die gaat er onder andere al zeker draaien.

0: fashion advies om zeker op te volgen als je graag eens ergens tegenloopt. Sunglasses at night. Deze winnaar liever van de nieuwe lichting. Zo klinkt het beter. Die heeft nieuwe muziek. Oase heeft een nieuw nummer uit. We leren haar kennen in 2025 met deze pedestal bij de nieuwe lichting 2025. Ik leg zo meteen dat nieuw nummer van haar voor jou op.
1: De zee, slagader van deze planeet. Speeltuin van de surfers. Maar ook de grootste afvalberg ter wereld. Studio Brussel en Eneco strijden samen met 18 Belgische en Nederlandse surfclubs tegen de steeds groter wordende golfplastic. Morgen ruimen Studio Brussel en Eneco samen met de surfers het strand op. Doe mee in Oostuinkerken of in een van de 18 andere deelnemende locaties. Schrijf je in via enecocleanbeachcup.be. Samen houden we onze stranden proper.
2: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
3: Ah, dat kan.
2: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
3: Zalig, ik heb liever een nieuwe.
2: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september. Bij je Kia-verdeler. Kia.
4: Movement that inspires.
2: Voorwaarden op kia.be.
5: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
6: 3 avocado's voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

samen. En wat een weekend is het vandaag. Want we vieren de Nationale Cafédag van Kroegtijgers. Daar ben ik voor op zoek naar cafébazen die het leuks organiseren in hun café. Ben jij dat? Dan mag je hier een plaatje aanvragen. Je mag me dat laten weten via de VRT Max-app. Mag je nu een berichtje sturen. En ondertussen leg ik dat nieuwe nummer van Oasi voor je op. 9 to 5 heet het. Zij won in 2025 de nieuwe lichting. Als dat goed klinkt en jij denkt, eigenlijk ben ik ook wel muzikaal getalenteerd, dan kan je je nog steeds inschrijven voor de nieuwe lichting 2027.

0: Nationale Cafédag.
1: Dit is het weekend.
2: Het weekend van Studio Brussel.
0: En Café Alleen Leuven doet ook mee. Dag Lucas.
3: Hey, hallo.
0: Zit het daar wat goed vol?
3: Voorlopig is het nog redelijk kalm. De zon schijnt, het terras zit zo half geladen vol, dus er is nog plaats, ik zal het zo zeggen.
0: De mensen zijn nog welkom in Café Allee in Leuven.
3: Zeker.
0: Om 6 uur is het een nationale tournée generaal. Jullie doen daar ook mee aan mee. Is dat dan met een groene, goede, frisse stellen van het vat?
3: Dat klopt. Op de oude markt zelf is er ook een stand waar dat iedereen een Stella kan verkrijgen van verschillende cafébazen, zeg maar. En wij met ons café doen een actie om 6 uur een gratis vat. Gevolgd met een 1+1 tot en met 7 uur. En daarna geven wij als café de aftrap bij OHL Cercle Brugge om wat de bruidekroeg het café terug onder de kaart te zetten.
0: Klinkt zeer goed. Ben je zelf ook een voetbalfan, supporter?
3: Voetballiefhebber. Ja. En zeker in Leuven. Leuven is een stad, maar ja, ons kent ons, zegt men maar. Dus we kennen wel wat volk. En dat is een soort van familie dat wat samenkomt. Dus het was geen betere dag dan vandaag om dat een keer in de kijker te zetten.
0: Zeker. Het is de missie van Kroegtijgers met deze Nationale Cafédag en met acties die zij door in het jaar ondernemen om cafés terug een beetje in de kijker te zetten. Merk jij ook bij jullie café dat mensen minder op café gaan tegenwoordig?
3: Ik denk dat de algemene opkomst hier en daar wel wat minder is. Het is ook, het wordt regelmatig wel meer in de media gezegd dat het ook niet zo goed is voor de gezondheid. Alcohol met rook bijvoorbeeld, dat er ook aankomt. Maar ik denk dat men ook niet mag vergeten dat men ook andere dingen kan drinken op café.
0: We kunnen ook
3: iets drinken zonder alcohol, een frisdrankje, zeker ook koffie, zeg maar. Maar ik heb ook wel de indruk dat meer en meer op die jongere garde terug wel meer op stap komt, op stap gaat. En dat werkt alleen. Dat zie ik alleen maar graag. Hè.
0: Zeker. En vandaag iedereen natuurlijk voor dat vat om 6 uur. Onder andere in Café Alleen Leuven, maar op heel veel plaatsen in België. Jij kiest voor Triggerfinger om die Nationale Cafédag te vieren, Lucas. Lucas, ik ging Lucas zeggen, dat is jouw naam inderdaad. Lucas.
3: Nee, klopt.
0: De zaterdag vreet aan mijn brein. Ik weet niet hoe het komt. Het is omdat ik denk ik zelf aan dat gratis vat om 6 uur aan het denken ben en aan het uitrekenen ben hoe ik daar kan geraken. In elk geval, Triggerfinger dus. Waarom kies je daarvoor?
3: Ik zou graag Triggerfinger horen, omdat het is ook een beetje een ode aan Lange Polle, die de afgelopen jaar overleden is. En Lange Polle was je vroeger graag gezien, zeker met de vaste klanten van vroeger en ook de huidige vaste klanten. En op deze manier vonden wij dat een goed idee om dat wat extra in de verf te zetten en Triggerfinger aan te vragen.
0: Zeer goed idee. Perfect match voor jou, Lucas, en voor Café Allee. Veel plezier daar vandaag.
1: Dit is het weekend.
2: Het weekend van Studio Brussel.
1: Studio Brussel.

0: Even een vraagje. Kan je even een sexy foto van me maken?
1: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
2: Van school met grote honger.
3: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaak,
2: oh,
3: op conferenceperen en op nog zoveel meer.
2: Oh, Lidl, met een haal.
3: Lidl, dat kan tellen.
4: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
5: Daarom is Rijnaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
4: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
5: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
4: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
5: Ontdek alle voordelen van renoveren met Rijnaars Aluminium.
4: Ramen, deuren, veranda's?
6: Rijnaars Aluminium.
5: Vind je vakman op rijnaars.be.
7: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
8: Van Bokstal, ligt je stil onder?
7: Oh, sorry meneer.
9: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
10: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
11: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

zouden mijn woorden kunnen zijn, maar het zijn die van luisteraar Tim. Helemaal mee eens. Ik zie groen van jaloezie, jongens. Als jij tickets hebt weten te bemachtigen voor IJsland. Echt waar, oh, ik ben zo slecht met op tijd tickets kopen voor concerten. En dan zie je het, hè. Dan is het te laat. Overal uitverkocht in België en Nederland. En terecht. IJsland verovert de wereld.

You Don't Even Know Me. Je kan het hele weekend dansend doorbrengen op Leffingen-Leuren, kan dat. Of op Voodoo Village. Daar draait morgen deze Vintage Culture. En als je daar je optimale op wil voorbereiden, vanavond doet hij al een DJ-setje in Oent.

0: Vintage Culture, Lost, vanavond dus al een DJ-set daarvan. In ons anthems, zometeen nog meer muziek.
1: Leven we binnenkort in een narco-staat?
2: Nederland en België zijn productiehubs.
1: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Can volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
3: Je moet nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
1: Drugskartels, corruptie, extreem geweld en het front ligt in onze eigen achtertuin.
4: Drugsdelta, elke dinsdag op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
5: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Liantis.
7: Welke steun is er voor zelfstandigen?
8: Mijn steun heb je.
7: Oh, zeg.
9: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
10: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
11: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Huh? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
10: Oh.
11: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaak,
10: oh,
11: op conferenceperen en op nog zoveel meer.
10: Oh, Lidl, met een haal.
11: Lidl, dat kan tellen.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
13: Weet je wat ik mis na de vakantie?
14: De zon?
13: Nee.
14: Het strand?
13: Nee, het comfort.
14: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
13: Citroën.
14: Info en voorwaarden op citroën.be.
15: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
16: Elke dag uren tijd verliezen?
17: Pff, villa, villa, villa. Die tunnel zit weer vol.
16: Of uren tijd winnen?
17: Delete. Voilà, mijn inbox is weer leeg.
16: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
5: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
18: Dit is Studio Brussel.
19: Studio Brussel.
0: 3 uur, goedemiddag.
19: VRT Nieuws.
0: Met Sophie Verbrugge.
20: Weet jij of er in je buurt een defibrillator hangt? Het Rode Kruis vraagt om in je buurt te controleren waar automatische externe defibrillatoren hangen. Dat zijn draagbare toestellen die je hartritme kunnen analyseren en die wanneer nodig een elektrische shock kunnen toedienen, bijvoorbeeld bij een hartstilstand. Ze hangen vaak op openbare plaatsen zoals sportclubs en bibliotheken en in de eerste hulp-app van het Rode Kruis staan al meer dan 9500 van die toestellen geregistreerd. Ze snel vinden en juist kunnen gebruiken is belangrijk, zegt Jan Poté van het Rode Kruis.
21: In België krijgen dagelijks heel wat mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand. Niet zo heel veel mensen overleven dat. Tenzij je heel snel kan starten met reanimatie en binnen 3 tot 5 minuten een AED kan gebruiken. En dan gaan de overlevingskansen echt heel sterk omhoog. Dus het vinden van een AED, het toepassen van de juiste technieken, is heel belangrijk.
20: Als de plaatsen in de app niet zouden kloppen, kan je dat ook best aan het Rode Kruis melden. Het is vandaag Wereld Eerste Hulpdag. De leerling van 15 die gisteren werd opgepakt na de valse bommelding in een provinciale school in Gent, is door de jeugdrechter geplaatst in een gesloten instelling. Via het online schoolplatform Smart School kwamen plots dreigberichten binnen. 850 leerlingen werden daarop geëvacueerd. Na een controle bleek er niets verdachts te vinden op de school. Een tweede minderjarige werd vandaag ook verhoord voor mogelijke betrokkenheid, maar voor hem volgen nog geen maatregelen. Er zijn meer details over de identiteit van de dodelijke slachtoffers van het busongeval in de buurt van Souche in het oosten van Zwitserland. 4 Nederlandse vrouwen en 1 Nederlandse man kwamen donderdag bij dat ongeval om het leven. Het gaat om 4 70'ers en een vrouw van 80. Dat meldt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij het ongeval raakten ook 10 mensen zwaar gewond. De reizigers die het ongeval hebben overleefd worden zo snel mogelijk gerepatrieerd. En Sandrine Tas zal Justine Gekiere vervangen op het WK wielrennen in Canada dat volgende week start. Justine Gekiere zat in de Belgische selectie, maar viel eergisteren in een Franse rittenkoers en ze liep daarbij een kleine breuk op in haar knieschijf. Voor Gekiere is het al de 2e jaar op rij dat ze door een val het WK moet missen. Het is droog en zonnig bij temperaturen tot 23 graden. Morgen wordt bewolkt met regen en soms felle buien. Lokaal kan dat een onweer zijn bij temperaturen tot 21 graden.
6: Ga van
8: wegenwerken
6: naar
22: rustig gaan werken
6: met de trein.
23: Studio Brussel.
24: Dit is het weekend van Studio Brussel.
23: Marie Neefs.
0: Nothing But Thieves spelen 3 shows op 1 dag. En bij 1 exclusieve show kan jij nog bij zijn. Zometeen alles daarover.
23: Je luistert naar Studio Brussel.
24: Life is music.

op het begin van het weekend. Hoeft helemaal niet, want het is bezig. Gas erop dus. Met Pegassi. En deze Ascension.

I know there's gonna be good times. Jamie XX, samen met Young Thug en Popcaan. Hoe graag wil jij Nothing But Thieves in een heel kleine zaal zien?

0: Zoveel hits om mee te zingen. Misschien wel door jou.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
0: Nothing But Thieves, die hebben een nieuw album uit. En om die te promoten, hebben ze echt een maf idee bedacht. Ze gaan 3 shows spelen in 3 verschillende landen op 1 dag. Ze beginnen 's ochtends in Nederland. In Utrecht spelen ze hun eerste optreden. Dan tegen de middag komen ze naar ons, naar Brussel. En ze eindigen met een show in Londen. Ik hoop dat alles oké is met de paspoorten. Dat daar geen vertraging op zit bij de douane en zo. In Brussel komen ze naar de AB Club. Niet de grote zaal van de AB dus, maar de kleine, zeer gezellige zaal van de AB. En jij kan daar misschien nog bij zijn. Het was niet makkelijk om aan tickets te geraken. Je moest een plaat kopen, een wachtwoord krijgen om binnen te geraken op de ticketslijst. Maar wij hebben nog wat exclusieve ticketjes liggen voor de echte fans. En het enige wat je daarvoor moet doen, is komende dinsdag luisteren naar Studio Brussel. Dat is 15 september. En wie weet kan je dan volgend weekend nog bij dat heerlijke middagoptreden in de AB-club van Nothing But Thieves zijn.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
2: Studio Brussel
1: is Ticket Tuesday.
2: Luister,
1: speel mee
2: en win jouw ticket.
1: Studio Brussel.

0: niet. Waar zitten die cafégangers? Daar ben ik benieuwd naar. Want het is nog steeds Nationale Cafédag van Kroegtijgers vandaag. En ik wil er alles over horen. Young Yellow.
1: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Ramen, deuren, verandas.
3: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
4: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
4: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Code Yellow!
6: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Het moment van de waarheid, het is Rob of Eronder. En het is Eronder, een overschotel. Ongelooflijk, wat een prestatie.
8: Rob, Eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
9: Code Yellow!
4: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
10: Wat? 3?
4: Yep, info op telenet.be.

0: ter alle landen. Waar zitten jullie?
1: Dit is het weekend.
2: Het weekend van Studio Brussel.
0: Het is 12 september 2026 en dat wil vandaag ook zeggen dat het Nationale Cafédag van Kroegtijgers is. Overal worden er allerlei activiteiten georganiseerd om de cafés in de spotlight te zetten. En ik ben benieuwd, als jij een cafébaas bent, ben je dan 1. aan het luisteren naar Studio Brussel? Ik hoop van wel. En 2. welke plaat mag ik voor jou opleggen om die Nationale Cafédag te vieren? En wat staat er ook allemaal in jouw café op de planning? Dat wil ik graag weten. Stuur het me nu via de VRT Max-app.
3: Hey meiden, dit is MDM Merel. Neem maar een likje van mij. Ik ben je natural high.
0: Pop, redope.

0: bloggers. Van deze Rosie Stewart. De winnaars van de nieuwe lichting 2027 worden nog steeds gezocht. Je kan je nog altijd inschrijven.
1: Dit is het weekend van Studio Brussel.
2: Marie Neefs.
0: We mogen even meeproeven van de georganiseerde chaos van cafébaas Lizzie. Dag Lizzie.
3: Goedemiddag.
0: Je had jezelf al omschreven, of je cafés al omschreven als georganiseerde chaos. En dan was je ook nog even vergeten dat we gingen bellen over wat er allemaal vandaag gepland staat bij jou.
3: Amai, gelukkig heb er net iemand mijn telefoon, sorry.
0: Maar hoezo is het daar altijd georganiseerde chaos in Tram 3 en Café Pamela?
3: Ja, hoe zal ik het zeggen? Wij organiseren heel veel feestjes die veel volk trekken. En dan lijkt het gewoon heel ongeorganiseerd en heel druk, doordat wij zo een café zijn van verschillende verdiepen. Maar achter de bar zijn wij natuurlijk heel georganiseerd. Hè. Maar het leuke is eigenlijk gewoon zo, als je binnenkomt en je moet van op straat zien het café en je moet de trap naar boven, dan kom je eigenlijk in de Tram 3-wereld, zal ik zeggen. En dan komen er mensen van de trappen, mensen gaan naar beneden, daar doet er een ratslag. Allee, daar ben ik van spreken, hè.
0: Klinkt heel goed.
3: Mensen staan te dansen op de toog, ja, zoiets.
0: Ik heb al zin om langs te komen. En zeg, goede namen ook, Tram 3, Café Pamela. Hoe heb jij die bedacht?
3: Dank je wel. Ah, wel, eigenlijk Tram 3 is heel simpel. Ik ben geboren in Merksem en vanaf dat ik de vrijheid had, dat school gedaan was, pakte ik de Tram 3 naar de stad. En dan eigenlijk is het café opengegaan op mijn 30ste verjaardag. Dus echt, dan ben ik letterlijk op Tram 3 gestapt met mijn 30ste.
0: Heerlijk. En Café Pamela?
3: Ja, wel, daar heb ik dan totaal niet over nagedacht. Daar wou ik gewoon een leuke vrouwennaam. En eigenlijk vind Pamela Anderson wel pretty cool.
0: Zeker.
3: Dus daar is eigenlijk niet zoveel achter te zoeken. Maar voilà, gewoon een toffe vrouwennaam.
0: Zeg, je bent dus sinds je 30ste café... Bazin, hoeveel... Ik wil niet...
3: Al sinds mijn 23 eigenlijk.
0: Oké.
3: Dit is mijn tweede en derde café, maar dat maakt niet uit.
0: Al jaren ervaring, dus hoe zie jij de evolutie doorheen die jaren?
3: Ja, kijk, we hebben natuurlijk de corona gehad. Hè. Toen is er wel het een en ander veranderd. Hiervoor in de stad had niemand een sluitingsuur. Er was altijd wel een café open tot 5 uur, 6 uur. En ik zal zo zeggen, sindsdien is het zo wat meer zoeken naar feest. Maar er is wel nog altijd feest, hoor. En ik heb zelfs het gevoel dat het terug zo aan het heropleven is, het nachtleven. Dus we blijven vooral positief.
0: Dat is goed om te horen. Je gaat in elk geval creatief aan de slag, want jij hebt zelfs al een baby rave georganiseerd. Hoe moet ik mij dat voorstellen?
3: Wel, gewoon als een hele leuke beleving. Dus het ding is zo, je wordt ouder, je wordt ineens in een routine geduwd waar je totaal nooit iets over afwist. Je komt een beetje minder buiten. En ik dacht, kijk, ik wil eigenlijk gewoon nog eens super graag dansen. Maar je bent net ouder geworden, dus je laat het babytje niet direct alleen. Mm-hmm. En dan was het eigenlijk de eerste babyreef, had ik zo'n feestje georganiseerd voor de ouders. Dat ouders eigenlijk met een draagzak kwamen dansen. Maar dan werd mijn kindje ouder, dus dan kwam natuurlijk de peuterreef, zodat de kindjes mee konden dansen. En dan nu is het eigenlijk al peuterpop. Dus dan is het echt een festival voor de kleintjes. Ja, en eigenlijk, ik denk, als je kleintjes die genieten, dan zijn ze ook gewoon kei blij. En dansen. En dan zijn ze ook zeker mooi in de avond. Dat is nog het beste van al.
0: Een win-win situatie. Zeg Lizzie, het is vandaag ook Nationale Cafédag, een initiatief van Kroegtijgers. Wat doen jullie daar bij jullie?
3: Wij zijn eigenlijk momenteel niks speciaal aan het doen. Het is gewoon een lekker drukke zaterdag. Maar we gaan zometeen wel met z'n allen live gaan op Instagram en een tourneetje geven. En gewoon het glas heffen op het caféleven. Want het is wel echt een heel fijn bestaan, hè? Het caféleven.
0: Als ik jou zo hoor, inderdaad, de vreugde spat er vanaf. Het deed me veel plezier met jou te bellen. Ik mag ook nog met heel veel plezier iets naar jouw keuze opleggen. Wat mag het zijn, Lizzie?
3: Wel, ik heb de rest echte Free From Desire gekozen om iets allemaal heel hard te springen. Hè.
0: Gaan we doen. Lizzie, veel plezier daar nog en geniet van die tournee generaal ook straks om 6 uur.
3: Ja, dikke om te bellen. Hè.
0: Salukes.
2: Het weekend van Studio Brussel.
1: Life is music.

0: stilgestaan dat Nightcall van Kavinsky eigenlijk een zombieverhaal is. Zometeen even extra op de lyrics letten.
1: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
3: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
2: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
3: Dat ben ik.
4: Kom in september met 2 of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
5: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
6: Want we gaan weer terug naar school en het werk.

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
3: Vandaag iets met pit?
2: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze wit druiven. Nu 1 plus 1 gratis.
3: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels

een nummer klaarstaan dat op het lijf is geschreven van Radio Legend, zo kan die zich nu wel noemen. En Viespeuk ook wel, Dries Leenaerts. Baru Brigada met Bad Heads. Ik denk dat hij daar zich heel goed in gaat herkennen op dit moment. Hij heeft dus zo'n 56 uur radio gemaakt en ik word elke minuut geconfronteerd met zijn sporen, want hier ligt dus naast mij liggen heel veel plukjes haar van Dries. Als superfans zich willen melden in de app, ik ben bereid om een plukje haar van Dries op te sturen met

0: Ik denk dat Koen psychologische hulp nodig heeft. Want die stelt zich dus gewoon kandidaat om dat haar van Dries Leenaerts opgestuurd te krijgen. Helemaal naar Australië bovendien. Koen, dat is heftig. Hier ligt dus haar op de grond van Dries Leenaerts, die hier 56 uur heeft gewoond in deze radiostudio. Ja, sorry, ik denk dat we het toch maar gaan weggooien. Of bewaren ergens in een archief hier op de VRT. Depeche Mode, enjoy the silence.
1: Get out there, get out
0: there. Gisteren kon je in Oens Anthems een DJ-set horen van deze Frankie Rizzardo. Vanavond is Amber weer op post. En Vintage Culture komt dan een setje draaien. Dat alles tussen 8 en 12 vanavond.

0: vandaag Nationale Cafédag is, moet je gewoon even het berichtje van Robbe de Walen in de Studio Brussel-app lezen. Wij zijn open tijdens Feel Good Shopping Weekend Bilze. Ah, het gaat over zijn café. Anders sloeg dat werkelijk nergens op. Robbe, ik ben blij dat jouw café ook open is. Tinneke van Ransbeek, die gaat het straks verder in de bloemetjes zetten.
1: Dit is de opdracht van mijn dromen.
2: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
3: Ik voel me juist zo, alsof ik echt iets heel illegaal aan het doen ben.
2: Deze week zijn dat Mohsin Abbas.
4: What the?
2: Ward Lemmelijn.
3: Amai, is officieel.
2: En Fien Germijns.
5: Ik ga er niet van over.
2: Een pak geheime uitdagingen.
6: Is dat goed als ik in de douche?
2: En één vraag. Is gelukt. Morgen op VRT1 en op VRT Max.
7: Weet je wat ik mis na de vakantie?
8: De zon?
7: Nee.
8: Het strand?
7: Nee, het comfort.
8: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
7: Citroën.
8: Info en voorwaarden op citroën.be.
9: Tot en met 18 oktober. Bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Ja, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
11: Nog even, alles goed.
10: Ja, die altijd de juiste reflexen hebt. Die altijd tot het uiterste gaat.
12: Come on!
10: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
13: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
14: Ah, hoor ik mijn naam?
13: Zegt de man die nog 3 vakken van het eerste jaar meeneemt en 1 van het tweede.
14: Ik bouw slim op.
13: Ja, maar duidelijk niet snel, hè?
15: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, je begint altijd bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires. Zo start je snel en werk je slim. Bijstig toch?
16: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
17: B-bad.
18: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
17: Goh.
18: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
17: Check.
18: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
17: B-bad.
18: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
19: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
20: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score je ticket via sportza.be.
21: Studio Brussel.
22: Studio Brussel.
0: Tijd voor een 4 uurtje.
21: VRT Nieuws.
0: Met Sophie Verbrugge.
23: Emma Plasgaard behaalt zilver op het WK zeilen. Onze landgenote Emma Plasgaard heeft op het WK zeilen in Ierland een zilveren medaille behaald in haar klasse, Ilka 6. Ze werd dus net geen wereldkampioene. Plasgaard kon in de afsluitende medaillerace de Amerikaanse Charlotte Rose niet meer inhalen. Voor Plasgaard is het de eerste keer in haar carrière dat ze een zilveren medaille wint op een WK. Eerder werd ze al 2 keer wereldkampioene en pakte ze ook al 2 keer het brons. De jongen van 15 die gisteren werd opgepakt na de valse bommelding op een provinciale school in Gent, is door de jeugdrechter geplaatst in een gesloten instelling. Gisteren werden 850 leerlingen geëvacueerd na dreigberichten op het online schoolplatform Smart School. Na een controle bleek er niets verdachts te vinden. Een tweede jongen werd vandaag ook verhoord, omdat hij mogelijk ook betrokken was, maar hij kreeg in deze zaak geen maatregelen opgelegd. Het Rode Kruis vraagt om te controleren waar er er bij jou in de buurt automatische externe defibrillatoren hangen. Dat zijn draagbare toestellen die je hartritme kunnen analyseren en die wanneer nodig een elektrische shock kunnen toedienen, bijvoorbeeld bij een hartstilstand. In de eerste hulp-app van het Rode Kruis staan al meer dan 9500 van die toestellen, maar de locatie en bereikbaarheid daarvan is niet altijd zeker. Mensen kunnen dus zeker helpen om die lijst volledig betrouwbaar te maken, zegt Jan Potté van het Rode Kruis.
4: De AED's die nu in de app staan, die zijn niet gevalideerd. Dus we zijn niet 100% zeker dat die er staan of dat die ook publiek toegankelijk zijn of niet publiek toegankelijk zijn. En dat is heel belangrijke informatie. Vandaar dat we de mensen vragen, ga naar een AED in uw buurt, controleer of de AED er hangt en of die publiek beschikbaar is. En dan kan je die daar aanduiden dat het zo is en zo bouwen we een kaart voor heel Vlaanderen.
23: Het is vandaag Wereld Eerste Hulpdag. Er zijn meer details over de identiteit van de dodelijke slachtoffers van het busongeval in de buurt van Soest in het oosten van Zwitserland. 4 Nederlandse vrouwen en 1 Nederlandse man kwamen donderdag bij dat ongeval om het leven. Het gaat om 4 70'ers en een vrouw van 80. Dat meldt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij het ongeval raakten ook 10 mensen zwaar gewond. De reizigers die het ongeval hebben overleefd worden zo snel mogelijk gerepatrieerd. En op het EK basketbal 3-3 in Antwerpen hebben de Belgische mannen hun eerste groepswedstrijd gewonnen. Ze versloegen Zwitserland met 19-16. Vanavond spelen ze nog hun tweede groepswedstrijd tegen Servië. Dat is de nummer 1 van de wereld. Het is droog en zonnig bij zo'n 23 graden. Morgen wordt bewolkt met regen en soms felle buien. Lokaal kan dat ook een onweer zijn bij temperaturen tot 21 graden.
12: Altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
17: Studio Brussel.
21: Dit is het weekend van Studio Brussel.
17: Tinneke van Ransbeek.
22: Het is weer voor wollige sokken en een warme choco. En zeker als je daar dan zo'n scheutje goldband bij kan doen op vodka. Dat mag ook. Het is zaterdag, hè.
17: Je luistert naar Studio Brussel.
22: Welkom.
21: Life is music.

0: altijd voor jou zijn. Goldband. Dit is voor jou.
1: Studio Brussel.
0: Er zijn twee momenten waarop je vandaag sterkes kunt zien. Dat ene moment zal plaatsvinden ongeveer rond 4 uur 33 deze nacht, denk ik. Wanneer je na een hele dag café hangen, naar aanleiding van de Nationale Cafédag, toch gewoon naar huis strompelt en in je beddeke kruipt en misschien alles een klein beetje begint te draaien. En twee, welgeteld binnen 4 seconden ga je sterkes zien wanneer Turnstile en Elton John samen hun keelgaten

van Ray en Jack Jones. Die laatste valt trouwens niet te verwarren met de zeer basic mannenkledingwinkel. Dat even gezegd zijnde. John Schuster, die houdt van bergen en die koos 12 jaar geleden de artiestennaam Summit. Maar toen bleek dat er in Google Search enkel bergen verschenen bij het opzoeken van die naam. Dus heeft hij er maar gewoon John Summit van gemaakt. En nu krijg je vaak van hem foto's van hem die draait in de bergen. Kijk, best of both worlds, dit is Go Back.

0: Let's go!
1: Alle cafébazen, verenigd u in de VRT Max app. Wat is de Nationale Cafédag? En ik wil weten van welk nummer jouw klanten in Insitia op tafel gaan dansen.
2: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
3: Peugeot. Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Acer 24 inch Full HD monitor voor 59 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
5: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar 39.

0: zomer kijkt, voel je toch wel een beetje kriebelen om die les Latijn te brossen en te gaan muilen met je lief in de toiletten op de vierde verdieping. Of dat gevoel krijg ik toch van deze Generation en Young Lean en Storm 2.
1: Studio Brussel.
0: Het is tijd om de glazen nog eens goed vol te doen. Een glas Aperol of een gembertheetje naar keuze. Het kan allemaal, want het is Nationale Dag van de Cafés. En dat is een initiatief van kroegtijgers. En die willen ervoor zorgen dat eigenlijk ja, de cafécultuur gewoon niet uitsterft. Maar dan is mijn vraag vooral, Lino van Café de Ventura. Is die cafécultuur aan het uitsterven?
2: Hey, hallo.
0: Hallo, dag Lino. Nee? Oké, dat is al goed nieuws.
2: Nee, voor mij niet.
0: Oké.
2: Nee, er is wel een nieuwe hit. Maar kroegtijgers die baseren... Ik heb het gevoel dat kroegtijgers zijn er een beetje baseerd vooral op de oude kroegen.
0: Mm-hmm.
2: En natuurlijk is dat wel een feit dat, dat die oude interieurs en die oude cafés misschien wel een beetje eruit gaan. Maar er komen wel nieuwe in de plek die... In een andere vorm natuurlijk, maar ik denk dat dat niet op uitsterven bedreigd is. Nee.
0: Oké, dat is al keigoed nieuws. En die vorm, als je het daarover hebt, de Ventura, wat voor een vorm heeft die? Wat is de geur, de sfeer, de kleur van de Ventura? Of hoe hard plakt jullie vloer?
2: De Ventura kun je eigenlijk wel een nieuwe bruine kroeg noemen, ja.
0: Oké.
2: Okay. Dat is eigenlijk... dat is een plek waar dat een goed café moet zijn, denk ik. Dat is een plek waar dat iedereen komt, waar dat iedereen op zijn gemak is. Eender wie dat je bent, wat dat je bent, maakt allemaal geen fluit uit. Iedereen is daar op zijn gemak en dat is plezant om te zien eigenlijk. Ja.
0: Oké, dat is keilig. Ik kan het me zo voorstellen dat het daar een bonte band is en dat jij daar met veel plezier naar kijkt als cafébaas. Maar dan vraag ik me vooral af, is er zo één moment dat op jouw Ventura netvlies is gebrand dat Jans wil delen op Nationale Radio?
2: Die zijn zeker niet voor publicatie van maar. Er gebeuren ook heel veel dingen achter mijn rug dat ik niet van mag weten. Dus,
0: Oké, en kan maar, je een klein tipje geven? Een klein tipje van de sluier?
2: Goh, nee. Ik denk dat discretie verzekerd.
0: Oké, dan onthoud ik vooral maar, dat iedereen naar de Ventura moet gaan om dat mee te maken.
2: Ja, sowieso.
0: Oké.
2: Ja.
0: Kijk goed, bij een leuke dansplek, want dat is de Ventura ook wel. Allee, ik heb daar toch al hele bonte avonden beleefd. Hoort er wel goede...
2: Merci.
0: Ja, het is de max. Maar daar hoort natuurlijk ook wel goede muziek bij. En dat hebben jullie toch?
3: Ja, we doen ons best, hè.
0: Mm-hmm. Is er zo'n Ventura anthem dat jullie dan heel vaak opzetten of draaien? Of dat iedereen, waar dan iedereen wild van wordt?
2: Ik ga er wel nog altijd praten dat de revival van Afrika bij ons gebeurd is. Ik claim het nog altijd.
0: Oké, jullie zijn daar de schuldigen van. Oké.
2: Ja, maar wij zijn ondertussen 40, dus ik en Els, of Els en ik beter gezegd.
0: Oké.
2: Ja, wij draaiden veel 80s muziek, maar ik denk dat dat nu overgeschakeld is naar allesomvattende hits van alle tijden eigenlijk.
0: Oké, de max.
2: Ja.
0: En ik heb mij laten influisteren dat misschien The Beatles en Hey Jude een van die favoriete nummers ook zou kunnen zijn van de Ventura.
2: Ja, we zitten ook maar vaak met acteurs en regisseurs in ons café.
0: Ja.
2: En dan is er één iemand die heel lang bleef hangen, het laatste bleef hangen, dat was Wouter Boevijn.
0: Ja.
2: Van, bekend van de 12 en andere goede series.
0: Uh-huh.
2: En dan zetten die altijd Hey Jude op. En dat zijn wel magische momenten, ja.
0: Oké, gezellig. Dus als ik dat nu zou opzetten, Lino, dan ga jij gewoon luidkeels meebrullen. Klopt?
2: Sowieso,
0: okay,
2: ja. En ik doe mee met de blazers altijd.
0: Oké, goed. Zullen we dat even testen gewoon anders? En...
4: Hey Jude.
0: Ja, Lino, doe maar mee, hè.
2: Oh, prachtig. Ja, maar die komen later, hè. Dat was binnen 10 minuten.
0: Oké, ik zal dan jou nog eens on-air smijten misschien, als je nog blijft hangen. En dan mag je mee de blazers doen, goed?
2: Oké, top.
0: Oké, tot zo.
2: Super, merci, hè.
0: Joe.

0: Lino van Café Ventura, het is aan jou. Yes.
1: La, la,
0: la, la, la. Ja, doe maar mee.
1: Maar ik zit echt in de Ventura nu om 5 uur morgens.
0: Gezellig, perfect. Oh, mooi. Dus kom aan, Lino, je kan het.
1: Ja, we zijn er bijna. We zijn er bijna.
0: La, la.
1: La, la, la, la.
0: Oh,
1: ik klik het
0: op 5 uur morgens. Zalig, we zijn in de Ventura, 5 uur ochtends. Ah ja, voilà.
1: We zijn dus. Ja.
0: Dat was
1: misschien een momentje, maar ja, oké.
0: Okay. Kijk, Lino, ik vind het de max. De Beatles ook. Dikke met die.

0: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
1: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
0: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
2: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
4: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles.

0: en toch zo goed als nieuw.
1: Camille, zo slim ingericht jouw woonkamer.
2: Mm-hmm. Kijk, zelfs mijn bureau zit hierin weggewerkt.
1: Oh, het is mooi en multifunctioneel.
2: Ja, echt wat ik nodig heb voor een goede start.
3: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber. More space for your place.
4: Studio Brussel.

Bayana van Lodewijk Fluttert. Of hoe jij en ik hem veel beter kennen, uiteraard. De Nederlandse DJ Baker Mat. Wanneer Amelie Lens een week geleden op de trappen van het KMSKA in Antwerpen een set draait, dan komt daar gewoonweg 14.000 man naartoe. Ja, en dan kan het ook bijna niet anders dan dat er sommige buurtbewoners al eens klagen over de veel te luide bassen. Maar als je dan weet dat van de 28 klachten die binnenkwamen, 18 van dezelfde persoon afkomstig zijn, dan denk je vooral, zeg Karin, steek je woord op en in en houd uw kwebbel. Special guest van

De Sultans van? We are the Sultans of Swing. Of Swing, uiteraard. Een nummer waar alle moeders van boven de 50 helemaal wild van worden. Ook die van mij trouwens. Want dat doet hen denken aan zo van die tédansons van vroeger. Ja, je kent dat wel, dat zijn zo van die feestjes die eigenlijk begonnen om 5 uur 's avonds en stopten om 12 uur 's nachts. Als je het aan mij vraagt, een supergeweldig, fenomenaal, fantastisch concept. Want je ligt op tijd in je bed, je hebt geen kater de dag nadien. En ook, je kan nog op een zeer schappelijke manier bij je familie geraken op zondag. Zonder dat je regelmatig naar de wc moet of toch niet zo kunt meegenieten van het buffet. Dus misschien kunnen jij en ik hier ook eventjes zo'n TD doen. Het is bijna 5 uur op een zaterdag.

0: Liquid Spirit, zo lekker toch, van Gregory Porter.
1: Een dubbele moord.
2: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
3: Wat heb je gedaan?
1: En achter één van de bekentenissen...
4: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
1: ...ligt een wereld vol leugens.
5: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
1: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
6: Dit is echt bullshit.
7: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
1: De 12, de botoxmoorden. Nu volledig op VRT Max.
8: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
9: Echt zalig, al die films en series, Benji.
8: Hoe praat jij nu?
9: Om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
8: En vind je vrouw dat niet lastig?
9: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
10: Mobile Vikings.
8: Play it smart.
11: Met de superplus deals van Delhaize gaan we
12: promo koken.
13: Vandaag iets met pit?
14: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
13: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
14: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
1: Outfit kiezen. 3 minuten.
15: Ja.
1: Rechterkous aantrekken. 1 minuut.
15: En nu?
1: Linkerkous zoeken. 11 minuten. Alles samen 15 minuten. Precies genoeg tijd om uw ochtendroutine echt te laten renderen. Door te luisteren naar De 7. De podcast van De Tijd. Elke ochtend om 7 uur. Het nieuws dat ertoe doet in 7 punten. De Tijd. Neem voorsprong.
16: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
17: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
16: Sorry meneer.
18: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
19: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
20: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
19: Tot 10 jaar?
20: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
19: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
20: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
21: Jij?
22: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat toch moeilijk tijdens de werkuren doen?
21: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
23: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
24: Ja, ja. Ons broodje is gebakken.
25: Zwijg, kieken.
23: Koop een FC de Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in en maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC de Kampioenen.
24: Ja, ja. Ons broodje is gebakken.
25: Verdomme, kieken. Hou op met die flabbergap.
23: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
24: Likken we van die spijker. Zeg.
26: Dit is Studio Brussel.
27: Studio Brussel.
0: Het is 5 uur.
27: VRT Nieuws.
0: Met Sophie Verbrugge.
28: De zwaarste rit in de Ronde van Spanje nadert zijn ontknoping. In de wielronde van Spanje wordt de voorlaatste etappe op dit moment gereden. Olivier de Wilde, hoe doen de Belgen het in deze rit?
29: Wel, onze landgenoten spelen eigenlijk wel een grote rol in deze wedstrijd. En voor de dagzegen ook Wout van Aert, die zat mee in de vlucht van de dag. En die zal het wellicht ook houden tot aan de finish. Die vlucht van de dag namelijk, van Aert niet meer. Hij deed mee in de tussensprint en heeft zo ook zijn puntentrui verzekerd in deze Vuelta. Dat is hem gelukt. Maar hij gaat dus morgen sowieso op het podium staan in Granada. Maar de dagzegen vandaag zou nog wel eens kunnen gaan naar Ramses de Bruyne, de 24-jarige Belg, zit op dit moment op de slotklim met nog twee andere vluchters bij zich. En ja, de winst gaan zij onder zich verdelen. Of het jonge Ramses de Bruyne gaat lukken, dat gaan we binnen 10 kilometer weten. In de achtergrond is er ook nog de strijd om de rode trui. En alle grote namen zitten daar klaar om ook op die slotklim, die belangrijke buitencategorie slotklim, daar nog wel eens een slag te proberen slaan en Rick Mas nog te bedreigen.
28: Dankjewel, Olivier. Voor het eerst is een Oekraïense soldaat overleden die in ons land werd verzorgd voor brandwonden. Dat zegt federaal minister van Defensie Theo Franke. Het lichaam van de dronepiloot is vandaag terug naar Oekraïne gebracht. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne vangt België, net als veel andere landen, Oekraïense militairen en burgers op die niet in eigen land verzorgd kunnen worden. Bijvoorbeeld omdat ze gespecialiseerde zorg nodig hebben, zoals voor brandwonden. In Hongarije loopt een gerechtelijk onderzoek naar jarenlang kindermisbruik in jeugdinstellingen en weeshuizen. Duizenden kinderen, soms erg jonge kinderen, zijn de afgelopen jaren mishandeld of misbruikt, vertelt Stefan Bos vanuit de Hongaarse hoofdstad Boedapest.
2: Onderzoekers constateerden honger, lichamelijk en seksueel misbruik en ernstige verwaarlozing. Hongarije telt ongeveer 23.000 kinderen en jongeren in staatszorg. Zo'n 800 zijn langdurig weg. In 2024 en vorig jaar werd binnen de kinderbescherming ruim 2200 keer aangifte gedaan bij de politie. Het rapport stelt dat ernstige misstanden onder de vorige regering van Viktor Orbán jarenlang werden verzwegen. Premier Peter Magyar trekt 27 miljoen euro uit voor noodmaatregelen.
28: Ook de Hongaarse kinderbescherming is een intern onderzoek gestart. De Amerikaanse president Donald Trump is in Ierland voor een bezoek van 2 dagen. Trump zei daar tegen enkele Ierse journalisten dat hij een verenigd Ierland zou toejuichen. Nu maakt Noord-Ierland deel uit van het Verenigd Koninkrijk en heb je de Republiek Ierland, lid van de Europese Unie. Trump reist na het officiële gedeelte van zijn reis nog door naar de Ierse westkust, naar zijn eigen golfclub. Daar gaat hij morgen de finale van de Irish Open bijwonen. Onze landgenote Emma Plasgaard heeft op het WK zeilen in Ierland een zilveren medaille behaald in haar klasse LK6. Ze werd dus net geen wereldkampioene. Plasgaard kon in de afsluitende medaillerace de Amerikaanse Charlotte Rose niet meer inhalen. Voor Plasgaard is het de eerste keer in haar carrière dat ze een zilveren medaille wint op een WK. Eerder werd ze al 2 keer wereldkampioene en pakte ze ook al 2 keer brons. En op het EK basketbal 3-3 in Antwerpen hebben de Belgische mannen hun eerste groepswedstrijd gewonnen. Ze versloegen Zwitserland met 19-16. Vanavond spelen ze nog een tweede groepswedstrijd tegen Servië. Dat is de nummer 1 van de wereld. Vanavond krijgen we geleidelijk aan meer wolken met lokaal kans op wat lichte regen vannacht bij temperaturen tot 18 graden. Morgen veel wolken met perioden van regen en buien. Lokaal kan dat ook een onweer zijn bij temperaturen tot 21 graden.
3: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
4: Studio Brussel.
5: Dit is het weekend van Studio Brussel.
4: Tinneke van Randbeek.
6: Nationale Café-dag vandaag. En ik trakteer je op een Dress Like Boys and Sour. Een zwarte koffie met crystal suiker. Of een High High on the Rocks.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Santé.
5: Life is music.

0: club naar keuze, want de hotshot van deze week komt van Dress Like Boys. En wanneer Dress Like Boys speelt, dan is iedereen gewoon welkom. Het zou ook trouwens een cadeautip kunnen zijn aan je vastgeruste buurman Rudy. Zo'n optreden van Dress Like Boys, want als je daarbij bent, dat doet iets met jou en je komt eruit als een totaal ander mens. Vandaar onze hotshot deze week. En then I woke up.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.

0: Like Boys. And Then I Woke Up.
1: Hey, Jelle hier van Dressed Like Boys. Ik ben bijzonder blij, want mijn nieuwe single And Then I Woke Up is deze week de hotshot bij Studio Brussel.

0: Move Your Body, Marshall Jefferson and Solardo. In 56 uur kan je nogal eens wat dingen doen. Zo kan je bijvoorbeeld 4 keer je lievelingsserie Temptation Island bingen. Maar ook een citytrip naar de grotten van Ham kan je maken. En als je het echt wilt, zou je zelf in die 56 uur aan een stuk radio kunnen maken. En dan zou je daar eventueel ook een concept kunnen bij bedenken. Waar het dan non-stop radio maakt tot de wekker die door een bv is ingesproken, geraden wordt. En als je dan echt lopen gaat denken, dan moet die bv ook nog maar gewoon eens die 56 uur lang in de studio zitten, verstopt in een levensgrote wekker in de Studio Brussel kleuren. Ja, voor jou en mij klinkt dat misschien als een zeer absurde koortsdroom, maar voor onze Dries Leenaerts was dat dus gewoon de normale gedachtegang. Er werd dus tijdens die wekker XL werd er heel veel geraden, zoals bijvoorbeeld dit.
1: Ik denk dat Piet Huizentruid.
2: Ik denk dat het Jens de Donker is.
3: Ik denk dat het Timon Verbeek is.
4: Ik denk Manu van Akker.
0: Ja, je hoort er wel heel veel gedacht, maar er werd ook gedacht in deze richting.
5: Ender Scholtens.
6: Ender Scholtens.
0: En dat was uiteraard. Ja, helemaal. Ja, rustig, jongens. Het was er gewoon Boekdink op en Gulzara die raadde dat en die kreeg €8.700 aan maaltijdboxen mee naar huis. Dat is gewoon zot, of wat moet ik zeggen, de overtreffende trap van zot, namelijk zotter Dries Leenaerts. Ja, Dries die gaat nog dagen slapen, denk ik, of zo, zoals Crystal het zou zeggen, days. The days.

0: ramen, deuren, veranda's.
1: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
2: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: Goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot 50 euro extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt.
4: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkens kalfsgehakt.
5: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
4: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
7: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
8: Oh, mama, snap jij iets van die passé-composé?
9: Oei, paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
6: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
10: Volkswagen.

naïef. Dat ben jij zeker wanneer jij dacht dat de koeks niet meer bestonden. Voor ik hier een wolf uit zijn kooitje ga laten, wil ik toch wel eventjes een oproep doen aan alle kroegtijgers. Ja, je hoort ze. En meer bepaald de cafébazen, want het is vandaag Nationale Cafédag. En dat wil ik vieren met jou en met een hypothetische tournée generaal. En misschien zelfs ook met een nummer waarvan jouw cafévloer spontaan begint te plakken

0: Hip, hip, hoera, wat is het feest vandaag? En dan heb ik het niet over de 90ste verjaardag van je tante Thierry, maar ik heb het over iets anders. En daarvoor hangt bij mij aan de lijn Uma van Baruma in Kortrijk. Want wat wordt er gevierd vandaag, Uma?
1: Hallo, ja, de cafés, hé. Overal.
0: De cafés en ook jouw café, vermoed ik dan.
1: Ja, ja, klopt. Het is hier ook al de hele dag goed druk. Iedereen die extra moeite doet om vandaag op café te gaan, wat wel super tof is.
0: En heb je dan zo speciale dingen gedaan om jouw café extra café-proof te maken? Wat extra bier gemorst op de vloer? Ik weet niet wat een cafébazin moet doen.
1: Oh, wij houden het café eigenlijk wel graag proper. Misschien een beetje atypisch voor een café. Maar er is wel al bier op de grond gemorst. Dus het café is al goed aan het draaien op volle toeren. Maar ja, we hebben eigenlijk iets speciaals aan. We hebben nu een kroegtocht georganiseerd.
0: Ja, cool. Leuk.
1: Ja, en ik kroeg dus het enkel in... Veel...
0: In jouw café enkel of in de andere cafés ook?
1: Nee. In de andere cafés ook. Eigenlijk wil ik graag dat onze vaste toegangers ook een keer aan een andere toog gaan hangen vandaag.
0: Dat
1: ze een beetje ja, nieuwe cafés leren kennen. En dat we zo zorgen dat zowel de ja, kleinere cafés als de ja, het zijn dorpscafés beeld, want het is in de stad natuurlijk, maar dat die allemaal blijven bestaan. Hè.
0: Dat is een kei mooi, heel collegiaal idee, vind ik.
1: Ja, wel. Wij zijn zelf ook. We zijn blij dat de mensen ook zo enthousiast zijn. En we merken echt allee, dat er zijn al mensen toekomen die ze moeten stempels verzamelen in elk café waar ze gaan. En er zijn hier al mensen toekomen met 8 stempels, dus die al aan café nummer 8 zitten. Dus het is wel goed bezig.
0: En in welke toestand waren die mensen dan?
1: En het is van maar ja, dus eigenlijk, ze mogen ook kiezen. Ze mogen kiezen wat ze drinken. Dat mag een koffie zijn, dat mag een waterje zijn, dat mag een picong zijn. Allee, dat mag eender wat zijn. Maar ja, ik vond dat nog meer veel. Ik denk dat we misschien vanavond wat meer mensen gaan zien die gesneuveld zullen zijn.
0: Ja, dat denk ik ook. En als ze dan zo'n stempelkaart vol hebben, wat krijgen ze dan in ruil?
1: Dan kunnen ze die indienen. En eigenlijk volgende week wordt er 1 kaart getrokken uit al die kaarten. Eerst meten we samen. Uh-huh. En die wint in elk deelnemend café, dat zijn er 18, wint die 10 consumpties. Dus dat zijn 180 consumpties in totaal.
0: Oké, en dat mag die dan hopelijk wel delen met vrienden en familie.
1: Ja, dat is wel de bedoeling. Dat je inderdaad allee, bijvoorbeeld zegt van oké, ik ga 9 maten of familieleden meenemen. En we gaan bijvoorbeeld daar eerst onze 10 consumpties gaan opdoen. En dan de week daarna daar, of alles in één dag mag ook, maar dan gaat het ook wel pittig zijn. Maar dat kiezen ze volledig zelf. Dat is dan de winnaar.
0: Oké, een heel cool, origineel initiatief. Dus goed bezig al sowieso, Uma.
1: Merci.
0: Ik had misschien nog een vraagje. Want ja, jij staat zelf achter de toog en nu promoot je eigenlijk aan je klanten ook om aan andere togen te gaan hangen. Is er zo een toog waar jij zelf graag aan hangt?
1: Oh, ja, er zijn er veel waar ik aan hang. Maar ja, ik denk dat waar ik zelf het meeste hang is de Bras. Omdat ik daar ja, van jongs af aan tot nu nog altijd veel beland. En dat zo'n beetje ja, het vaste café is waar iedereen in Kortrijk wel een keer aan toe hangt. En dan Bar Amors in de zomer, ja, dat was ook niet te missen. Daar hebben ze heel lekkere cocktails.
0: Okay.
1: En een heel mooi strandje, dat noemde ik Buddha Beach. Dus daar kun je mee ook wel veel zin in de zomer.
0: Oké, dat klinkt allemaal als zeer leuke opties om naartoe te gaan in Kortrijk. Maar Uma van Bar Uma, als jij zelf zo'n wilde avond erop hebt zitten, als vanavond, en je hebt veel moeten werken bijvoorbeeld, is er dan een bepaald afsluitnummer dat jij graag opzet?
1: We hebben verschillende afsluitnummers, maar onlangs is er ook eentje tussen van Moby, Honey, misschien kijk je het nummer wel.
0: Zeker.
1: En dat nummertje hebben we eigenlijk vorig jaar in de zomer een videoclip van gemaakt met onze klanten die eigenlijk allemaal ja, het nummer meezongen en meebewogen op het nummer. En dat kan je op onze socials terugvinden. En dat was super tof. Dus ook altijd als dat nummer oplegt in het café zijn er heel veel vaste klanten zo van die direct ja, de tekst mee beginnen zingen omdat ze toen deel hebben met onze video.
0: Zalig, dus als ik binnen 3 seconden dat nummer op jou loslaat, dan barst het daar los in Bar Uma.
1: Zeker, sowieso.
0: Dan gaan we dat gewoon doen, hè. Uma, geniet ervan.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
4: Wauw, ja!
5: Maar ja...
3: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
6: Ja! Maar ja...
3: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh la la!
6: Ja!
5: Maar ja...
3: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
7: Want we gaan weer terug naar school en het werk.

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolliesnoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
2: Go Yellow!
3: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
4: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
3: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info

0: too short.
1: Flashback naar 2011. Though
0: the truth may vary, this ship will carry our body safe to shore.
1: Toen ik 15 was, dacht dat ik kon zingen en een heel scoutskamp lang Little Talks van Of Monsters and Men aan het kampvuur heb gezongen. Gênant was dat. Over gênante momenten gesproken. Het kan wel eens lastig zijn wanneer je op een optreden toevallig naast een verre kennis komt te staan. Tenzij het een optreden is hier op Studio Brussel of aan Fontaine's DC. En dat die verre kennis gewoon met Burningen blijkt te zijn. Dan is het gewoon geluk dat je bent

0: gym.
1: Paul Kalkbrenner en Stromae. Kussen soit clair. En laat het vooral heel duidelijk zijn, jij gaat vanavond chansen en dansen. Of dansen. Of huppelen. Dat mag je ook doen. Want vanavond in Oens krijg je een set van Sam en Aina. Maar ook eentje van Vintage Culture. En ik heb hier een klein voorproefje mee. Je krijgt van mij Love Tonight met een toefje saus. Op een bedje van Vintage Culture. Bon appétit. Mais oui, mais oui.

0: De zee, slagader van deze planeet. Speeltuin van de surfers. Maar ook de grootste afvalberg ter wereld. Studio Brussel en Eneco strijden samen met 18 Belgische en Nederlandse surfclubs tegen de steeds groter wordende golfplastic. Morgen ruimen Studio Brussel en Eneco samen met de surfers het strand op. Doe mee in Oostuinkerken of in een van de 18 andere deelnemende locaties. Schrijf je in via enecocleanbeachcup.be. Samen houden we onze stranden proper.
1: Leven we binnenkort in een narco-staat?
2: Nederland en België zijn productiehubs.
1: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Chan volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
3: Je moet nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
1: Drugskartels, corruptie, extreem geweld en het front ligt in onze eigen achtertuin.
0: Drugsdelta, elke dinsdag op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, ja, al die films en series, Benjen.
4: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. Sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
4: Play it smart.
7: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar 6,30 euro. Score alle aanvuldeals bij Bol.
0: Studio Brussel nodigt je uit voor de avant-première van Heart of the Beast. Met Brad Pitt als Special Forces officier.
8: We're not gonna die out here.
0: Na een vliegtuigcrash proberen hij en zijn trouwe hond Odin samen te overleven in de wildernis van Alaska. Ontdek de film als eerste. Op maandag 21 september in Kinepolis, Brussel. Maak kans op tickets via VRT Max. Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
9: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
10: Oh.
9: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
10: Check.
9: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. B-bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
7: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar 6,30 euro. Score alle aanvuldeals bij Bol.
0: Dit is Studio Brussel.
11: Studio Brussel.
12: Ziza zo, het is 6 uur.
13: VRT Nieuws.
12: Met Sophie Verbrugge.
14: Enric Mas is op weg om voor het eerst een grote wielerronde te winnen. De Spanjaard Mikel Landa heeft de voorlaatste etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. Zijn landgenoot Enric Mas verdedigde met succes zijn rode leiderstrui. En onze landgenoot Ramses de Bruyne werd knap derde, vertelt Olivier de Wilde van Sporza.
15: De dagzege is dus voor thuisrijder Mikel Landa. Hij moest 11 jaar wachten op zijn tweede ritoverwinning in de Ronde van Spanje. Even leek onze landgenoot Ramses de Bruyne mee te doen voor de dagzege, maar hij moest lossen op de slotklim. De Bruyne is beste Belg op plek 3. Nog te vermelden is dat Wout van Aert zich met tussensprintpunten verzekerde van de puntentrui morgen op het eindpodium in Granada. En ook mogen we, zonder ongelukken morgen, met zekerheid zeggen dat Enric Mas zijn eerste Vuelta-eindzege zal pakken. Hij hield op de extreem zware slotklim stand tegen zijn concurrenten. Roglic en Gal blijven op het podium. Al zal deze Vuelta ook nog even blijven nazinderen als die waarin de grote topfavoriet Tadej Pogacar viel en in de rode trui moest opgeven na 8 ritten.
14: Op het driedaags festival Voodoo Village in Grimbergen in Vlaams-Brabant zijn vrijdagavond zeker 2 mensen beroofd tijdens een incident waarbij de daders een irriterende spray in het rond spoten. 12 mensen moesten door die spray verzorgd worden. De lokale politie is een onderzoek gestart en de organisatie heeft voor de rest van het festival extra beveiliging ingeschakeld. PvdA-voorzitter Raoul Hedebouw heeft uitgehaald naar de begrotingsplannen van de federale regering. De topministers van die regering moeten tegen midden oktober op zoek naar 10 miljard euro. Het wordt tijd dat de miljonairs meer gaan bijdragen in plaats van meer belastingen in te voeren, zei Hedebouw op hun jaarlijks festival Manifiesta in Oostende.
10: BTW verhogen van 21% tot 22%, dat gaat 700 euro per jaar kosten aan de mensen. Accijnzen verhogen op elektriciteit, op gas. Hoe kan men daarmee afkomen in volle elektriciteit en gascrisis op vlak van de prijzen? Dus laat ons geld gaan halen waar het is. We hebben berekend vandaag dat verleden jaar de percent rijkste Belgen 22 miljard meer vermogen hadden. Laat ons het geld meer naar daar gaan halen met onze miljonairtax en niet weer eens het geld gaan halen in de zakken van de mensen.
14: In Amsterdam in Nederland zijn tienduizenden mensen samengekomen voor een klimaatmars door de stad. Die mars is georganiseerd door de Klimaatcrisiscoalitie. Die bestaat uit verschillende milieuorganisaties en sociale organisaties. De deelnemers vragen opnieuw meer aandacht voor de klimaatproblemen en ze eisen ook een versnelde overstap naar duurzame energie. In het voetbal heeft Beveren met 2-0 gewonnen van Sint-Truiden. Voor Beveren is het de tweede overwinning op een rij en daardoor springt de nieuwkomer in de hoogste klasse over Sint-Truiden naar een voorlopig 8e plaats in de stand. En Lando Norris heeft in zijn McLaren de polepositie veroverd voor de grote prijs Formule 1 van Spanje. De Britse wereldkampioen was op het gloednieuwe circuit in Madrid sneller dan WK-leider Kimi Antonelli en Max Verstappen. De grote prijs wordt morgen om 4:00 gereden. Vanavond krijgen we geleidelijk aan meer wolken met lokaal kans op wat lichte regen vannacht bij temperaturen tot 18 graden. Morgen veel wolken met perioden van regen en buien. En lokaal kan dat ook een onweer zijn bij temperaturen tot 21 graden.
13: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be.
16: Dit is het weekend van Studio Brussel.
17: Tinneke van Ransbeek.
18: What's good? Wel, op café zitten met de mannen van Blackwave bijvoorbeeld bij een gembertheetje en dan filosoferen over het leven. Ja, waarom niet?
19: Je luistert naar Studio Brussel.
18: Welkom.
16: Life is music.

0: Goed. Of toch als je het mij vraagt. Bij het horen van de naam Marian moet ik vooral denken aan dit.
1: Marian.
0: En denk jij hopelijk aan het nieuwste nummer van Fontaine's DC. Marianne. Ja, nog geen twee weken geleden speelden ze hier op Studio Brussel een exclusieve showcase. Die kan je trouwens herbekijken op VRT Max. Dit is niet...
1: Marianne.

0: Slenny, I go your way. If you also go to the Brussels Center later, dan kunnen we samen de step nemen of zo. Goed? Oké, we hebben een deal.
1: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
4: Klaar?
3: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
4: Ja?
3: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
4: Nog mee?
3: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
4: Gaat het nog?
3: Van

The baddest of them all. Dat was Eliza Rose. Of misschien ben jij ook wel zo'n badass bitch en hou jij je eigen café open? Wel, dan wil ik vooral weten wat vandaag jouw plan is op deze Nationale Cafédag. Geef jij droge worsten à volonté of draai jij van die echte goede cafés schijven? Laat het me gewoon weten in de VRT-Max. Max liever. App. I'm moving to the sun. Dit is Usual.

0: Sun. Move into the sun. Ja, maar je hoorde me eventjes niet. Het was hier eventjes van alles door elkaar. Het is vandaag hoogdag. Hoogdag voor mij, voor jou en ook voor alle café-lovers daarbuiten. Want het is Nationale Café-dag. Dat is een initiatief liever van kroegtijgers. Die hebben die dag gedoopt, want de bruine cafés die zijn blijkbaar met uitsterven bedreigd. Klopt dat, Cato van Trefpunt in Gent?
1: Ja, dat klopt. Je ziet toch dat de laatste jaren dat er veel cafés verdwenen in het volks. Daarom dat wij super blij zijn dat er zo'n initiatief genomen wordt.
0: Maar is het Trefpunt ook met uitsterven bedreigd dan?
1: Nee, het Trefpunt zeker niet. Dat leeft hier wel. We zijn live and kicking.
0: Oké, en wat is dan jullie geheim om zo live and kicking te blijven zijn?
1: Gaan wij organiseren van alles. Ook vanavond, ter ere van de Nationale Cafédag. Gaan wij doen waar wij goed in zijn als café. Dat is volk samenbrengen, daar muziek tussen smijten. Wij hebben nu om 6 uur ook gratis vat gezet. Zoals superveel mensen dat gedaan hebben voor de Tournée Générale.
0: Zalig. En is het al kan, op, het gratis vat?
1: Die zijn er nu aan bezig, maar het gaat tamelijk snel. Snel, ja.
0: Oké, keileuk.
1: En dan later vanavond organiseren wij nog concertjes. Om 8 uur hebben wij een bandje en om 9:30.
0: Okay, en wie staat er op de planning? Welke bandjes zijn het?
1: Om 8 uur komt Marcel Tagana hier wat warmte brengen. Dat is van Samba Rio geïnspireerd. Wat funk, afro, wereldmuziek. En dan om 9:30 is het meer gitaargeweld. Ik ga een monodriver zijn en die gaan iedereen meekrijgen, daar ben ik zeker van.
0: Oké, dat klinkt als een zeer goede, volgeplande avond. Maar ik denk dat er zo wel heel veel leuke avonden geweest zijn al in het Trefpunt. Dan heb ik maar één vraag voor jou eigenlijk, Cato. Als jij eventjes scrolt door jouw Trefpunt fotofilmrol, welk fotomoment springt daar eigenlijk uit en zou je ons eventjes kunnen beschrijven?
1: Een fotomoment.
0: Ja, of gewoon een levendige herinnering aan een bepaald moment.
1: Ja, dat is zeker heel veel foto's dat wij nemen met zo'n analoge camera's, met onze ploeg, die dat er altijd staat, met een smile. Dat is echt verbonden met elkaar. We hebben wel redelijk wat kliksjes al dat we een fotoalbum mee kunnen vullen. Dus het is moeilijk om een favoriet te kiezen.
0: Oké, maar ik onthoud vooral de glimlach van jouw crew.
1: Yes.
0: Oké, zeg, ik wil jou proficiat wensen met deze Nationale Café-dag. Ik ga jou geen drie bezen...
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, alsjeblieft. Ik ga jou geen drie bezen kunnen geven, maar ik kan jou wel een nummer geven. Welk nummer zou dat mogen zijn?
1: Yes, dat mag Security zijn van Emel en de Sniffers.
0: En waarom?
1: Omdat ik wel graag wat zwaardere muziek op de radio hoor. En dat is ook wel een lied dat past bij ons café, waar dat iedereen wel op los kan gaan. Dus dat is helemaal zitten.
0: Oké, Cato, jij en ik gaan volledig los op Emel en de Sniffers en Security. Geniet ervan!

0: Heb je ooit een uur op mevrouw Rihanna moeten wachten? Dat is dus geen rude boy, maar eerder een rude girl, als je het mij vraagt. En wachten, daar weet Murphy Sons alles over.
1: Voor een goede nachtrust, laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met Ergo Sleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. Ergo Sleep, exclusief bij Sleep Life.
2: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
3: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts.
4: Ja, maar ja, wie zit daarop te wachten?
2: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
6: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
7: Ah, hoor ik mijn naam?
6: Ja, jij die dan nog 3 vakken van het eerste meeneemt.
7: Ik bouw slim op.
6: Maar niet snel.
7: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, begin bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires.
8: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
9: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
10: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
9: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
10: Dat ben ik.
8: Kom in september met 2 of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
11: Hallo, ik ben Marcus van Mumford & Sons on Studio Brussels.

graag trampolines springen, maar zij zijn duidelijk niet de enigste. Want ook Audrey Hobart is een grote fan van het trampolinewerk. Zo kon je haar zien trampolines springen tijdens haar optreden op Pukkelpop en op zoveel meer optredens. Het is een waar inspiratievoorbeeld voor alle trampolinespringers. Amai, der lage landen. Je krijgt daar van mij met Sumi.

Black Box Revelation worden we allemaal een beetje stronger. Goed nieuws, want dan is je veel te dure fitnessabonnement toch nog voor iets goed. En zoals je wel weet, kan je op heel veel verschillende manieren iemand begroeten. Zoals hallo, hey, hey, dag, koekoe. Maar uit onderzoek van Pegassi blijkt dat de meest sympathieke manier toch wel dit is. Yo.

0: open.
1: Dit is de opdracht van mijn dromen.
2: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
3: Ik voel me juist zo alsof ik echt iets heel illegaal aan het doen ben.
2: Deze week zijn dat Mohsin Abbas.
4: Wat de?
2: Ward Lemmelijn.
3: Amai, is officieel.
2: En Fien Germijns.
5: Ik ga er niet van over.
2: Een pak geheime uitdagingen.
6: Is dat goed als ik in de douche?
2: En één vraag. Is gelukt. Morgen op VRT1 en op VRT Max.
7: Er is een telenet op maat voor iedereen.
8: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
7: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
9: Go Yellow!
10: Dag voetbalvrienden, Joris Breijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score je ticket via sportza.be.
11: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
12: Nog even, alles goed.
11: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
13: Come on.
11: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij defensie, meer dan een job, een missie.
14: Ga voor onze smeuïge promo, nu bij Colruyt. 3 has avocados voor 3 euro.
15: 3 avocados voor 3 euro? Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
14: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Go Yellow!
7: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
16: Dus ook voor klanten?
7: Yep, go for info naar telenet.be.
17: Dit is Studio Brussel.
18: Studio Brussel.
17: Life is music.
18: Studio Brussel.
19: Het is 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Op het driedaags festival Voodoo Village in Grimbergen, Vlaams-Brabant, zijn gisteravond minstens 2 mensen beroofd. Tijdens een incident waarbij de daders een irriterende spray in het rond hadden gespoten. 12 mensen kregen de vloeistof in de ogen en hadden verzorging nodig. De lokale politie is een onderzoek gestart. Voor de rest van het festival is extra security ingeschakeld. De Vlaamse Liberale Partij Anders is vandaag samengekomen in Brugge voor hun festival van ideeën. Voorzitter Frederik de Gucht zei er dat hij oppositie wil voeren tegen de regering De Wever. Maar hij reikt die regering ook de hand.
20: Als deze regering steun zoekt voor zijn begroting, die ons doet groeien, dan gaan we helpen. Wanneer ze die staatsmachine wil uitbreiden, om te bepalen wat u wel en niet mag doen, wat u wel en niet mag eten, wanneer u wel en niet mag drinken, wanneer u wel en niet mag dromen of ondernemen, dan maken ze gerust nog wat langer ruzie onder elkaar, want dan zal het zonder ons zijn.
19: Anders kampt met interne strubbelingen nadat voormalig partijvoorzitter Egbert Lagaard deze week opstapte als Vlaams fractieleider. Hij voelde zich naar eigen zeggen niet meer gesteund door de partijtop. Voorzitter De Gucht wil die strubbelingen achter zich laten. In het Zuid-Amerikaanse land Chili zijn bij een zware brand in een rusthuis 16 mensen om het leven gekomen. De brand brak gisteravond uit en raakte pas vanmorgen geblust. De slachtoffers zijn allemaal bewoners. 10 mensen konden gered worden en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de autoriteiten verbleven er 26 mensen. Er wordt nog onderzocht hoe de brand kon ontstaan. De Red Dragons, dat zijn onze nationale volleybalmannen, spelen op dit ogenblik op het EK tegen gastland Finland. Het staat er 2-1 voor de Finnen. België won de eerste set, maar daarna verloren onze landgenoten 2 sets op een rij. De 4e set loopt op zijn einde en het gaat momenteel gelijk op. In het voetbal is de wedstrijd tussen Westerlo en Standaard aan de gang. Bij het ingaan van de rust staat het er 1-0 voor Westerlo. Eerder vandaag won Beveren met 2-0 van Sint-Truiden. Voor Beveren is het de tweede overwinning op een rij. En daar was middenvelder Siebe de Waale heel blij mee.
0: Ja, ik denk dat het belangrijkste is dat we 3 punten hebben gehaald vandaag. En dat we gewoon onze goede flow proberen door te zetten. Vorige week gewonnen, deze week terug. Vooral thuis, als je nu kijkt met de supporters, is fantastisch. Fantastisch gevoel.
19: Dankzij deze zege springt de nieuwkomer in de hoogste klasse over Sint-Truiden naar een voorlopige 8e plaats in de stand. Afwisselend opklaringen en wolken, maxima tot 23 graden. Morgen overwegend bewolkt met periodes van regen of buien. Eventueel met onweer en temperaturen tot 21 graden. Maandag begint grijs met nevel, kans op motregen of een lokale bui. En temperaturen tot 24 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
4: Ik heb 5 seconden om mijn tennisschoenen te vinden.
9: Komt goed, Camille, met je vestiaire op maat van Camber.
13: Studio Brussel.
18: Dit is het weekend van Studio Brussel.
21: Tinneke van Ransbeek.
22: In Vino Veritas, in wijn zit de waarheid. En zeker op Nationale Cafédag. Maar de waarheid zit evengoed in een 0-0'ke of in een Steve Aoki remix.
23: Je luistert naar Studio Brussel.
22: Welkom.
18: Life is music.

met Pursuit op Happiness. Brussel geeft en neemt. Zo nam het afgelopen week voor de derde keer mijn fietszadel, maar ook mijn banden helaas, inclusief wielen. En zelfs een deel van mijn rem heeft er moeten aan geloven. Met een hele grote crisis tot gevolg. Wat mij door die mentale breakdown heeft gesleurd, was het besef dat lotgenoot vrouwtje ook eventjes geen rem heeft.

en Lonely Boy. En wie ooit heeft gezegd dat bodypaint en raven niet samen gaat, die heeft nog nooit naar de Crystal Lake versie van Gotcha Somebody geluisterd. Dus neem er gewoon even je verfgriet bij, trek je kleren uit en begin er maar aan.

Becky Hill, Hold On. Ooit komt er een dag dat het Nationaal Cafédag is en dat cafébazen mij een verzoekplaat mogen doorsturen via de VRT Max app. Dat is trouwens nu, dus begin maar te sturen. En ooit komt er ook zo'n dag dat Bazaar, Sef en Faisal samen een nummer maken

0: Ooit komt er een dag. Ooit komt er een dag dat je als cafébaas plots voor een lege toog staat. Hoe komt dat, Wouter van de Nieuwe Wereld?
1: Willy is vorige week

0: helaas overleden. Hij was een van de meest legendarische cafébazen, volgens mij, van heel Gent en misschien wel van heel Vlaanderen. Maar hij is helaas na een hersenbloeding in mei donderdag overleden.
1: Dat is heel jammer om te horen. En dat is dan de reden, ja, dat jullie vandaag eigenlijk toe zijn op Nationale Cafédag.
0: Ja, we zijn sowieso eigenlijk altijd een weekend toe, want we zijn een studentencafé, dus dat is sowieso eigenlijk altijd in de week open. Het wordt ook s'avonds altijd open gehouden door studenten zelf, dus in het weekend zijn we altijd gesloten. Eigenlijk.
1: Want jij bent dus een student en jij was dus eigenlijk een beetje de protégé van Willy.
0: Ja, ik was inderdaad student. Ik ben ook zo terechtgekomen bij Willy. Die liet eigenlijk al sinds de jaren 70 studenten gratis boven zijn café zitten, later in zijn huis. Altijd wonen. En ik was ook zo'n student die bij hem altijd heeft mogen wonen. Dat was iemand met een heel groot hart. Mm. Ik ben dan samen met hem een jaar geleden, heeft hij dat aan mij gevraagd om een nieuw café te beginnen. Tegenover Frituur Julien, de Nieuwe Wereld. En wij gaan nu maandag terug open. Maar dat zal dan helaas zonder Willy zijn natuurlijk.
1: Ja, dat klinkt wel heel spannend, zo plots alleen daarvoor te komen te staan.
0: Ja, dat klopt. Dat is allemaal wel wat zoeken hoe ik dat allemaal ga doen. Maar ik heb een goed team van studenten die allemaal klaar zijn om mee daarin te helpen. En dat komt zeker goed.
1: Oké, dat is goed. En ik geloof er ook wel in dat Willy mentaal de hele tijd bij jou zal zijn en jou wel in goede banen gaat sturen waar je gestuurd moet worden, denk ik. Ja, als Willy zo'n cafébaas was die 20 cafés had, had je mij verteld, dan vermoed ik dat daar wel gekke verhalen aan gebonden zijn.
0: Ja, dat klopt. Zijn eerste café... Dat is een van de vele verhalen dat hij ooit verteld heeft. Maar zijn eerste café, het steentje aan het Gravensteen, daar hebben ze dan daar een kelder onder beginnen graven. En dan zijn ze op van alle skeletten gebotst toen ze die kelder aan het uitgraven waren. Dus dat zou een heel goed middeleeuwse skeletten geweest kunnen zijn, dat weet ik niet. En dan is hij begonnen met de skeletten allemaal op te kruisen. En dan heeft hij altijd vanaf dat mensen een pintje kochten of bijvoorbeeld 10 pinten kochten, dan kreeg hij een sleutelbeentje of een schedel. En zo zijn er toch nog klanten die dan in het café komen, die dat dan nog op een schouw hebben staan, een schedel van toen afgraven zien. Dus dat is wel bijzonder.
1: Dat is een heel absurd verhaal, Wouter, weet je dat?
0: Ja,
1: dat is eigenlijk. Dat klinkt alsof dat mooie voetsporen zijn om in te treden, die van Willy.
0: Ja. Ze zijn niet te vullen, zo'n voetsporen.
1: En kan ik, terwijl jij op die tocht bent om die voetsporen een beetje te volgen, kan ik daar een goede soundtrack bij bezorgen, bijvoorbeeld?
0: Dat kan zeker. Willy, die kennen ook Wim de Kranen. Mm-hmm. Heeft daar volgens mij zelf nog eens mee samengewoond.
1: Uiteraard.
0: En Tim vond hij sowieso altijd een goed nummer. Dus je mocht zeker Tim van Wim de Kranen spelen. Dat is een prachtig nummer om hem ook te herdenken.
1: Oké, dat is normaal een nummer dat eigenlijk onze tijdloze collega's eerder zouden draaien. Maar omdat ik het zo'n mooi verhaal vind en omdat ik vind dat we even aan Willy moeten denken, ga ik het voor jou draaien. Goed?
0: Voilà, voor tijdloze Willy.
1: Voilà, voor Willy. Heppakee. Ja.

0: pak op je roze walking pad thuis. Smaakt eigenlijk Foo Fighters. Geen ene reet uit, zolang je maar aan je 10.000 stappen komt. Je hoorde Walk.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
0: Het Studio Brussel equivalent van de Dolle Domino's Pizza Dinsdagen. Dat is toch wel onze Ticket Tuesday. Zo kan jij komende dinsdag elk uur tickets winnen voor Nothing But Thieves in de AB Club op zaterdag 19 september. Als je het mij vraagt, dat smaakt gewoon nog beter dan zo'n pizza pepperoni met extra champignons en zo'n cheese korst. Wat moet je daarvoor doen om die lekkere muzikale pizza te winnen? Wel gewoon dinsdag luisteren. En uiteraard ook de rest van de dagen. Maar als je die tickets wilt winnen, extra luisteren op dinsdag. Dit is Nothing But Thieves, Baby Cool.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
2: Studio Brussel
1: is Ticket Tuesday.
2: Luister,
1: speel mee
2: en win jouw ticket.
1: Studio Brussel.

dat. Geeft je toch altijd een klein beetje het gevoel alsof je zo door twee buitenaardse wezens bent ontvoerd in een UFO en wordt onderworpen aan heel wat synthesizer-geïnduceerde experimenten. Ja, love it or you hate it. Je hoort het, Daft Punk. Van Daft Punk. En wanneer je schatje vanavond vraagt of je vroeg naar bed gaat, dan is het juiste antwoord nee. Want je hebt nog een drukke planning voor de boeg. Je moet nog in de DM sliden van je favoriete cafébaas, bijvoorbeeld. En blijven luisteren, want Amber Broos die komt eraan. En met muziek all night long.

0: leven we binnenkort in een narco-staat.
1: Nederland en België zijn productiehubs.
0: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Chan volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
2: Je moet nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
0: Drugskartels, corruptie, extreem geweld en het front ligt in onze eigen achtertuin.
3: Drugsdelta, elke dinsdag op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
4: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base, based on you.
5: Studio Brussel nodigt je uit voor de avant-première van Heart of the Beast. Met Brad Pitt als Special Forces officier.
6: We're not gonna die out here.
5: Na een vliegtuigcrash proberen hij en zijn trouwe hond Odin samen te overleven in de wildernis van Alaska. Ontdek de film als eerste. Op maandag 21 september in Kinepolis, Brussel. Maak kans op tickets via VRT Max.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
8: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een strafanalyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn? Score uw ticket via sportza.be.
9: Dit is Studio Brussel.
10: Studio Brussel.
9: Studio Brussel.
11: 8 uur, goedavond, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. De politie is een onderzoek gestart na een incident met een irriterende spray op Voodoo Village in Grimbergen in Vlaams-Brabant. Gisteravond zijn daar zeker 2 mensen beroofd tijdens een incident waarbij de daders met een irriterende spray in het rond spoten. 12 mensen kregen de vloeistof in de ogen en moesten verzorgd worden. De organisatie van het festival heeft voor de rest van het festival extra security ingeschakeld. De Vlaamse Liberale Partij Anders is vandaag samengekomen in Brugge voor hun festival van ideeën. Voorzitter Frederik de Gucht zei dat hij oppositie wil voeren tegen de regering De Wever, maar hij reikt de regering ook de hand.
12: Als deze regering steun zoekt voor zijn begroting, die ons doet groeien, dan gaan we helpen. Wanneer ze die staatsmachine wil uitbreiden, om te bepalen wat u wel en niet mag doen, wat u wel en niet mag eten, wanneer u wel en niet mag drinken, wanneer u wel en niet mag dromen of ondernemen, dan maken ze gerust nog wat langer ruzie onder elkaar, want dan zal het zonder ons zijn.
11: Zo'n 1900 cafés in Vlaanderen vragen vandaag aandacht voor hun sector met de allereerste cafédag. Het aantal cafés daalt al jaren. Met de actie willen ze daar aandacht voor vragen, want cafés hebben een belangrijke rol als ontmoetingsplaats, klinkt het. We mogen trots zijn op onze cafécultuur, maar de horeca is wel duur geworden, zegt Gent's nachtburgemeester Edmond Kokuit.
13: Het nachtleven is ijzersterk hier in ons land. De bruine café. Op café gaan is niet meer zo goedkoop gelijk in tijd. Op restaurant gaan ook niet meer. Dat is een van de grote problemen.
11: Op het EK volleybal voor mannen hebben de Red Dragons hun tweede groepswedstrijd verloren tegen gastland Finland. In een spannende vijfzetter verloren onze nationale volleybalmannen de beslissende tiebreak met 10-15. Maandag speelt ons land zijn derde groepswedstrijd tegen Estland. In het voetbal is de wedstrijd tussen Westerlo en Standaar aan de gang. Met nog enkele minuten te spelen staat het er 3-2 voor Westerlo. En zeilster Emma Plasgaard is blij met haar zilvermedaille op het WK zeilen in Ierland. Ze was de op één na beste in de ILCA 6-klasse. Plasgaard kon in de afsluitende medaillerace de Amerikaanse Charlotte Rose niet meer inhalen, maar toch was ze tevreden.
6: Ik ben zeker heel blij met het resultaat. Ik denk, als je een WK-medaille kan pakken, dat is altijd gewoon supergoed. Ben ik een klein beetje ontgoocheld? Natuurlijk, ja. Het tweede is, zoals sommige mensen zullen zeggen, de eerste loser. Maar ik denk dat de Amerikaanse die gewonnen heeft, ook wel echt de betere week gezeild heeft. En ik was niet de beste. Dus voilà, ik mag naar huis met een zilveren medaille, wat toch ook super mooi is.
11: Plasgaard werd eerder al twee keer wereldkampioen en ze pakte ook al twee keer het brons. Vanavond en vannacht bewolkt, met vooral in het noorden kans op wat regen. De minima liggen tussen 15 en 18 graden. Morgen veel wolken met perioden van regen of buien die kunnen intens zijn, mogelijk ook met onweer en maxima tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
10: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
14: Amber Broos. Je zaterdagavond gaat nog veel beter klinken met sets van Vintage Culture, Sam en Ajna, maar ook met heel wat nieuwe tracks. Welkom.
15: Je luistert naar
9: Studio Brussel. Life is music.

Een hele goede avond en welkom bij Oens Anthems. We hebben heel wat nice nieuwe tracks voor je klaarstaan in de komende uren. Maar ook twee nice DJ-sets, want straks is er ook nog Oens Invites. Om 10 uur is het dus eerst aan Sam en Ajna. En daarna neemt Vintage Culture het over. Die spelen beide morgen op Voodoo Village. Dus dat is sowieso de ideale opwarmer daarvoor. Ja, ik heb ook heel wat nieuwe muziek mee, waaronder deze Our Frequency van het nieuwe album van Amelie Lens.

Sea van het nieuwe album van Amelie Lens, Aura. Ja, vorige week heeft ze nog een party gedaan aan het KMSKA in Antwerpen. En een, ja, dat is een dag nadat haar eerste album ooit is gedropt. En dat was echt fantastisch. Ongelooflijke show waar ook Angèle een guest appearance heeft gedaan. Dus het was zeker wel de moeite. Ondertussen ben ik ook nog op zoek naar jouw favoriete Oens Anthem. Welke plaats zorgt ervoor dat jouw zaterdagavond goed is ingezet? Dat kan van alles zijn, hè? Misschien is het een plaat van Netsky, misschien eentje van Mal P bijvoorbeeld. Of misschien ben je wel ergens naartoe aan het rijden en wil je een plaat horen van die artiest? Het kan allemaal. Laat het even weten.

Drie Limburgers die de handen in elkaar slaan. Highlight, Prince Easy en Grismo met London Sisters. Ja, Prince Easy die speelt vanavond ook nog op de achterkamer in Hassels. Dus dat gaat een grote Limburgse wat worden. Dus als je nog geen plannen hebt, dan kan je

0: You Give Me a Feeling van James Hype en Vintage Culture. Ja, straks krijg je nog een set van 1 uur van Vintage Culture tijdens ons invite. Maar eerst is het nog tijd voor een verzoekje. Heel veel leuke berichtjes hier binnengekregen. Ik zie hier onder andere Charlotte Witte voorbij komen. Jan die stuurt dan weer Nora en Pure met Come With Me. Maar we hebben er dan toch eentje moeten uitkiezen.
1: Studio Brussel. Ons Anthems.
2: Amber Broos.
0: Een heel goede avond, met wie spreek ik?
3: Met Gianni Verstragen.
0: Dag Gianni! Oh, je hebt een leuk accent, Gianni. Van waar ben je?
3: Van Oost-Vlaanderen, in de buurt van Gent.

0: oké. Okay. Dus nog net voordat het academiejaar begint, nog even op reis.
1: Ja, inderdaad.
0: Ah, wel, kei leuk, Gianni. Ik ben heel blij dat ik jullie verzoekje mag draaien. Welke mag dat zijn?
1: Dat mag Turn on the Lights Again van Fred Again en Swedish House Mafia zijn, alsjeblieft.
0: Oh, dat is een hele, hele goede keus, Gianni. En waarom die specifiek? Of gewoon goede sfeer?
1: Nou, we zijn allemaal wel fan van Fred Again. We hebben hem ook vorig jaar met een paar van onze vrienden hier gezien. Ja, dat is wel echt mijn persoonlijke favoriet van Fred Again, dus...
0: Ja, ja, ja, maar groot gelijk. Het is echt een knaller gewoon. Ah, ja. Maar jullie hebben wel chance dan dat jullie die allemaal hebt gezien. Want het is niet makkelijk om altijd Fred Again tickets vast te krijgen.
1: Nee. Okay. Inderdaad.
0: Oké, okay, maar kei goed, Gianni. Ik wens u daar nog een kei, kei leuke laatste avond is het dan. Helaas zeker.
1: Ja, inderdaad. Maar we hebben ervan genoten, dus... Okay. Mooie afsluiter.
0: Oké, okay, dan wens ik u nog een kei mooie laatste afsluiter daar. En veel succes met het nieuwe academiejaar, hè.
1: Ja, dank u wel.
0: Bye, Gianni.
2: Studio Brussel. Ons anthems.
3: Ons anthems. Ons anthems.

0: Red Again, de Ons Anthem van Gianni en zijn kameraden. En ondertussen heb ik hier de nieuwe van Ma P voor je klaarstaan. Just a little bit more.
1: Ons Anthems.
2: Ons Anthems.
1: Studio Brussel.

Hij speelt samen met Ajana op Voodoo Village morgen, maar je hoort hem straks dus al bij ons invites. Ja, volgende week dan is het Car Free Sunday in Brussel, autoloze zondag. En dan mogen er geen auto's in de binnenstad komen en is er ook mega veel te doen. Gisteren gooiden de mensen van Hongaar daar ook nog een schepje bovenop. Want ze hebben een nodder uitgenodigd op Place Poulard om een setje te komen spelen. Het was onmiddellijk helemaal uitverkocht. Dus lucky you als je nog een ticketje hebt kunnen scoren. Dan kan je deze misschien live horen. Silver Lines.

0: Doek van Solomon. Ja, Solomon die komt volgende week zaterdag ook spelen bij het Justitiepaleis op 19 september. Dat is dus één dag voordat Another daar komt spelen. En dus beide ook van de organisatie van Hangar. Dus dat zal sowieso wel tip-top in orde zijn. Voor Another zijn er geen tickets meer beschikbaar, maar dus wel nog voor Solomon.
1: Ons Anthems.
0: Ons
1: Anthems. Studio Brussel.
0: Deze Silva Bampa gaat dan weer headlinen in de Fuse op 31 oktober. En dat wordt dus een dikke Halloween rave.

0: Silva Bumpa met On Tonight. Ja, ondertussen heeft Full Circle deze week hun hele line-up gedropt. Nieuw sinds dit jaar is dat ze dus niet meer het gaan verspreiden over 3 dagen, maar dus 1 dik groot feest geven op 10 november. Het is op een dinsdag, ja, maar op woensdag is het dus weer een feestdag. Superleuk. En met 1 ticket kan je dus dan gaan feesten op 40 verschillende plekken in Antwerpen. Met op de line-up 150 verschillende artiesten.
1: Hey, Esther hier van Full Circle. Bij deze nodig ik je super graag uit op Full Circle Antwerpen, dat dit jaar doorgaat op 10 november. Dat is de dag voor de nationale feestdag van 11 november. En we hebben echt weer super vette locaties in het programma staan. We gaan bijvoorbeeld een feestje bouwen in het Mas, de Single, Zaal Athena en op zeer unieke locaties zoals het Schoonverdiep in het Stadhuis en in de garage van Trix. Maar ook onze geweldige Antwerpse clubs zijn weer van de partij. We doen een feest in Traum, Ampère, Icon, de Studio, Club Vaag. En onze line-up is uiteraard weer 100% Belgisch. Dus laat je verrassen door nieuw en oud Belgisch talent.
0: En we hosten ook weer onze eigen onstage op toch wel een van de mooiste locaties die avond. Het Centraal Station. Echt super gewoon. De line-up is DJ IP, Yekamaya Boy & Girl, Jeff Knights, Seya Back to Back Mirage, Unregular, Billy en Knice. En ook op de line-up van Full Circle dit jaar is Joy Houser. Dit zijn ze met Crowley.

Could be Madonna, of dat is toch wat de twee grootste dansnamen in de UK, dacht Barry Can't Swim, samen met de UK bass Sammy Virgie. Ze hebben beide een zeer aanstekelijke sound aan zich, maar samen klinken ze dus nog leuker in deze nieuwe track. Nog net voor het nieuws, Te Quiero in de Paul Kalkbrenner remix. So enjoy. En zeker blijven hangen straks, want er zijn nog twee Uns Invite mixen.

0: Un jour je la reverrai et je le saurai tout de suite. Que ce sera reparti pour un tour de piste. Un môme de plus, un nouveau juge. Et puis leurs odeurs de pisse, ça deviendra juste une fois de plus répétitif.
1: De twee Pauls samen in één geniale plaat. De Stichiero van Paul Kalkbrenner, de remix. Straks nog meer goede dance tracks. Onder andere een van mijn ultiem favoriete Oens anthems. Maar dat is allemaal voor na het nieuws van 9 uur. Dus het gaat zeker nog leuk worden. Tot zo.
2: Dit is Studio Brussel.
3: Studio Brussel.
2: Life is music.
4: Life is music.
3: Studio Brussel.
5: Het is 9 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. Op een airshow in Hechtel-Exer in Limburg is vanavond brand uitgebroken. De vegetatie op het terrein waarover de vliegtuigen vliegen heeft vuur gevat door vuurwerk. Organisator Jury Mombers legt uit wat er is gebeurd.
6: Op de airshow hebben we tussen 8 en 9 een avondprogramma waarbij er pyrotechnics worden gebruikt, dus vuurwerk dat ook vanaf de vliegtuigen wordt afgeschoten. En daarbij is er brand ontstaan in de vliegzone, in de displayzone zoals we zeggen. Dat is weg van het publiek en de brandweer is momenteel bezig om in die zone de brand onder controle proberen te krijgen.
5: Het evenement is stilgelegd. Het is nog onduidelijk of het morgen kan hervatten. Bij een uitslaande brand in een rijwoning in Wustwezel in het noorden van de provincie Antwerpen zijn 3 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet geweten hoe ze eraan toe zijn. Het vuur is intussen wel onder controle. Rond deze tijd maakte Canadese superster Céline Dion haar langverwachte comeback in Parijs met een reeks van 26 concerten. Dion moest enkele jaren geleden haar zangcarrière pauzeren door ernstige gezondheidsproblemen. De fans in Parijs komen van overal en ze kunnen niet wachten om Dion opnieuw te zien optreden. Het is misschien onze enige kans, zeggen ze.
7: Un rêve. Pleurer.
8: Voir Céline.
7: Voir Céline chanter. Peut-être une dernière chance qu'on ait de la voir. Donc
9: Mijn dochter is vernoemd naar haar. Ik ben super fan. Helemaal vanuit Groningen zijn we naar Parijs.
10: We all came from New York. As soon as we heard she was performing, we said we will go there.
11: She wouldn't do it unless she knows that she could do it. She's ready.
12: Je cherchais ton cœur. Si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses.
5: De fans hebben er dus vertrouwen in dat Dion het zal aankunnen. Op het EK volleybal hebben de Belgische mannen hun tweede groepswedstrijd verloren van gastland Finland. In een spannende vijfzetter verloren de Red Dragons de beslissende tiebreak met 10-15. Maandag volgt de derde groepswedstrijd tegen Estland. In het voetbal heeft Westerlo met 4-2 gewonnen van Standaar. Voor Westerlo is het de tweede zegen op een rij. Ook Westerlo-verdediger Amando Lapage kon scoren.
13: Heel blij. Ik denk als verdediger dat ik niet vaak scoort. Dus als je de ploeg kunt helpen met mijn doelpuntje mee te pikken, dat zeker mooi is. En ook al kwamen ze terug op 2-2, denk ik dat we hebben getoond dat we één ploeg zijn. En dat we ook als het moeilijk is kunnen vechten en kunnen knokken. Dat is ook de enige reden dat we terugkomen vandaag. En ik denk dat we als ploeg een heel sterke en volwassen wedstrijd hebben gespeeld.
5: Westerlo springt zo naar de 13e plaats in het klassement met 7 punten. Standaar staat 6e met 11 punten. En er zijn nog 2 wedstrijden aan de gang. Na ongeveer een kwartier voetballen in Union tegen Lommel staat het 2-0 voor Union. In OHA Leuven tegen Cercle Brugge staat het nog 0-0. Vanavond en vannacht bewolkt met vooral in het noorden kans op wat regen. De minima liggen tussen 15 en 18 graden. Morgen veel wolken met perioden van regen of buien en die kunnen in tens zijn, mogelijk ook met onweer. En maxima tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Studio Brussel. Oens Anthems.
3: Amber Broos.
1: We vliegen erin met tracks van Funk Tribute, Pegassi en Marlon Hofstad. Maar eerst is het aan Glue van Bicep.
3: Je luistert naar
4: Studio Brussel. Life is music.

een van mijn favoriete Oens Anthems ooit. Bicep met Glue. Ja, nog een uur lang krijg je hier van mij de beste dance tracks. En straks bij Oens Invites krijg je ook nog eens 2 DJ-sets van mij. Allebei van artiesten die morgen op Voodoo Village spelen. Ajna en Sam eerst en daarna Vintage Culture. Dus het gaat weer gas geven zijn, hoor. Ondertussen hier ook nog South Star. Hij komt ook naar België, niet 1 keer, maar 2 keer zelfs. Hij was al aangekondigd op 26 september tijdens Modelaire Off Location. Maar is deze week ook aangekondigd in de Garage Club op 21 november. Tickets zijn daarvoor al in pre-sale. Dus ik zou niet te lang wachten als ik jou was.

Wanna Feel the Music. Ja, DJ IP die headlines vanavond de achterkamer. Ah nee, jawel, dat is wel vanavond, sorry. DJ IP headlines de achterkamer vanavond in Hasselt. Dat is een eenmalige rave samen met onder andere ook nog Prince Easy op de line-up. En er komt ook nog heel veel ja, goede feestjes aan binnenkort. Specifiek ook eentje waar we niet te veel over mogen zeggen. Enkel dat je op vrijdag 16 oktober toch best even nog plaats houdt in je agenda. Maar meer mogen we er nog niet over zeggen, maar het gaat wel heel leuk worden. Als je zelf ook nog leuke feestjes weet of ergens naartoe gaat vanavond, tips die zijn altijd welkom. Laat het even weten via de VRT Max app. En dan gaan we straks even de partyagenda overlopen. Ondertussen is dit Funk Review.

0: Marlon Hofstad met Party People.
1: Studio Brussel. Ons Anthems. Amber Broos.
0: En voor alle party people die aan het luisteren zijn, heb ik ook nog een leuke tip voor 21 november. Want we hebben heel leuk nieuws gekregen vanuit de kanten van Listen Festival. Dat is een party event met een beetje hetzelfde principe als Full Circle. Dus je hebt één ticket en daarmee kan je dus in heel veel clubs binnen over heel Brussel. En ook feesten op atypische locaties. En het is ook weer met een hele dikke line-up. Met heel wat Belgische namen, maar ook met heel wat internationale kleppers. Waaronder ook bijvoorbeeld Angel Dijt, Left to Early Bird, Buffer DC Noises, BB Sex, Sea Faisal, MCRT, Miss Bashful, Lara Violi, enzovoort, enzovoort. Die tickets die zijn er ook al voor verkrijgbaar via listenfestival.be. En daar bij Listen zijn ze toch ook al heel enthousiast en al aan het aftellen.
2: Hey, met Lucas van Listen Festival hier. Op zaterdag 21 november vieren we de 10e editie van ons festival in Brussel met een nieuwe formule. Eén ticket geeft je daarbij 24 uur lang toegang tot alle 15 locaties van het festival. En daar zitten ook dit jaar weer enkele unieke venues bij. Zo gaan we naar de 4 grootste stations in Brussel, maar ook clubs zoals Fuse, C12 en Blur zitten in het parcours. En zoals elk jaar hebben we ook weer een aantal fantastische artiesten uitgenodigd om ons te komen vervoegen, met onder andere Tyga.
0: Ja, dus met Tyga, maar ook onder andere met MCRT. Dit is hij, samen met Horse Girl, My Barn, My Rules.

Hollywood. Brutalismus met Drop Your Spirits. Ja, ondertussen heel veel leuke berichtjes hier in de app van mensen die onderweg zijn naar leuke feestjes. Maar moest je toch nog wat inspiratie nodig hebben, I got you, want ik overloop even de partyagenda van dit weekend. Ja, heel het weekend is het natuurlijk Voodoo Village Festival. Vanavond is het ook nog La Fabriek samen met Beyblade. Het is ook Citygate met Bizou. Dan is het ook nog DJ IP en Prince Easy in de achterkamer in Hasselt. Dan is het ook natuurlijk nog Brussels Open Air Festival. En het is Andy C in The Fuse. En als we dan toch nog wat meer in de toekomst kijken, dan zie ik nog een heel goed feestje aan de horizon in de vorm van één enkele Kiki en een 5 uur durende rave. Want zij gaat dus een exclusieve 5 uur durende set spelen in Gaar Maritiem op 28 november. Het is helemaal sold out. Enkel nog VIP-tickets te koop. Dus je gaat er toch iets voor over moeten hebben als je deze nog live wilt horen. Dit is Kiki met Getting Ready for the Party.

Jen met Pictures of You. Ja, ik ben een beetje buiten adem, want we hebben een beetje staan haken hier in de studio. Ja, als je nu denkt van, amai, wat is dat daar allemaal bij ons, bij Studio Brussel? Hold your horses, want dit was dus Jen en hij speelt volgende week in de Garage Club. Maar eerst komt hij daarvoor dus eerst hier nog op bezoek bij ons. Dat gaat een heel stevig feestje worden, dus ik zou zeker intunen als ik jou was. Ondertussen gaan we afkoelen misschien met Used and Wish I Never Met You. Het is weer even geleden dat we nog een goede drum and bass plaat hebben laten passeren. Dus ik zou zeggen, enjoy. Het is 9:40. Straks gaan er nog 2 hele goede DJ-sets passeren. Dus het gaat nog een hele fijne avond worden. Een hele goede avond en welkom bij Ons Anthems.

0: Brussel. Ons anthem.
1: Gisteren heb ik echt een fantastisch leuk iets mogen doen. Namelijk een gratis rave samen met Cupra op de Oude Markt in Leuven. Het is echt heel zot geweest. Dikke merci aan iedereen die er al zo vroeg op de avond bij was. Want het was van 6:30 tot 8:00 s'avonds. Een klein beetje een after work party dus eigenlijk. En het was echt ongelooflijk. Zot. Heel, heel blij dat ik dat heb mogen doen in my hometown. Dus ik shout-out naar Cupra en ook naar Leuven die dat hebben mogelijk gemaakt. Ik ben er nog altijd een beetje emotioneel van eigenlijk. Dus het was super, super fijn. Voor zij die er niet bij waren, dit is mijn plaat Chicks. Die is uitgekomen op Cupra.

0: bel. En er hebben hier heel veel mensen aangebeld bij Oens Anthems vanavond. Of ja, toch een berichtje gestuurd in de VRT Max app. Daar kwamen heel veel leuke verzoekjes binnen. Onder andere van Rob.
1: Studio Brussel. Oens Anthems. Amber Broos.
0: Een hele goede avond, dag Rob.
2: Hey, goedenavond Amber.
0: Hey Rob, wat ben jij aan het doen op deze prachtige zaterdagavond?
2: Ik ben met mijn vriendin in Sicilië momenteel.
0: Mag, op verlof?
2: Zeg. Ja, op verlof, ja.
0: Ja, mijn vorige luisteraar, alleen mijn vorige caller, die was ook al op vakantie. Het is precies de moment nu.
2: Ah, oké, okay, ja, dat kan, ja. Dat is buitenseizoen.
0: Ja, en is het het begin of het einde van de vakantie? Al wat hebben we kunnen genieten of nog maar juist erin vliegen?
2: Nee, het is nog maar dag 2, dus we zijn er nog volle bak in aan het vliegen.
0: Oh, oké, okay, zalig. En is het daar goed weer?
2: Vandaag iets minder, maar morgen even terug zon, dus dat gaat zeker in orde komen.
0: Oh,
2: toch beter als in België.
0: Ja, sorry Rob, ik ben iedereen even jaloers aan het maken, aan het luisteren. Het weer is hier inderdaad echt niet zo heel goed. Bon, zeg Rob, met welke plaat kan ik jou blij maken vanavond?
2: Ik had graag Bass Go van Anthem nog eens teruggehoord.
0: Oh, dat is echt een hele goede verzoekplaat, Rob. Maar voor wat precies je deed, want ik kreeg die niet zo heel vaak binnen.
2: Ik heb overlaatst Kiki op Pukkelpop gezien. En een van haar laatste nummers was deze. Daar heb ik wat zitten shazammen en ik heb die kunnen terugvinden. Dus ik zou hem nu nog eens graag terug horen.
0: Oh, maar superleuk. Ik vind dat zelf ook echt een dikke banger. Zeg, ga je ook volgende maand naar Kiki gaan hier in Brussel? Met de 4 uur
2: Nee, nee, nee.
0: Nee.
2: Toen zei dat jullie een vrijkaart hebben voor mij, maar anders ga ik moeten passen, vrees ik.
0: Ik zat kijken naar productie, maar ze zeggen van, nee, we hebben zelf ook geen kaarten, dus...
2: Ah, helaas, helaas.
0: We zullen helaas gewoon samen thuis zielig moeten zijn, terwijl Kiki...
2: Ja, ja. Dan heb ik eigenlijk voor niks gebeld.
0: Als we toch nog kaarten ergens magisch kunnen fixen, dan ben jij de eerste die belt, Rob.
2: Kunnen we
0: toch hier met Bass Go van Anthem, kunnen we toch een klein beetje een feestje maken. Jij daar in Sicilië en ik dan in het studio, hè?
2: Super, super. Ik hoor het graag van de kaarten en een fijne avond nog voor jullie.
0: Ja, dat is goed. Jullie ook dan nog een fijne vakantie. Hè? Tot snel, hè. Ciao.
2: Goed, ja. Dag, dag.
1: Studio Brussel. Ons Anthems.

0: bij Ons Invites heb ik twee kleppers voor je klaarstaan die je ook allebei op een Voodoo Village spelen morgen. Zometeen is het eerst aan Sam en Ajna en we sluiten de avond af met Vintage Culture. Dus het feestje gaat nog even door.
1: Een dubbele moord.
2: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
3: Wat heb je gedaan?
1: En achter één van de bekentenissen...
4: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
1: ...ligt een wereld vol leugens.
5: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke bv's gaat?
1: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
6: Dit is mijn bullshit.
7: Wij zijn gewone mensen die erin een megaproces gesmeten worden.
1: De 12, de botoxmoorden. Nu volledig op VRT Max.
8: Dit is Studio Brussel.
9: Studio Brussel.
8: Life is music.
9: Studio Brussel.
10: 10:00, goedenavond. VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. Op een airshow in Hechtel-Exel in Limburg heeft het vanavond kort gebrand. De vegetatie op het terrein waarover de vliegtuigen vliegen en waar geen toeschouwers staan, had vuur gevat door vuurwerk, zegt organisator Juri Mombers.
11: Op de airshow hebben we tussen 8 en 9 een avondprogramma waarbij er pyrotechnics worden gebruikt, dus vuurwerk dat ook vanaf de vliegtuigen wordt afgeschoten. En daarbij is er brand ontstaan in de vliegzone, in de displayzone, zoals we zeggen.
10: De vliegshow werd stilgelegd, de droneshow kon wel doorgaan. Bij een uitslaande brand in een rijwoning in Wustwezel in het noorden van de provincie Antwerpen zijn 3 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet geweten hoe ze eraan toe zijn en ook de oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het vuur is wel onder controle. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat de ontsporing van een trein in de buurt van de Noord-Franse stad Rouen gisteravond een aanslag was. Dat zegt het Franse parket. Dat ziet op dit moment geen elementen die erop wijzen dat het de bedoeling was om de trein bewust te laten ontsporen. Er zou een stuk van een ander spoor op de sporen gelegen hebben, maar hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Aan boord van de trein waren 186 mensen, 44 van hen raakten gewond. Een vrouw van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Nog in Frankrijk, in de hoofdstad Parijs, maakte Canadese superster Céline Dion vanavond haar langverwachte comeback. Ze geeft er haar eerste van 26 concerten. Enkele jaren geleden moest ze haar zangcarrière op pauze zetten door ernstige gezondheidsproblemen. 2 jaar geleden trad ze wel al op tijdens de Olympische Spelen in Parijs. En nu is ze helemaal terug. En dat is goed te merken in de straten van Parijs, vertelt collega Gianni Palink die daar is.
12: Het metrostation hier vlakbij is tijdelijk herdoopt tot de metrostation Céline. Je hebt die taferelen aan haar hotel. Ja, ze wordt hier op handen gedragen. Haar naam wordt gescandeerd. Haar liedjes worden gezongen. Het is inderdaad Céline Dion gekte hier. Fans hebben hier soms, en ze zijn met vele duizenden de fans. Ja, sommigen hebben honderden euro's neergeteld voor tickets. En ze komen van overal in de wereld.
10: De film Woman Unknown van de Deens-Egyptische regisseur May El Touki heeft de Gouden Leeuw gekregen op het filmfestival van Venetië. Dat is de hoofdprijs daar. De film gaat over een dienstbode die een geheim uit de Tweede Wereldoorlog verbergt. Een rol voor de Deense actrice Mathilde Arcel, die daarvoor ook de prijs voor beste actrice kreeg. De prijs voor beste acteur ging naar de Amerikaanse acteur John Malkovich voor zijn rol van cynische CIA-agent in Wild Horse 9. In het voetbal worden op dit moment 2 wedstrijden gespeeld. Ruim een half uur voor afluiten staat Union 2-0 voor tegen Lommel. In Oud-Heverlee-Leuven tegen Cercle Brugge staat het 1-0 voor OHL. En eerder vanavond heeft Westerlo met 4-2 gewonnen van Standaar. Een van de doelpunten voor Westerlo was van verdediger Amando Lapage.
13: Heel blij. Ik denk als verdediger dat ik niet vaak scoort. Dus als je de ploeg kunt helpen met mijn doelpuntje mee te pikken, dat zeker mooi is. En ook al kwamen ze terug op 2-2, denk ik dat we hebben getoond dat we één ploeg zijn. En dat we ook als het moeilijk is kunnen vechten en kunnen knokken. Dat is ook de enige reden dat we terugkomen vandaag. En ik denk dat we als ploeg een heel sterke en volwassen wedstrijd hebben gespeeld.
10: Op het Europees kampioenschap 3-3 basketbal in Antwerpen hebben onze Belgische mannen hun 2e groepswedstrijd verloren met 21-16 tegen het nummer 1 van de wereld, Servië. De Belgian Lions waren al zeker van een plaats in de kwartfinale dankzij hun zege tegen Zwitserland. Nederland eerder vandaag. Die kwartfinale is morgen tegen wereldkampioen Letland. En de Belgische hockeymannen hebben hun tweede groepswedstrijd op het EK verloren van gastland Finland. Maandag volgt alweer de derde groepswedstrijd tegen Estland is dat. Vannacht bewolkt met vooral in het noorden kans op wat regen, minima tussen 15 en 18 graden. Morgen veel wolken met perioden van regen of buien, die kunnen intens zijn, mogelijk ook met onweer en maxima tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
8: Studio Brussel. Amber Bros. Ons Invite.
0: 2 uur Ons Invite met de 3 fantastische artiesten. Straks is het dan Vintage Culture, maar eerst luisteren we naar Belgisch talent Sam en Ajna.
8: Studio Brussel. Life is music.

0: Brussel.
1: 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. In Hechtel-Exel in Limburg heeft het vanavond kort gebrand tijdens de grootste vliegshow van ons land. De vegetatie op het terrein waarover de vliegtuigen vliegen en waar geen toeschouwers staan, was in brand gevlogen door vuurwerk. Dat vuurwerk was door vliegtuigen afgeschoten tijdens de show. Er waren een drietal brandhaarden, maar de brandweer had die snel onder controle. Niemand raakte gewond. Volgens de organisatie was er toestemming om vuurwerk te gebruiken bij de show, zegt Joeri Moppers.
2: Dat soort activiteiten worden altijd gecoördineerd met de overheden. Daar wordt grondig over afgestemd en wordt ook gekeken met de nodige diensten en brandweerautoriteiten of het inderdaad verantwoord is om zulke evenementen te doen. Die afspraken hebben en die controles hebben we gedaan. En daar hebben we ook een groen licht voor gekregen om de show te voeren zoals die gevoerd hebben.
1: De vliegshow werd wel stilgelegd, de droneshow kon wel doorgaan. In New York wordt vannacht de finale van de US Open in het tennis gespeeld tussen de Russin Arina Sabalenka en de Kazachse Elena Rybakina. Een duel tussen de nummers 1 en 2 van de wereld is dat. Glenn Martens, jij volgt de wedstrijd voor ons. Hoe staat het daar?
3: Wel voorlopig uitstekende situatie voor Arina Sabalenka niet, maar wel voor Jelena Rybakina, want die heeft de openingsset gewonnen met 6-4 tegen Sabalenka. Ze is gewoon de betere speelster. Ze slaagt erin om haar fouten onder controle te houden. Die voorhand van Rybakina, die service, die draait uitstekend. En daardoor staat Sabalenka telkens zeer snel onder druk bij 2-1. Had ze al een breakkans kunnen wegwerken, Sabalenka, dat lukte in haar volgende spelletje niet meer. En toen was er de break voor de Kazachse. Die hield ze overeind en dan dus daarnet bij haar tweede setpunt het goede en 6-4 voor Rybakina.
1: Dankjewel, Glenn. En in het voetbal heeft Union in eigen huis met 5-0 gewonnen van promovendus Lommel. Een verslag van Bert Sterks.
4: Het werd een makkelijke zege voor Union dat Lommel meteen bij de keel greep en al na 7 minuten 2-0 voorstond. Seneli en Mofokeng scoorden 2 keer op aangeven van Bjondic. En de thuisploeg kreeg nog een aantal kansen om vaker te scoren, maar liet dat na. Het ging allemaal wat te snel voor Lommel, dat pas weer werk bood toen bij Union focus en scherpte wat verminderde. Kort na de rust vergat Konadu de Limburgers weer in de match te trappen. Het zijn voor vervangingen. Urtefan maakte de 3-0 meteen na zijn invalbeurt. En een andere invaller, Floruc, scoorde in het slot nog 2 keer 5-0. Vierde overwinning op een rij voor Union en 14 keer gescoord in die 4 wedstrijden. De Brusselaars zagen aanvoerder McAllister wel uitvallen met een blessure.
1: Oud-Heverlee Leuven en Cercle Brugge speelden vanavond 1-1 gelijk. Leuven leek lang op weg naar de overwinning, maar in de toegevoegde tijd maakte Cercle nog gelijk via een strafschop. Leuven pakt wel zijn eerste punt dit seizoen. Vannacht bewolkt met vooral in het noorden kans op wat regen. De minima liggen tussen 15 en 18 graden. Morgen veel wolken met perioden van regen of buien die intens kunnen zijn. Mogelijk ook met onweer en maximaal tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Studio Brussel. Amber Bros. Ons Invite.
6: De Ons Invite van vanavond staan helemaal in het teken van Voodoo Village. Daarnet was het nog aan Sam en Ajna, maar nu is het tijd voor een vintage culture.
5: Je luistert naar
7: Studio Brussel. Life is music.

Shade, mix with black.

Als je net intuned, je luistert naar Uns in Vibes. Nog tot 12 uur deze avond hoor je een ongelofelijke set van Vintage Culture, die morgen ook speelt op Voodoo Village. Je kan nu dus al een kleine pre-party doen. Of als je niet tot Voodoo Village geraakt, kan je nu toch genieten van een zotte set. So, enjoy!

0: Brussel.
1: Het is middernacht, goeienacht, VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. Voor de tweede avond op een reis is er een drone waargenomen boven Brussels Airport. Dat bevestigt luchtverkeersleider Skies. Vrijdagavond was de drone te zien van op de toren en vandaag werd die ook digitaal geregistreerd. Uit voorzorg werd het vliegverkeer in beide gevallen kort onderbroken. Het is voorlopig niet duidelijk om welk type drone het precies ging of waar ze vandaan kwamen. Het is aan de federale politie om dat te onderzoeken. De Canadese superster Céline Dion heeft vanavond haar lang verwachte comeback gemaakt in Parijs. Ze gaf er haar eerste van 26 concerten. Enkele jaren geleden moest ze haar zangcarrière op pauze zetten door ernstige gezondheidsproblemen. Twee jaar geleden trad ze wel al op tijdens de Olympische Spelen in Parijs. En nu is ze dus helemaal terug. Ook collega Gianni Palink is in Parijs. Hij vertelt wat hij opvangt over het concert.
2: Om te beginnen is haar optreden met 3 kwartier vertraging begonnen. Het is niet duidelijk waardoor. Nu voor alle duidelijkheid, wij mochten de zaal niet binnen, maar we hebben wel veel indrukken vanuit de zaal gekregen via mensen die wel binnen waren en ook bijna alle Franse kranten hadden een live blog. En ja, daaruit bleek toch wel de emotie die er was, zowel bij het publiek als bij Céline Dion zelf. Tranen na haar eerste liedje.
1: In New York wordt de finale van de US Open in het tennis gespeeld tussen de Russin Arina Sabalenka en de Kazachse Elena Rybakina. Een duel tussen de nummers 1 en 2 van de wereld is dat. Glenn Martens, jij volgt de wedstrijd voor ons. Hoe staat het daar?
3: Wel, het is zoals verwacht een bijzonder spannende finale. We gaan zo meteen beginnen aan de derde en beslissende set. De eerste ging met 6-4 naar Rybakina. Daarom was de Kazachse ook duidelijk te sterk, dominant op de eigen service en met zeer agressieve returns bracht ze Sabalenka voortdurend in tijdsnood. In set 2 lange tijd gelijk opgaat, maar op het einde met iets meer variatie kroop Sabalenka toch onder de huid van Sabalenka. Bij 5-6 kreeg ze dan een derde keer een setpunt en dat was het goede. Ze ging door die service van Rybakina goed voor 7-5 setwins. En zo krijgen we, net als in Australië, een derde en beslissende set tussen Sabalenka en Rybakina. Sabalenka kan voor de derde keer winnen in New York. Rybakina kan haar eerste titel pakken.
1: Dankjewel, Glenn. In het voetbal heeft Union thuis met 5-0 gewonnen van promovendus Lommel. Een verslag van Bert Sterks.
4: Het werd een makkelijke zege voor Union dat Lommel meteen bij de keel greep en al na 7 minuten 2-0 voorstond. Seneli en Mofokeng scoorden 2 keer op aangeven van Bjondic. En de thuisploeg kreeg nog een aantal kansen om vaker te scoren, maar liet dat na. Het ging allemaal wat te snel voor Lommel dat pas weer werk bood toen bij Union de focus en scherpte wat verminderde. Kort na de rust vergat Konadu de Limburgers weer in de match te trappen. Het zijn voor vervangingen. Urtefan maakte de 3-0 meteen aan zijn invalbeurt. En een andere invaller, Floruch, scoorde in het slot nog 2 keer 5-0. 4e overwinning op een rij voor Union en 14 keer gescoord in die 4 wedstrijden. De Brusselaars zagen aanvoerder McAllister wel uitvallen met een blessure.
1: En Oud-Heverlee Leuven en Cercle Brugge speelden vanavond 1-1 gelijk. Leuven leek lang op weg naar de overwinning, maar in de toegevoegde tijd maakte Cercle nog gelijk via een strafschop. Leuven pakt wel zijn eerste punt dit seizoen. En op het Europees kampioenschap 3-3 basketbal in Antwerpen hebben onze Belgische mannen hun 2e groepswedstrijd verloren met 21-16 tegen het nummer 1 van de wereld Servië. De Belgian Lions waren al zeker van een plaats in de kwartfinale. Die is morgen tegen wereldkampioen Letland. Vannacht bewolkt met vooral in het noorden kans op wat regen. De minima liggen tussen 15 en 18 graden. Morgen veel wolken met perioden van regen of buien en die kunnen ook intens zijn, mogelijk met onweer. De maxima die gaan tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Studio Brussel. The party never stops.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Voor de tweede avond op rij is er een drone waargenomen boven Brussels Airport. Dat bevestigt luchtverkeersleider Skies. Vrijdagavond was de drone te zien van op de toren. Vandaag werd die drone ook digitaal geregistreerd. Uit voorzorg werd het vliegverkeer in beide gevallen kort onderbroken. Het is voorlopig niet duidelijk om welk type drones het precies ging of waar ze vandaan kwamen. Het is aan de federale politie om dat te onderzoeken. De Zweden mogen straks naar de stembus voor de parlementsverkiezingen daar. Op dit moment wordt Zweden geleid door de centrumrechtse premier Ulf Kristersson, die een minderheidsregering vormt met gedoogsteun van radicaal rechts. Maar de verkiezingen lijken een spannende strijd te worden tussen links en rechts. De linkse oppositie heeft een lichte voorsprong in de peilingen, maar ook de radicaal rechtse partij doet het erg goed. De huidige rechtse premier heeft ook al gezegd dat hij hen in de coalitie zal opnemen als ze samen een meerderheid kunnen halen. Elena Rybakina heeft zo net de finale van de US Open bij de vrouwen gewonnen. En dan zijn we bij het tennis. De Kazachse versloeg het nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka. Een verslag krijg je van Glenn Martens.
1: Elena Rybakina raakte tot dit jaar nooit verder dan de vierde ronde in New York, maar begon wel uitstekend aan haar eerste US Open finale. Ze was dominant op haar eigen opslag en bracht Sabalenka met agressieve returns voortdurend in tijdsnood. Een vroege break volstond voor 6-4 setwinst. Sabalenka won de US Open de voorbije 2 jaar en probeerde met meer variatie in haar spel het ritme van haar tegenstander te breken. Dat loonde, want set 2 ging met 7-5 naar de Wit-Russische. In een derde en beslissende set kon Sabalenka het hoge niveau niet volhouden. Ze maakte opnieuw meer fouten en moest haar opslag 2 keer inleveren. Bij 5-2 en na bijna 2,5 uur spelen verzilverde Rybakina haar tweede wedstrijdpunt met een ace. Na Wimbledon in 2022 en de Australian Open eerder dit jaar ontbreekt enkel Roland Garros nog op haar erelijst. Maandag wordt ze ook de nieuwe nummer 1 van de wereld.
0: En in het voetbal heeft Union in eigen huis met 5-0 gewonnen van promovendus Lommel. Trainer David Hubert was achteraf bijzonder tevreden met die prestatie.
2: Ik denk vooral dat we heel goed starten op de manier dat we wilden starten. De eerste kwartier, ze direct bij de keel grijpen, heel veel intensiteit brengen, druk naar voren. Voilà, ik denk dat we zelf de score iets dieper hadden kunnen of groter hadden kunnen maken. Maar voilà, overal het algemeen natuurlijk 5-0 thuis, ben je tevreden, man.
0: Union springt zo voorlopig over aan Gent naar de leiding in het klassement. Maar Gent speelt straks nog tegen Genk. En Oud-Heverlee Leuven en Cercle Brugge speelden ook nog 1-1 gelijk gisteravond. Het is vannacht bewolkt, vooral in het noorden nog kans op wat regen en minimaal rond 18 graden. Overdag zal het bewolkt zijn met ook regen en fikse buien, mogelijk ook onweer en maximaal tot 21 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

Het is 2:00, een heel goede nacht. Weer de nieuws met Matthijs Bijnens. In het West-Vlaamse Oost-Rozebeke is een zware brand uitgebroken in een loods van een voormalige meubelzaak. De brand werd rond 10:00 gisteravond opgemerkt. De loods werd nog gebruikt als opslagplaats van hout en textiel, waardoor het vuur zich snel verspreidde. De brandweer heeft het gebouw gecontroleerd laten uitbranden en zal nog de hele nacht moeten nablussen.